programma bekendgemaakt. En op donderdag 18 juni staat het Mauritshuis en het Vredespaleis in Den Haag op het programma. Dan nog het weer. Vrij veel bewolking en enkele buien. Mogelijk met hagel en onweer. Bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind is het ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht enkele opklaringen. Ook kans op een bui. De minima 13 graden. Morgen af en toe zon. Ook enkele buien. Mogelijk met onweer. En de maxima dan 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nu het nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Het kunstmuseum in het Statenkwartier wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd. En het gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Vocht en schimmel zorgen er nu voor dat het depot een gevaar voor de collectie oplevert. Volgens wethouder Saskia Bruines moet het monumentale gebouw van architect Berlage weer toekomstbestendig worden. Zou het nog wel een slag om de arm?
2: Ja, we zitten nog echt helemaal aan het begin van het proces, hè? Dus we weten nog niet precies wanneer het gaat gebeuren. Het geld is ook nog niet rond, maar er moet flink gerenoveerd worden. En inderdaad, op het moment dat dat gaat gebeuren, zal hoogstwaarschijnlijk het museum ook een tijdje dicht moeten. En hoe lang weten we ook nog niet precies.
1: Maar renovatie van het monumentale museumgebouw is wel degelijk nodig. De ramen zijn nog steeds van enkel glas en er zijn andere grote problemen.
2: Echt iets wat nu wel speelt, is dat er last is van het grondwater. Dus dat grondwater is omhoog gekomen en je ziet ook al in de kelders, waar nu ook een deel van het depot is, dat daar ook vochtplekken ontstaan en dat soms ook dat water een beetje omhoog komt. Nou, dat is natuurlijk echt schadelijk en dat wil je niet hebben.
1: De collectie van het Kunstmuseum moet tijdens de jarenlange verbouwing op andere locaties in de stad te zien zijn. De Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw Masako brengen over 2 weken een bezoek aan onder meer Delft, Leiden en Den Haag. De RVD heeft vandaag het programma bekendgemaakt en op donderdag 18 juni staat het Mauritshuis en het Vredespaleis in Den Haag op het programma. Dan nog het weer, vrij veel bewolking en enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. Bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind is het ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht enkele opklaringen, ook kans op een bui. De minima 13 graden. Morgen af en toe zon, ook enkele buien, mogelijk met onweer. En de maxima dan 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Het kunstmuseum in het Statenkwartier wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd en het gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Vocht en schimmel zorgen er nu voor dat het depot een gevaar voor de collectie oplevert. Volgens wethouder Saskia Bruines moet het monumentale gebouw van architect Berlage weer toekomstbestendig worden. Zou het nog wel een slag om de arm?
2: Ja, we zitten nog echt helemaal aan het begin van het proces, hè? Dus we weten nog niet precies wanneer het gaat gebeuren. Het geld is ook nog niet rond, maar er moet flink gerenoveerd worden. En inderdaad, op het moment dat dat gaat gebeuren, zal hoogstwaarschijnlijk het museum ook een tijdje dicht moeten. En hoe lang weten we ook nog niet precies.
1: Maar renovatie van het monumentale museumgebouw is wel degelijk nodig. De ramen zijn nog steeds van enkel glas en er zijn andere grote problemen.
2: Echt iets wat zich nu wel speelt, is dat er erg veel last is van het grondwater. Dus dat grondwater is omhoog gekomen en je ziet ook al in de kelders, waar nu ook een deel van het depot is, dat daar ook vochtplekken ontstaan en dat soms ook dat water een beetje omhoog komt. Nou, dat is natuurlijk echt schadelijk en dat wil je niet hebben.
1: De collectie van het Kunstmuseum moet tijdens de jarenlange verbouwing op andere locaties in de stad te zien zijn. De Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw Masako brengen over 2 weken een bezoek aan onder meer Delft, Leiden en Den Haag. De RVD heeft vandaag het programma bekendgemaakt en op donderdag 18 juni staat het Mauritshuis en het Vredespaleis in Den Haag op het programma. Dan nog het weer, vrij veel bewolking en enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. Bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind is het ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht enkele opklaringen, ook kans op een bui. De minima 13 graden. Morgen af en toe zon, ook enkele buien, mogelijk met onweer. En de maxima dan 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: things.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. Het kunstmuseum in het Statenkwartier wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd en het gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Vocht en schimmel zorgen er nu voor dat het depot een gevaar voor de collectie oplevert. Volgens wethouder Saskia Bruines moet het monumentale gebouw van architect Berlage weer toekomstbestendig worden. Zou het nog wel een slag om de arm?
3: Ja, we zitten nog echt helemaal aan het begin van het proces, hè? Dus we weten nog niet precies wanneer het gaat gebeuren. Het geld is ook nog niet rond, maar er moet flink gerenoveerd worden. En inderdaad, op het moment dat dat gaat gebeuren, zal hoogstwaarschijnlijk het museum ook een tijdje dicht moeten. En hoe lang weten we ook nog niet precies.
2: Maar renovatie van het monumentale museumgebouw is wel degelijk nodig. De ramen zijn nog steeds van enkel glas en er zijn andere grote problemen.
3: Echt iets wat nu wel speelt, is dat er erg veel last is van het grondwater. Dus dat grondwater is omhoog gekomen en je ziet ook al in de kelders, waar nu ook een deel van het depot is, dat daar ook vochtplekken ontstaan en dat soms ook dat water een beetje omhoog komt. Nou, dat is natuurlijk echt schadelijk en dat wil je niet hebben.
2: De collectie van het Kunstmuseum moet tijdens de jarenlange verbouwing op andere locaties in de stad te zien zijn. De Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw Masako brengen over 2 weken een bezoek aan onder meer Delft, Leiden en Den Haag. De RVD heeft vandaag het programma bekendgemaakt en op donderdag 18 juni staat het Mauritshuis en het Vredespaleis in Den Haag op het programma. Dan nog het weer, vrij veel bewolking en enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. Bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind is het ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht enkele opklaringen, ook kans op een bui. De minima 13 graden. Morgen af en toe zon, ook enkele buien, mogelijk met onweer. En de maxima dan 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Het kunstmuseum in het Statenkwartier wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd. En het gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Vocht en schimmel zorgen er nu voor dat het depot een gevaar voor de collectie oplevert. Volgens wethouder Saskia Bruines moet het monumentale gebouw van architect Berlage weer toekomstbestendig worden. Zou het nog wel een slag om de arm?
2: Ja, we zitten nog echt helemaal aan het begin van het proces, hè. Dus we weten nog niet precies wanneer het gaat gebeuren. Het geld is ook nog niet rond, maar er moet flink gerenoveerd worden. En inderdaad, op het moment dat dat gaat gebeuren, zal hoogstwaarschijnlijk het museum ook een tijdje dicht moeten. En hoe lang weten we ook nog niet precies.
1: Maar renovatie van het monumentale museumgebouw is wel degelijk nodig. De ramen zijn nog steeds van enkel glas en er zijn andere grote problemen.
2: Echt iets wat nu wel speelt, is dat er erg veel last is van het grondwater. Dus dat grondwater is omhoog gekomen. Je ziet ook al in de kelders, waar nu ook een deel van het depot is, dat daar ook vochtplekken ontstaan en dat soms ook dat water een beetje omhoog komt. Nou, dat is natuurlijk echt schadelijk en dat wil je niet hebben.
1: De collectie van het Kunstmuseum moet tijdens de jarenlange verbouwing op andere locaties in de stad te zien zijn. De Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw Masako brengen over 2 weken een bezoek aan onder meer Delft, Leiden en Den Haag. De RVD heeft vandaag het programma bekendgemaakt en op donderdag 18 juni staat het Mauritshuis en het Vredespaleis in Den Haag op het programma. Dan nog het weer, vrij veel bewolking en enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. Bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind is het ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht enkele opklaringen, ook kans op een bui. De minima 13 graden. Morgen af en toe zon, ook enkele buien, mogelijk met onweer. En de maxima dan 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van You were in it for real.
0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor

0: van de ondernemers. De ontwikkelaar van de badplaats sprak eerder de verwachting uit dat alle ruimtes dit jaar verhuurd zouden zijn, maar wilde daar nu niets over kwijt. De Japanse keizer Naruhito brengt over 2 weken een bezoek aan Den Haag. Hij zal ook Leiden en Delft bezoeken. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft gisteren het programma bekendgemaakt. Het staatsbezoek van keizer Naruhito en zijn vrouw Masako begint op 17 juni met een ceremonie op de Dam in Amsterdam. In Den Haag ontmoet de Japanse keizer de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en luncht hij met koning Willem-Alexander en premier Rob Jetten in het Mauritshuis. Het weer nog, eerste opklaringen, later op de dag toch weer regen en vrij veel wind. Maximaal ongeveer 18 graden. Ook morgen buien met kans op hagel en onweer en maar af en toe zon. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen. Het is weer tijd voor de ochtendshow. Oh, wat heb ik er weer veel zin in. Ik ben op dit moment helemaal wakker. Ik sta helemaal aan. Maar ik had er vanochtend moeite mee, jongen. Oh, die wekker ging en dan ging ik nog even snoezen. En dan had ik een droom, maar dat is een hele bewuste droom. En dat ging er eigenlijk om dat ik dus dacht dat ik mij verslapen had. Nou, niks is natuurlijk... Ik wou zeggen, niks minder waar, maar ik zit hier dus gewoon. Ik heb me niet verslapen, ik ben op tijd. Op een gegeven moment zei ik tegen mezelf, meid, je moet nu uit bed. Nou, dan heb ik mezelf, gooi ik mezelf gelijk onder de douche. En dan valt die douchestraal in je gezicht. En ik was nog bezig met mijn ogen open krijgen. Nou, het was zo'n ochtend. Maar uiteindelijk even je kopje schudden. En je bent er, je gaat ervoor, ja. En ik voel me nu alweer helemaal wakker en aan. En ik hoop dat ik jou dat gevoel vandaag ook kan meegeven. En ik snap dat jij misschien denkt, ja, ik heb er geen zin in. Want buiten is het weer gewoon niet zo fijn. Maar ik ga je er toch doorheen slepen. Als je dus moeite hebt met opstaan, ga lekker onder je douche staan. Met je ogen nog dicht. Geloof me, op een gegeven moment denkt je lichaam, hé, er gebeurt wat. Actie, reactie, let's go. Midnight Sky, Miley Cyrus. Je luistert naar de ochtendshow met Sanji, hier op Den Haag FM. Je kunt ook de app downloaden. En zo ben je lekker altijd dichtbij.

Het is de maand juni en in de maand juni kan jij in de bibliotheek kennis maken met AI, AI en hoe dat dan allemaal werkt. Dus eigenlijk, wat kan AI voor jou doen? Is het gevaarlijk? Is het niet gevaarlijk? En hoe vaak krijg je ermee te maken? Nou, in totaal doen er echt 10+ vestigingen mee. En er zijn allerlei activiteiten. Nou, je kan die activiteiten ook allemaal online vinden. Dan kan je kijken naar wat vind jij nou interessant. Ze sluiten ook af met een foute bingo. Superleuk. Maar hier dus in de Centrale Bibliotheek aan het Spui 68... staat een poetry fotoboot. En dit is dus een fotoboot. Daar ga jij voor staan, dan druk je op een grote zwarte knop. Wanneer je die knop hebt ingedrukt, dan maakt die fotoboot een foto van jou. En aan de hand van die foto komt er een gedicht uitgerold. Nou, en dit gedicht wordt dan echt helemaal geschreven op jou. Ik heb het net even getest, want ik dacht van ja, waar let die fotoboot dan op? Want het is helemaal AI gegenereerd. Dus ik dacht van, nou, ik ga verschillende poses proberen. Dus ik heb een keertje blij gekeken, ik heb boos gekeken, ik heb verdrietig gekeken. En werkelijk waar, de fotoboot past dus echt zijn gedichten aan op hoe je ervoor staat. Heel eerlijk, vind ik de gedichten goed? Nou, niet helemaal. En ik ga jou daar even in meenemen. En ik ben benieuwd ook wat jouw mening dan is van deze gedichten. De allereerste foto die ik net heb gemaakt, die was hartstikke vrolijk. Ik had mijn handen onder mijn gezicht. Ik had een grote glimlach. En ik dacht, nou, een beetje alsof ik feest aan het vieren was. En dit was het gedicht wat eruit rolde. Handen omhoog, alsof je iets wilt vangen. Een lach die zegt, kom maar, ik durf te dromen. Toepak op je shirt met al zijn zangen. Zo zie je door het leven heen te stromen. Ja, nou, wat ik aan dit gedicht dan leuk vind, is dat hij ziet van, oh joh, je hebt een shirt aan van Tupac, dat klopt. En dat hij dan ook weet, hè, dat dat een artiest is. Maar verder vind ik het nog niet helemaal lekker klinken. Ja, ik klink nou heel kritisch, hè? Nou, daarna had ik dus een pose gedaan waarbij ik een beetje door mijn knieën zakte. Mijn handen geschrokken naast mijn gezicht. En mijn mond was echt wagenwijd open, alsof ik heel hard, oh, aan het roepen ben. En een beetje ergens, ja, van schok. En daar kwam dit gedicht uit. Je mond een O, je handen wijd, alsof je iets ontdekt dat niet verdwijnt met de tijd. Krullend haar, een oranje gloed, een stilte vol verbazing doet je goed. Nou, qua klank vind ik dit gedicht zeker beter. Ook dat hij ziet dat ik krullend haar heb, hartstikke leuk. Alleen hij heeft het over een oranje gloed. Nou, persoonlijk vind ik dat er geen oranje gloed op mijn haar zit. Maar als jij daar anders over denkt, laat het me dan vooral even weten. Dan kan je het laten weten via ons WhatsApp. De lijnen zijn open. Dat kan naar 070-307-8899. Heb jij zoiets van, ja, Sen, sorry hoor, maar die computer heeft gelijk. Jij hebt een oranje gloed over je haar? Let me know. En dan heb ik er nog eentje, dat is dan het laatste gedicht. En dat was eigenlijk waarop ik dan echt, ja, verdrietig ging kijken. Want ik was benieuwd, kan hij emoties onderscheiden? En ergens toch wel, want ergens heeft hij dus wel gezien dat ik dus een verdrietige pose deed. Nou, en het gedicht wat daaruit kwam, dat klonk als volgt. Haar wangen nat, haar shirt met rap-iconen. Maar tranen spreken talen die niet sparen. Soms moet verdriet een luid mogen wonen. Tussen de stilte van de boeken blaren. Op rode grond staan, staat zij gebogen. Klein verhalen helen, maar eerst hoor je pijn. Ja, dus hij doet zijn best. Hij doet zijn best. Hij gebruikt de omgeving, want ja, het staat natuurlijk op de rode vloer. Dus dat hoor je erin terug. Want hier op de begaande grond heb je natuurlijk dat grote rode rondje. Maar of het nou echt heel erg goede, ja, poetry onderbouwd is en het nou lekker bekt, ja, dat weet ik niet hoor. Ik denk niet echt dat ik daar heel erg een fan van ben. Wil jij het ook uittesten, dan kan dat. Want de foto Poetry Boot staat hier in ieder geval tot dit weekend. Dus kom gezellig langs vanaf 10 uur en maak een fotootje en kijk wat jouw persoonlijke gedichtje is.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 7:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Keizer Naruhito van Japan brengt volgende week een staatsbezoek aan Nederland. Op donderdag 18 juni staat ook Den Haag op het programma. De Japanse keizer bezoekt onder meer de Eerste Kamer, het Mauritshuis en het Vredespaleis. Het staatsbezoek staat in het teken van de samenwerking tussen Nederland en Japan op gebied van technologie, waterbeheer, klimaat en innovatie. De brasserie in winkelcentrum Ypenburg, waar afgelopen weekend een explosie en brand plaatsvond, is voorlopig gesloten. Burgemeester Jan van Zanen heeft besloten het pand voor 2 weken dicht te laten vanwege veiligheidsrisico's en de kans op herhaling. Op basis van een politieonderzoek wordt later besloten of de zaak weer open mag of langer gesloten blijft. Volgens het stadsbestuur zijn de Haagse grachten veilig genoeg en zijn extra maatregelen niet nodig. Vorig jaar kreeg de brandweer 66 meldingen van een mogelijk persoon te water. Daarbij gaat het lang niet altijd om daadwerkelijke incidenten. Op plekken waar het nodig is, zijn al grijpstangen, grijpstenen en reddingstrappen aangebracht. En dan het weer van vandaag. We starten met af en toe zon, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Later vandaag trekt er opnieuw regen over de regio. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig. De temperatuur komt uit op ongeveer 19 graden.

Cultuur Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

The First Time van Damino David. Het nummer is uit 2025, dus nog niet zo heel oud. En we hebben natuurlijk ook een nummertje klaarstaan wat gewoon uit dit jaar komt, 2026. Ja, en dit is van een man die onwijs populair is. Er komen zoveel mensen naar zijn optredens. Hij heeft voor 10 gedaan hier in Nederland. Harry Styles, American Girls.

0: Girls Like You, Maroon 5 featuring Cardi B. Ja, dat nummer komt alweer uit 2018. Dat is alweer een tijdje terug. En over tijdjes terug gesproken.
1: Sanchi's Classic.
0: Vandaag neem ik je mee naar het jaar 2003. En het was een nummer en dat was eigenlijk gemaakt niet voor de liefde, niet voor geld, niet voor uitgaan, maar het was een nummer wat eigenlijk een vraag had. Een vraag aan, ja, aan iedereen, aan de maatschappij, maar ook een vraag die vandaag de dag nog steeds heel erg relevant is. En dat is namelijk, where is the love? Dus eigenlijk is het gewoon een nummer gemaakt door de Black Eyed Peas met letterlijk de vraag, where is the love? Het is ook een beetje een boodschap. Het is vandaag de dag nog steeds relevant. Ja, en of je nou 14, 15, 13, 50, 60, 70, 80 jaar bent, ik denk dat voor iedereen deze vraag wel beantwoord kan en mag worden. Want heel eerlijk, waar is de liefde? Waar is de liefde? Classic of the day. Als jij het antwoord hebt, laat het weten. Via de app 070-307-8899. Want ik zoek ook de liefde in deze wereld. De liefde in onze stad. Waar is het?

Modern World van Anouk. Lekker Haagse muziek hier zo in de ochtendshow met Sanji. En we gaan bijna naar het nieuws van 8 uur. Maar eerst heb ik nog een lekkere plaats voor jou klaarstaan. I Need You To Hate Me.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schat.
2: Theatercafé Rij 23.

0: Den Haag FM. Kijk, Duin is nog steeds een verborgen parel, vinden veel ondernemers van de Haagse badplaats. Hoewel de grootschalige renovatie al een tijdje klaar is, blijft de leegstand groot. Zo'n beetje de helft van de panden aan de boulevard staat leeg. Je ziet wel dat Kijkduin weer meer mensen gaat trekken, maar het is heel moeilijk om mensen die de afgelopen jaren ergens anders aan zee zaten weer terug te krijgen, zegt een van de ondernemers. De ontwikkelaar van de badplaats sprak eerder de verwachting uit dat alle ruimtes dit jaar verhuurd zouden zijn, maar wilde daar nu niets over kwijt. De Japanse keizer Naruhito brengt over 2 weken een bezoek aan Den Haag. Hij zal ook Leiden en Delft bezoeken. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft gisteren het programma bekendgemaakt. Het staatsbezoek van keizer Naruhito en zijn vrouw Masako begint op 17 juni met een ceremonie op de Dam in Amsterdam. In Den Haag ontmoet de Japanse keizer de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en luncht hij met koning Willem-Alexander en premier Rob Jette in het Mauritshuis. Het weer nog, eerste opklaringen, later op de dag toch weer regen en vrij veel wind. Maximaal ongeveer 18 graden. Ook morgen buien met kans op hagel en onweer. En maar af en toe zon. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.

van juni. En ik heb afgelopen maandag aan jou gevraagd, hoe zit het nog met jouw goede voornemens? We zijn een half jaar in 2026. En heel veel mensen hebben hun goede voornemens al laten vallen. Maar misschien jij niet. Ben jij zo eentje die zegt van nee, ik heb eraan vastgehouden. Laat het dan even weten, want de lijnen die staan open. Je kan een appje sturen naar 070-307-8899. Ook als jij goede voornemens echt bullshit vindt, hoor ik het graag.

0: Den Haag krijgt er een nieuw groot sportevenement bij, Die Heek Marathon. Een marathon door de stad van vrede en recht. Met de ambitie om duizenden lopers naar Den Haag te trekken. Nou, wat betekent zo'n nieuw evenement voor de stad, de sportsector en vele hardlopers die Den Haag rijk is? Nou, daarover praten we met Dick Holstein, voorzitter van atletiekvereniging Sparta. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, Den Haag krijgt er dus een nieuwe marathon bij. Dat is sowieso al, denk ik, een feestje. Wat was jouw eerste reactie toen je hoorde dat we dit hier in de stad krijgen?
1: Nou ja, ik ben over het algemeen erg enthousiast over nieuwe atletiekinitiatieven. Maar we hadden binnen de vereniging toch een beetje skepsis van, dit is natuurlijk al vaker geprobeerd, een marathon in Den Haag. Niet altijd goed uitgepakt. Er is een grote marathon in Rotterdam en een hele grote in Amsterdam. En zoals je weet, alles wat in Den Haag gebeurt wordt altijd afgemeten aan wat in Rotterdam en Amsterdam gebeurt. We hebben de prachtige CPC al.
0: Ja.
1: Wat voegt zo'n nieuwe marathon nog toe? De plaats in de kalender. Je wilt de CPC niet in de weg zitten. Waarom? Wanneer ga je hem houden? Die kalender is al zo vol. Dus er waren best wat punten van aandacht, om het zo maar te zeggen. Maar op zich zijn we natuurlijk nooit als atletiekvereniging tegen een mooi nieuw groot loopevenement. Dus dat was het probleem niet. Maar toch wat binnen de vereniging, toch wat aandachtspunten. Hoe gaat dat dan allemaal in zijn werk? Maar langzamerhand, binnen de leden, begon ook iedereen aan het idee te wennen. En uiteindelijk hebben we er wel ontzettend veel zin in. En belangrijk was ook voor ons dat wij als Sparta, net als Haag Atletiek en de Roadrunners, als vereniging mochten meedenken met de organisatie. De organisatie is in handen van een commercieel bureau, Golazo. Die doet ook Rotterdam. Maar als je daar een brede stadsmarathon van wil maken, dan heb je ook wel de verenigingen nodig.
0: Ja.
1: En dat heeft de gemeente erg goed gedaan. Want een harde subsidievoorwaarde was dat de Haagse verenigingen daar nauw bij werden betrokken. En om de prijs laag te houden, Rotterdam is erg duur met €150. Of
0: ja.
1: Meer dan €150.
0: Ja, dat hoorde ik laatst. Ja.
1: Maar dat vonden we eigenlijk niet zo geschikt.
0: Nee.
1: We wilden graag wel vrijwilligers leveren, maar wat krijgen we daar dan voor terug? Hoe kunnen we nou zorgen dat de marathon echt een boost is voor de Haagse verenigingen? Kortom, al die zaken. En daar zijn we met elkaar over in gesprek gegaan. Met de gemeente, met de organisatie. En daar zijn we heel goed uitgekomen. Zodat het nu een breed gedragen Haags initiatief is. Met weliswaar een commerciële partij die de organisatie doet. Want dat kunnen ze goed. Dat is natuurlijk een enorme organisatie om zo'n evenement goed op de kaart te zetten. Maar dat het gedragen wordt door de verenigingen in Den Haag en door de gemeente. Nou, dat is een prachtige samenwerking. En daardoor is ook binnen Sparta steeds meer enthousiasme gegroeid voor de marathon. En
0: ja,
1: we hebben als vereniging een aantal plaatsen toegewezen gekregen. Als voorinschrijving, om te voorkomen dat leden van onze vereniging naasten zouden grijpen als de inschrijving heel snel vol zou zijn. En we hadden geloof ik 70 plaatsen voor de marathon. En die waren in recordtijd waren die bezet.
0: Ja, iedereen
1: wil nogal wat.
0: Ja.
1: Het is toch 42 kilometer, 195 meter. En er zijn dus alleen al binnen onze vereniging 70 mensen die meteen hun vinger opsteken en zeggen, ik tel dat geld neer. Ik geloof dat het €80 of €90 is. En ik ga die 42 kilometer en 195 meter gewoon rennen in november. Dat ga ik gewoon doen. Nou, dat vind ik wel heel stoer.
0: Dat vind ik heel stoer. En ik denk ook iets, dat is iets waar je ook natuurlijk voor moet trainen. Net hadden we het er, toen we nog niet on air waren, ook even over. Ja, je hoort de laatste tijd veel over marathons in het nieuws met lopers die bijvoorbeeld onwel worden. Ja, hoe kan je nou voorbereiden op een hele marathon? Dat is echt heel veel kilometers die je gaat afleggen.
1: Als je denkt dat je een maand van tevoren kan beginnen, omdat je altijd denkt dat je wel redelijk fit bent, want je gaat regelmatig naar de sportschool en je denkt, nou, hoe erg kan het zijn? Dan zou ik er niet aan beginnen. Dat gaat echt niet.
0: Nee.
1: Je moet echt wel een zeer ervaren loper zijn om aan een marathon te beginnen. Dan moet je echt wel 5 en 10 kilometers gedaan hebben. Dan moet je wel eens een halve gedaan hebben. Althans, dat zou mijn advies zijn. Als je dat zomaar wilt doen, dat kan helemaal niet.
0: Nee.
1: Je hebt ook de afgelopen maanden gezien dat een meisje in Leiden is overleden. Er zijn mensen onwel geworden vorig weekend omdat het te warm was. We weten natuurlijk niet precies de medische onderliggende oorzaken. We weten ook niet hoe ze getraind hebben. Maar ik kan me toch haast niet voorstellen dat dat soort dingen zomaar gebeurt als je ontzettend goed getraind bent. En dat vergt in sommige gevallen jaren. Dus dat is nogal wat.
0: Ja.
1: Maar om dat goed te begeleiden, kijk, als jij en ik samen een hardloopgroepje gaan vormen, Dan spreken we af, we maken een WhatsApp-groep aan en we plukken een schema van internet. En we denken dat we goed bezig zijn. We hebben misschien helemaal geen verstand van hardlopen. Maar we denken, nou, een internetschema, dat zal wel goed zijn.
0: Ja.
1: Maar zo werkt dat niet. Je moet echt onder professionele of semi-professionele begeleiding dat doen. Onder ervaren trainers die letten op jouw belasting, op jouw rustperiode. Die langzaam toewerken naar die prestatie in november. En dan moet je bij een vereniging zijn.
0: Zoals bijvoorbeeld bij jullie?
1: Ja. Dat kost iets meer dan dat je zomaar op de Bonnefoy wat gaat hardlopen in het park of in de duinen. Maar dat zou toch wel mijn advies zijn om je aan te sluiten bij een vereniging. En ik weet dat alle drie verenigingen, Haag, Roodrunners en Sparta, die hebben een speciaal programma daarvoor om toe te werken naar de marathon.
0: Ja.
1: Voor een speciaal tarief. Bij Sparta is dat 80 euro. En dan mag je 5 maanden trainen, 3 keer per week. Dus dat zijn alles bij elkaar meer dan 70 trainingen. Dus voor de prijs hoef je dat echt niet te laten.
0: Nee.
1: En dan kan je dus goed voorbereid aan de start komen. En dan is het verantwoord. En anders is het simpelweg niet verantwoord.
0: Ja, en ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om daar lekker verantwoord aan te beginnen. Wat denk je verder dat deze marathon nog voor Den Haag kan betekenen? Qua natuurlijk mensen die naar onze stad komen, ook misschien voor ondernemers.
1: Ja, nou, het is sowieso altijd een enorme trekpleister op de dag zelf. We moeten natuurlijk even afwachten hoe groot het allemaal wordt. En of daar tv bij is en grote toplopers erbij. Dus dat bepaalt weer hoeveel publiciteit het krijgt. Maar het is natuurlijk ontzettend goed om een groot initiatief te nemen om mensen in beweging te krijgen. Want we hebben het over de marathon. Maar we hebben het ook over een kidsrun van 1 kilometer of 2,5. En we hebben het over de 5 kilometer en de 10 kilometer.
0: Ja.
1: Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt, nou, die marathon, dat is veel te ver. Maar ik vind het wel leuk om een 5 te doen of een 10.
0: Ja.
1: Door mijn eigen stad. En er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die lopen. En als je dat dan in je eigen stad kunt doen, in je eigen omgeving, dat geeft een extra dimensie. Dus ik sta volkomen achter het initiatief van de gemeente om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen de gelegenheid krijgen om daaraan mee te doen. Vanaf het Malieveld, langs alle kenmerkende punten in de stad. Nou ja, dat is natuurlijk hartstikke goed. En een stukje door het Westland,
0: Dat
1: hoort er natuurlijk ook bij. Dan hoop ik niet op al te veel wind en al te veel regen, want dan kon het wel zwaar worden in het Westland met wind tegen en regen tegen.
0: Ja.
1: Dat weet je nooit op 1 november.
0: Nee.
1: Maar de kans dat er mensen onwel worden door de hitte is natuurlijk vrij klein.
0: Ja, die is inderdaad vrij klein. Ja, nee, en om zich verder te onderscheiden ook van de CPC, want die hadden we al, is bewust ook voor gekozen om de halve marathon eruit te halen, zodat het niet hetzelfde aanbiedt.
1: Ja, ik begreep ook dat organisatorisch dat wel heel veel hooi op de vork was voor de organiserende partij, Golazo. Ze hebben gezegd, ja, we willen dit heel goed neerzetten voor de komende jaren. Het is niet 1 keer en dan weer wegwezen. Het is echt wel, je moet het echt wel over meer jaren zien. En als je dan al te veel hooi op je vork neemt, dus met die kidsruns, met de 5 en de 10 en de halve en de hele, ja, dat werd een beetje te veel. Dus ze hebben gezegd, nou, dan schrappen we de halve.
0: Ja.
1: Ik geloof wel dat er voor bedrijven een soort, je kunt wel met 2 personen allebei een halve doen en dan samen de hele marathon. Ik geloof dat dat alleen voor bedrijven is.
0: Ja.
1: Maar ik sluit niet uit dat volgend jaar de halve er ook bij zit. En wat ik ook zo heel goed vind, en de gemeente heeft dat heel goed begrepen, dat het ook helpt om Den Haag als atletiekstad op de kaart te zetten.
0: Ja.
1: We hebben al Haag Atletiek, we hebben Sparta, en die zijn allebei in baanatletiek erg goed bezig op nationaal niveau. En zo'n marathon verbreedt ook weer het hele spectrum van atletiek in de stad. En dat betekent dat Den Haag op weg is naar de atletiekstad van Nederland te worden.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk ook wel ontzettend, ontzettend cool.
0: En is dat ook iets wat je dan als voorzitter van Sparta hoopt voor in de toekomst, dat Den Haag echt zo op de kaart wordt gezegd?
1: Ik hoop het niet alleen, ik doe er mijn uiterste best voor.
0: Ja, perfect.
1: Ik vind het ontzettend belangrijk, want atletiek is een hele laagdrempelige sport. Je hebt daar geen dure apparatuur voor nodig. Een paar goede schoenen en dan kan je al gaan. Of je nou wil hoogspringen of speerwerpen of hardlopen, dat is allemaal vrij makkelijk te doen. Dus het is ook een hele toegankelijke sport. Tegelijkertijd ook een hele zware sport.
0: Ja.
1: Vaak wordt onderschat.
0: Ja.
1: Je denkt een beetje hardlopen of een beetje sprinten of een beetje in een zandbak springen, dat moet toch wel kunnen. Ja, dan blijkt het toch wat ingewikkelder te zijn. Maar het is een laagdrempelige sport voor kinderen. En zo proberen we steeds meer atletiek op de kaart te zetten. En dat gaat erg goed. En zo'n marathon, zo'n initiatief van de gemeente... Die daar veel subsidiegeld in stopt, dat helpt daar enorm bij.
0: Ja, dat geloof ik. Ja, ter afsluiting, als mensen geïnteresseerd zijn in Sparta... en ze willen misschien kennis maken met jullie, waar kunnen ze jullie vinden?
1: Ja, we zijn sowieso bereikbaar op onze website, avsparta.nl. En het aanbod dat ik net had, waar ik het net over had... €80 voor 5 maanden trainen, dat is ook te vinden op de site van de organisatie. Dus even googlen, kom je daarop uit... En zou het ontzettend leuk vinden als zoveel mogelijk mensen... goed voorbereid aan die marathon aan de start verschijnen. Heel belangrijk.
0: Nou, dankjewel, Dick Holstein, voorzitter van Atletiekvereniging Sparta.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:58 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Keizer Naruhito van Japan brengt volgend jaar een staatsbezoek aan Nederland. Op donderdag 18 juni staat ook Den Haag op het programma. De Japanse keizer bezoekt onder meer de Eerste Kamer, het Mauritshuis en het Vredespaleis. Het staatsbezoek staat in het teken van samenwerking tussen Nederland en Japan op gebieden als technologie, waterbeheer, klimaat en innovatie. De brasserie in winkelcentrum Ypenburg, waar afgelopen weekend een explosie en brand plaatsvond, is voorlopig gesloten. Burgemeester Jan van Zanen heeft besloten het pand voor 2 weken dicht te laten vanwege veiligheidsrisico's en de kans op herhaling. Op basis van het politieonderzoek wordt later besloten of de zaak weer open mag of langer gesloten blijft. Volgens het stadsbestuur zijn de Haagse grachten veilig genoeg en zijn extra maatregelen niet nodig. Vorig jaar kreeg de brandweer 66 meldingen van een mogelijk persoon te water. Daarbij gaat het lang niet altijd om daadwerkelijke incidenten. Op plekken waar het nodig is, zijn al grijpstangen, grijpstenen en reddingstrappen aangebracht. En dan het weer van vandaag. We starten af en toe met zon, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Later vandaag trekt er opnieuw regen over Den Haag. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig. De temperatuur komt uit op ongeveer 19 graden.
0: Het nieuws uit Den Haag.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: plaat van de week.
1: Deze week heb ik een plaat genomineerd die perfect past bij juni en wat er allemaal gaat gebeuren. En niet alleen in ons stadje, maar gewoon wereldwijd. Namelijk het allergrootste voetbal-event van de wereld, het WK. En Nederland doet er natuurlijk aan mee. En dat is in onze stad al onwijs veel te merken. Er zijn straten die al gewoon gigantisch oranje gekleurd zijn. De hele straat, echt slingers, de palen, lantaarnpalen, alles is daar oranje. Dus het leeft onwijs. Ja, supergezellig natuurlijk. En daar hoort natuurlijk ook wel even een nummer bij. Nou, we weten allemaal dat Shakira inmiddels echt wel de lady is achter de nummers voor voetbaltoernooien wereldwijd. En ze komt weer met een nieuw nummertje hoor. Ja. Ze heeft namelijk een featuring opgenomen met Burna Boy. Het nummer heet Die Die. En dat hoort natuurlijk wel gewoon een beetje bij heel deze WK-tijden waar we naartoe gaan. En ik hoop gewoon dat Nederland, dat oranje, onwijs ver mag komen. We gaan naar de plaat van de week. Die Die, Shakira en Burna Boy. Oh, yeah.

0: Een Haagse docent maakt kans op een landelijke onderscheiding. Op 10 juni worden tijdens de Young Impact Day de awards uitgereikt voor Impact Docent van het jaar. Een van de genomineerden is niemand minder dan Fleming de Graaf van het Hofstad Lyceum. Volgens leerlingen is hij veel meer dan alleen een docent. Iemand die altijd klaarstaat, luistert en zelfs jaren later nog een verschil kan maken in hun leven. Nou, Fleming heb ik op dit moment aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, ten allereerst natuurlijk gefeliciteerd. Wat mooi dat je kans maakt op die mooie nominatie van Impact Docent van het jaar. Wat dacht je toen je hoorde dat de leerlingen naar jou hadden voorgedragen?
1: Nou, ik was eigenlijk onwijs verbaasd, omdat ik überhaupt nooit had gedacht dat ik zo genomineerd zou worden voor zo'n prijs. Dus ik was eigenlijk echt verbazing was denk ik het grootste woord. Ik zei daarna naar collega's en zei: nou, weet je wat me nou is overkomen? Ja, dat eigenlijk.
0: Ja, oh, wat tof. Ja, want ja, uit de nominatie blijkt dat de leerlingen dus niet alleen je lessen waarderen, maar ook wie jij gewoon als persoon bent. En hoe denk je dat je dat onderscheid goed kan maken en die rol ook in hun leven kan voltooien?
1: Ja, dat is de mooie vraag die je stelt. Ja, eigenlijk, ik zie mezelf altijd op een soort van twee vlakken belangrijk zijn. Namelijk steengoede lessen geven. Daarom train ik ook docenten. Ik vind het heel, heel belangrijk. Maar juist dat tweede, interpersoonlijke aspect is zo belangrijk. Verbinding maken met de leerling. Veel met ze praten. Geïnteresseerd zijn in wat er in hun leven speelt. Juist omdat dat ook de herinneringen zijn die ze later onthouden aan school. Want je wil natuurlijk dat ze uiteindelijk een positief gevoel overhouden aan hun schoolcarrière. Dus dat denk ik, hey, dat was eigenlijk een hele fijne tijd en ik heb er ook nog heel veel geleerd.
0: Ja, precies. Ja. En als je bijvoorbeeld ook die lessen dan geeft aan andere docenten of leerkrachten, wat hoor je dan vanuit hun terug van wat jij hun meegeeft?
1: Wat ze heel erg zeggen is dat op het moment dat je echt weer na mag denken over je lessen, hoe krijg je leerlingen actief, hoe krijg je leerlingen aan het nadenken, dan zeggen docenten: oh, ik voel me weer echt docent. Ik mag weer echt met die leerlingen aan de slag, samen mooi onderwijs maken. Ik had een tijdje geleden een docent die zei: ja, ik heb het plezier in lesgeven weer teruggevonden. Om echt actief met die leerlingen aan de slag te gaan, in gesprek te gaan, te verdiepen. Ja, en zo ervoor te zorgen dat je eigenlijk in een onwijs leuke klas al die leerlingen tot leren laat komen.
0: Ja, en ik denk dat het ook een soort wisselwerking is. Want wanneer jij zelf daar natuurlijk weer helemaal opgeladen staat, nou, dan straal je dat uit en dan krijg je dat ook terug.
1: Precies, ja, dat is wel denk ik essentieel. Ik geef maatschappijleer. Nou, als ik het bijvoorbeeld over politiek heb, ja, dat is voor jongeren niet het meest leuke onderwerp of het meest enerverende onderwerp. Maar ik denk, ja, ik ben er volgens mij om daar met vol passie te staan, dingen te laten zien, dingen te vertellen. Omdat zij denken: oh, die meneer Van de Graaf vindt het interessant. Ja, dan is het misschien toch ook, er is een reden waarom het interessant is. En juist ook door allemaal betekenisvolle voorbeelden te gebruiken, denk ik, leerlingen: dat is eigenlijk toch voor mij ook wel interessant, essentieel, denk ik.
0: Ja, het is ook de manier, denk ik, aan hoe je dat dan overbrengt om het dan toch wel interessant te maken. Ja, Den Haag zelf, ja, heel Nederland, maar ook Den Haag kent natuurlijk heel veel inspirerende docenten. En waarom denk je dat jij er zo uitspringt? Want ik vind het wel dat we hier als stad ook gewoon heel trots op mogen zijn dat er gewoon ook een Haagse docent genomineerd is.
1: Absoluut, ja. Toen ik de nominatie kreeg, dacht ik ook eigenlijk, ja, dit is eigenlijk het is een persoonlijke nominatie, maar het voelt als een nominatie voor al die hardwerkende docenten die zich eigenlijk elke dag, elke week inzetten voor die leerling, om die leerling te helpen, om er voor die leerling eigenlijk te zijn. En zo, nu ben ik even de rest van je vraag kwijt.
0: Dat maakt niet uit. Dat je daar als Haagse docent staat.
1: Ja.
0: En ja, eigenlijk wat ik me ook gelijk afvraag is: is er ook een moment wat jou heel erg bij is gebleven, wat je terug hebt gekregen van een leerling?
1: Oh, dat is wel een hele mooie. Ja, dit is ik denk een aantal maanden geleden, toen kreeg ik een berichtje op LinkedIn van een leerling. En die zei: ja, meneer, ik wil eigenlijk nog even bedanken voor al uw lessen. Dit ging toevallig over het thema politiek. Die zei: ja, het heeft me zo erg geïnteresseerd en aan het denken gezet. En wat me in het bijzonder heeft geraakt, is dat u tegen mij zei: jij gaat het kunnen. Jij gaat later verschil maken in de samenleving. Ik wil zeggen, hardwerkende, leuke meid. En daar zei ik zeg: jij gaat later een verschil maken. Een werkgever gaat jou later willen, want jij kan uniek. Je hebt een uniek perspectief. En zij zei: dat heeft zoveel impact op mij gemaakt. Ik denk hier dus nog steeds, nou, elke maand aan. En toen dacht ik, wauw, dat die ene opmerking waar ik me niet per definitie bewust van wacht dat dat zoveel impact zou maken. Ja, dat doet het dan toch. Dus dan denk ik altijd, hoe mooi is het dat wij als docenten echt impact kunnen maken.
0: Ja, ja, want je bent eigenlijk dan heel, ja, voor jou is misschien gewoon je werk, of heb je dat niet bewust door. Maar ik denk voor degene die bij jou in de les mag zitten, is het een heel belangrijk deel ook van hun ontwikkeling. Ja, ja, want je bent eigenlijk dan heel, ja, voor jou is misschien gewoon je werk, of heb je dat niet bewust door. Maar ik denk voor degene die bij jou in de les mag zitten, is het een heel belangrijk deel ook van hun ontwikkeling. En stel,
1: precies.

0: natuurlijk niet alleen. Ik bedoel, ik ben genomineerd, maar wij staan hier op het Hofferdicee met een heel team. Ja, daar ben ik dan ook nog wel een klein beetje extra trots op.
1: Ja, oh, dat geloof ik. Nou, zullen wij met elkaar afspreken dat als jij op 10 juni ook daadwerkelijk die award verdient, dat we misschien even terugblikken hier zo in de studio of aan de telefoon met elkaar?
0: Oh, dat lijkt me onwijs leuk. Maar eerst maar eens zien dat ik ga winnen. En kijk, ik denk dat het allermooiste is dat er zeven hardwerkende docenten genomineerd zijn. Nou, die overwinning zien we wel. Het zou absoluut heel leuk zijn, maar ik ben al heel blij met deze nominatie.
1: Precies. Nou, ik hou mijn vingers gekruist, want het zijn natuurlijk ook gewoon hier zo de Haagse docenten hartstikke mooi op de kaart. Dankjewel. En heel veel succes ook 10 juni.
0: Nou, zeker. Dat moet goed komen. Ik ga ook duimen.
1: Toffie. Hey, hoi, hoi.
0: Hoi, hoi.
2: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
3: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
2: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
4: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
5: Installatiebureau van Ginderen.
6: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
7: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
9: Dit is
2: Den Haag FM.
9: Nu het nieuws van 9 uur.
10: Ik ben Reinoud Roemer. De sloop van het pand van het oude ministerie van Sociale Zaken bij station Laan van Nieuw-Oost-Indië moet over een paar weken beginnen, maar een kleine groep anti-kraakbewoners wil niet vertrekken. Daardoor loopt de bouw van 1200 nieuwe woningen verder vertraging op. De eigenaar van het pand vertelt.
11: We gaan die 1200 woningen proberen te realiseren, waarvan 114 studentenwoningen. Ja, wij vinden het jammer dat we de afgelopen jaren eigenlijk denk onze maatschappelijke plicht gedaan hebben. En dat mensen hiervoor toch een beperkte vergoeding, dat is uiteraard relatief, op een hele mooie plek hebben kunnen wonen in kamers die er waren. Ja, het alternatief was geweest dat we dit gebouw hadden dichtgespijkerd. En ik denk dat niemand daar blij van was geworden.
10: Maar de instantie die de anti-kraakbewoners bijstaat, denkt dat ze een goede kans maken om te kunnen blijven.
12: Het is alsof de titel van het contract zegt heel erg anti-kraak, maar de inhoud van het contract is eigenlijk gewoon een huurcontract. Heel simpel gezegd, je mag in een anti-kraakcontract mag je niet winst maken op huisvesting. En dat lijkt hier wel sterk het geval te zijn. Normaal betaal je ongeveer tussen 100 en 150 euro voor een anti-kraak. Je betaalt ongeveer twee keer zoveel.
10: Binnenkort dient een kort geding dat de eigenaar van het oude sociale zakengebouw bij stationlaan van Nieuw-Oost-Indië heeft aangespannen. Kijkduin is nog steeds een verborgen parel, vinden veel ondernemers van de Haagse badplaats. Hoewel de grootschalige renovatie al een tijdje klaar is, blijft de leegstand groot. Zo'n beetje de helft van de panden aan de boulevard staat leeg. Je ziet wel dat Kijkduin weer meer mensen gaat trekken. Maar het is heel moeilijk om mensen die de afgelopen jaren ergens anders aan zee zaten weer terug te krijgen, zegt een van de ondernemers. De ontwikkelaar van de badplaats sprak eerder de verwachting uit dat alle ruimtes dit jaar verhuurd zouden zijn, maar wilde daar nu niets over kwijt. Het weer nog. Eerst opklaringen, later op de dag toch weer regen en vrij veel wind. Maxima rond 18 graden. En ook morgen buien met ook kans op hagel en onweer. En maar af en toe zon. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
13: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
5: Installatiebureau van Ginderen.
6: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Het laatste uurtje van de ochtendshow met Sanji is alweer aangebroken. 9:10. Maar ook dit laatste uurtje komen er geweldige dingen langs. Ik heb hier namelijk op dit moment al een dame klaar zitten met een gitaar. Dus wil jij zo meteen live muziek horen? Dan zou ik zeggen, blijf zeker luisteren. Daarnaast hebben we ook nog Rowan die we gaan bellen. Want het is vandaag Wereldfietsdag. En de Haagse Spotlight die komt langs. Dus genoeg reden om ook dit laatste uurtje nog lekker te genieten van alle dingen die voorbij komen. Material Lover, Sienna Spero, hier zo bij de ochtendshow met Saint.

0: Material Lover. Ja, en ik zei het net al een beetje, we hebben vandaag live muziek. Ja, en daar word ik zelf natuurlijk altijd hartstikke vrolijk van. Want Janot Maria is bij mij te gast en dat is niet zonder reden. Vandaag brengt ze haar nieuwe single Wasting Time uit. Ja, en als het dan nog niet bijzonder genoeg is, speelt ze het nummer straks ook live. Ze heeft haar gitaar meegenomen, dus dat belooft wat. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar wie ben jij, hoe gaat het met je? Maar allereerst natuurlijk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, hoe is het op deze, ja, ik zou zeggen, een beetje regenachtige ochtend? Nu valt het nog mee, maar later gaat het wel regenen.
1: Ja, vorige week was het weer zoveel beter.
0: Ja, hè? Ja. Nou, ik zei dat maandag ook tegen de weerman. Ik zeg, ja, het weer in Nederland, het gaat echt alle kanten op. Ja. Zeiden, ja, dat is Nederland. Dus geen touwen om aan vast te knopen. Maar vandaag is het voor jou wel een speciale dag.
1: Ja.
0: Want er komt een nieuw nummer uit.
1: Ja, mijn nieuwe single Wasting Time is mijn tweede single. En het is een indie rock, droomachtig soort nummer.
0: Ja, en het heet Wasting Time. Nou, ik zelf denk er gelijk aan dat je, ja, letterlijk tijd aan het verspillen bent.
1: Ja.
0: Is dat ook waarop je het nummer hebt geschreven uit bijvoorbeeld eigen inspiratie, ervaringen?
1: Ik schrijf vaak uit eigen ervaringen, maar deze nummer niet. Ik studeer songwriting in Londen. En elke week krijgen we een opdracht om een nummer te schrijven over een thema zoals dromen of je identiteit. En de eerste week was onze opdracht een lied te schrijven over tijd. Dus dat was de inspiratie voor deze nummer.
0: En toen dacht je bij jezelf, ja, ik heb dit nummer nu geschreven. Ik ga er ook echt gewoon wat mee doen.
1: Ja, ik was heel blij met het nummer, dus ik wist dat ik het ook uit wilde brengen.
0: Ja, nou, vandaag komt hij dus online. Ja, wat denk je een beetje wat de reacties gaan zijn? Want misschien heb je het al een beetje aan een paar mensen laten horen.
1: Ik heb het aan veel mensen van mijn unie laten horen. En de meeste mensen vinden het beter dan mijn eerste single, dus dat is wel fijn.
0: Ja, dat is sowieso denk ik een heel mooi compliment. Want ja, je zegt inderdaad, je schreef het voor school. Heb je op school dan ook, was het gekoppeld aan een opdracht, de opdracht gehaald?
1: Ja, wel de jaar gehaald, dus dat is ook fijn.
0: Ja, gefeliciteerd. Nou, en je bent zelf ook helemaal echt in de muziekding. Want ik kijk naar je shirt en ik zie allemaal muzieknoten op je shirt staan. Dus jij leeft volgens mij echt wel voor muziek.
1: Ja, ik vind muziek heel leuk. En ik vind het ook leuk om kleding te hebben met soort muziekdingen. Kettings met muziek, dat soort dingen.
0: En is er dan ook iets wat in jouw familie verder is? Dat jij uit een hele muzikale familie komt?
1: Nee, niet echt. Nee. Niemand zingt of speelt een instrument in mijn familie.
0: En hoe kwam je er dan toch achter dat jij die feeling wel had?
1: Ik was best wel jong en ik vond poëzie schrijven leuk. En ook lyrics. En daarna heb ik ook zang geprobeerd. En na een paar zanglessen wilde ik meer liedjes schrijven. En het leek me gewoon leuk om songwriting te studeren. En ja.
0: Ja, en toen dacht je, ja, dit trekt me gewoon en dit is gewoon mijn richting.
1: Ja.
0: Ja, en je studeert dus ook in Londen.
1: Ja.
0: Is het dan dat je ook steeds op en neer gaat? Want nu ben je gewoon natuurlijk gewoon lekker in Den Haag.
1: Ja, ik kreeg een hele lange vakantie. Eind april waren we klaar, dus ik ben hier tot september. Dus 4 maanden of zo ben ik hier.
0: En dan ben je straks dus wel van september tot april ben je weer in Londen.
1: Ja, ik kom wel terug voor de kerstvakantie en andere vakanties. Maar ja, ik ben meestal in Londen.
0: En heb je zoiets van, ja, muziek leeft ook meer in Londen dan hier zo in Den Haag? Of?
1: Ik vind dat er zijn pros in beide plekken. Maar in Londen wonen is wel heel leuk, want er is altijd iets te doen met muziek. Elke week, elke dag heeft een vriendin of iemand een show of zoiets dat ik naar kan kijken. Er is altijd iets aan het gebeuren, dus dat is heel leuk aan Londen.
0: Ja, dus daar kunnen wij hier zo in de stad nog wat van opsteken. Dat we denken van, nou, misschien dat we dat nog even iets meer moeten doen.
1: Ja.
0: Ja, nou, je gaat het nummer dus ook live doen. Ik zie je gitaar daar al staan. Het nummer komt vandaag uit. Gewoon op Spotify neem ik aan. Ja, dus daar kan iedereen het vinden. Maar ja, ik ben heel erg benieuwd en eigenlijk gewoon ready dat jij het nummer gaat spelen. Maar ben jij er zelf ook helemaal klaar voor?
1: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Ja, hè? Nou, ik zou zeggen, pak lekker je gitaar erbij. Ja, ze heeft een hele mooie gitaar meegenomen. Je kan het trouwens ook zien via Den Haag TV of via de WhatsApp. Dan kan je meekijken. Ja, ik vind het altijd sowieso heel spectaculair als mensen hier zo lekker live in de studio gaan spelen. Nou, ik doe altijd het volgende. Ik zeg altijd, kom nog jezelf aan en dan mag je zelf gewoon lekker beginnen en dan ga ik mijn mond houden.
1: Oké. Hi, ik ben Janot Maria en ik ben een 18-jarige artiest uit Den Haag. En ik ga nu mijn nieuwe nummer spelen en het heet Wasting Time.

0: Wauw! Ja, prachtig, prachtig, prachtig. Ja, ik vind het echt een heel mooi nummer. En echt die hoge noten. Mariah Carey heeft helemaal niks op jou, meid.
1: Dankjewel.
0: Dus vandaag komt het nummer online. Ja. Waar kunnen mensen het vinden? Dus ik zou zeggen, spel het nog een keer. Want ik weet zeker dat ze willen weten waar ze jou kunnen checken.
1: Je kunt het nummer vinden op alle platforms. Dus Spotify, Apple Music, YouTube Music. En het heet Wasting Time. En mijn naam is Janelle Maria.
0: Ja, dus ga er gewoon checken. Want ik zou je zeggen, jullie moeten niet slapen op haar, hoor. Want dit gaat helemaal goed komen.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel.

0: Vandaag is het Wereldfietsdag. Een mooie dag om stil te staan bij misschien wel het meest gebruikte vervoersmiddel van Nederland. Maar er is ook een serieuze kant. Den Haag staat nog altijd op de lijst als het gaat om fietsongelukken. Daarom organiseert de Haagse fietsburgemeester samen met de Haagse Fietszwerm en de Fietsersbond een bijzondere fietstocht door de stad. Onder het motto Samen veilig fietsen door Den Haag. Nou, aan de telefoon heb ik Rodi. Goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Hi, goedemorgen. Ja, vandaag dus op Wereldfietsdag organiseren jullie een Haagse fietszwerm door de stad. Nou, wat is een fietszwerm precies?
1: Nou, een fietszwerm is een soort flashmob waar mensen gewoon spontaan bij elkaar komen. We doen dit al een paar jaar en het gaat vaak om een paar honderd mensen die dan dus spontaan een uurtje door een bepaalde wijk of door een bepaald gebied van de stad fietsen.
0: Ja.
1: En dat gebeurt dus op heel veel plekken in Nederland. En vandaag dus is de editie Wereldfietsdag, omdat we willen vieren dat we kunnen fietsen en ook veilig kunnen fietsen door de stad. En vanavond trappen we dat dus af de Grote Markt, 7 uur starten we. Iedereen kan ook mee fietsen, jong en oud. En we willen gewoon een uurtje gezellig met elkaar fietsen en met elkaar de verbinding zoeken en de fiets vieren.
0: Ja, ja, want inderdaad, ja, Nederland is echt bekend om het fietsen. Het is ook een heel mooi vervoersmiddel.
1: Zeker.
0: Maar jullie vragen ook aandacht voor de verkeersveiligheid. Want Den Haag staat nog altijd hoog als het gaat om fietsongelukken. Als je zelf daarnaar kijkt, waar denk je dat het dan vooral misgaat?
1: Nou ja, Den Haag staat dus op de eerste plek wat betreft fietsongelukken in het verkeer. Den Haag heeft nog steeds een van de meeste auto's per persoon in de stad. En je ziet dus dat langzaam Den Haag wel gaat van 50 naar 30 kilometer per uur. Dus de hoge snelheid is vaak een probleem. Dus dat fietsers vaak in aanraking komen met auto's, omdat zij met een hoge snelheid gaan en fietsers hebben dan geen eigen fietspad. Een goed voorbeeld daarvan is de Maanweg bij de Binkhorst. Die is recent aangepakt en daar is dus nu eindelijk ook een vrijliggend fietspad gekomen. En kunnen auto's wel gewoon 50 km per uur blijven rijden en hebben fietsers dus een eigen strook zonder dat ze daarbij met auto's in contact komen. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we dat soort knelpunten blijven oplossen. Waar fietsers zeg maar veilig op asfalt gewoon kunnen fietsen naar hun werk of naar school. Zoals ik vandaag, ik ben net naar school gefietst in Leidseveen. Dat moet gewoon veilig kunnen.
0: Ja, dus niet dat zeg maar die afscherming is van oh, nou hier zit even een lik verf. Dit is een fietspad en daar zit gelijk de auto. Maar dat er ook echt daadwerkelijk een soort barrière tussen zit. Al is het in planten of als in een extra stoep.
1: Ja, je ziet ook dat het soms niet kan. Zoals de pletterijkade in het centrum van Den Haag. Die is zo smal dat je dat eigenlijk niet kan doen. En daar hebben ze dus onlangs een fietsstraat van gemaakt. En daar fietsen we dus vandaag ook overheen. Of langs eigenlijk. Om te vieren dat als het op de plekken waar het niet kan, waar je geen vrijliggende fietspad kan maken, dat je daar ook samen de weg kan gebruiken op een veilige manier. En dat de auto min of meer op dat stukje te gast is. En dat je ook fietsers dan niet kan inhalen. Omdat het ook gewoon onveilige situaties creëert.
0: Ja, want tijdens de tocht trouwens lanceren jullie ook nog het platform fietszwermen.nl. Wat kan je daar als Haagenaar vinden?
1: Ja, nou wij hebben natuurlijk de website Haagse Fietszwerm. Die bestaat al een tijdje. En 2-3 keer per jaar organiseren we dus zo'n fietszwerm. Een hele vrolijke, gezellige tocht. Maar op steeds meer plekken in Nederland, op steeds meer plaatsen en steden, worden dit soort initiatieven georganiseerd op bijzondere dagen, zoals vandaag de Wereldfietsdag. En die hebben we willen combineren op één platform. Dus als je ergens woont en je wil weten waar is de dichtstbijzijnde fietszwerm, waar kan ik met anderen gezellig een uurtje fietsen op een normaal tempo, dan kan je dat dus vinden op dat platform waar al dus deze fietszwermen bij elkaar komen. En die wordt vandaag inderdaad gelanceerd door de Haagse fietsburgemeester.
0: Ja, en dan vraag ik me ook nog af, want zoals ik het hoor, je bent vandaag ook op de fiets gegaan naar school in Leidseveen.
1: Ja.
0: Je fietst volgens mij zelf behoorlijk veel. Nou, wat is volgens jou het mooiste of misschien wel het meest onderschatte fietsplekje van de stad?
1: Nou, wat ik vind is het hele stuk duinen, Meijendel. Daar kan je zo heerlijk fietsen, ook zelfs 's avonds door de weeks. Ik heb jarenlang in Kijkduin gewerkt en ik woon dus in de binnenstad van Den Haag. Maar toch ga ik vaak via de duinen terug naar huis. In plaats van de kortste weg via Laan van Merenvoort. Omdat je dan toch wel het gevoel hebt dat je op vakantie bent in eigen land. Als je zo door die duinen fietst. Dat, ja. toch wel, dat maakt Den Haag echt wel een stukje, een unieke plek in Nederland wat dat betreft.
0: Ja, zeker.
1: En daar is ook veilig fietsen. Omdat je eigenlijk alleen maar andere fietsers tegenkomt en wandelaars. Dus prachtig mooi stuk.
0: Ja, nou, ik vind dat ook inderdaad een hele goede tip. Want ja, we hebben hier in Den Haag heel veel. We hebben de stad, maar ook gewoon lekkere duinen. Nou, vanavond gaan jullie dus fietsen. Volgens mij vanaf 7 uur.
1: Ja.
0: Kunnen mensen nog aansluiten of is het echt al helemaal vol en moet je daarvoor aanmelden?
1: Nee, je hoeft je er niet voor aan te melden. We hebben het aangekondigd bij alle bicicletters. En we hebben het ook via verschillende platforms aangekondigd, sociale media platforms. Mensen sluiten gewoon aan. Het is net zoals met de fietslichtjesparade. Mensen hoeven dus dit keer ook niet hun fiets op te tuigen met mooie lichtjes, zoals in de winter. Ze kunnen gewoon met hun eigen fiets aansluiten. En aan het eind, om een uur of... We beginnen dus om 7 uur bij de Haagse Markt. Of de Grote Markt, sorry. Dat moet ik wel goed zeggen. Bij Haagse Harry. En we fietsen eigenlijk een parcours dat ook uitgestippeld is en dat veilig is voor een paar honderd mensen die dan tegelijkertijd fietsen. En we hebben ook mensen die dus voor die veiligheid instaan vooraan en achteraan halverwege. En we eindigen dus in het Westbroekpark om 8:00. Dus we fietsen een mooie route langs hele bijzondere plekken. Stadhuis, Vredespaleis. En dus langs die nieuwe pletterijkade die dus net vernieuwd is als fietsstraat.
0: Ja, super. Nou, heel veel plezier ook vanavond.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel, Rody.
1: Ja, dankjewel. Hoi.

0: Haagse headlines.
1: Keizer Naruhito van Japan brengt volgende week een staatsbezoek aan Nederland. Op donderdag 18 juni staat ook Den Haag op het programma. De Japanse keizer bezoekt onder meer de Eerste Kamer, het Mauritshuis en het Vredespaleis. Het staatsbezoek staat in het teken van samenwerking tussen Nederland en Japan. Op gebieden als technologie, waterbeheer, klimaat en innovatie. De brasserie in winkelcentrum Ypenburg, waar afgelopen weekend een explosie en brand plaatsvonden, is voorlopig gesloten. Burgemeester Jan van Zanen heeft besloten het pand voor 2 weken dicht te laten vanwege veiligheidsrisico's en de kans op herhaling. Op basis van een politieonderzoek wordt later besloten of de zaak weer open mag of langer gesloten blijft. Volgens het stadsbestuur zijn de Haagse grachten veilig genoeg en zijn extra maatregelen niet nodig. Vorig jaar kreeg de brandweer 66 meldingen van een mogelijke persoon te water. Daarbij gaat het lang niet altijd om daadwerkelijke incidenten. Op plekken waar het nodig is, zijn al grijpstangen, grijpstenen en reddingstrappen aangebracht. En dan het weer van vandaag. We starten af en toe met zon, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Later vandaag trekt er opnieuw regen over de stad. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig. De temperatuur komt uit op ongeveer 19 graden.
0: Het nieuws uit Den Haag

0: yeah.
1: De Haagse Spotlight.
2: En in de Haagse Spotlight zetten we iedere week talenten die het verdienen om in het zonnetje te staan. Nou, vandaag is dat Pearl Ramos en een artiest uit Den Haag die hard werkt aan haar muzikale carrière en steeds meer van haarzelf laat horen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, hoe is het?
3: Gaat hartstikke goed.
2: Ja, je hebt weer een nieuw nummer uitgebracht, Use It To Be Us. Dat nummer gaat supergoed met een toffe videoclip. Hoe ben je op het idee gekomen voor dat nummer?
3: Ja, het nummer gaat over, ja, je kent het allemaal wel, je relatie waar je, iemand waar je heel lang mee bent geweest. En ja, nu zie je diegene na jaren of een tijdje later. En dan ben je opeens iemand die je gewoon maar kende. Waar je eigenlijk heel veel mee hebt gedeeld. Maar dan loop je langs elkaar eigenlijk alsof je al die herinneringen niet hebt opgebouwd samen, zeg maar. Daar gaat het liedje over.
2: Alsof het nooit is geweest.
3: Ja, ja. Yes, maar het is er niet meer, zeg maar. Ja.
2: Het is er niet meer.
3: Ja.
2: Ja, en heb je dat ook uit je eigen ervaringen meegenomen,
3: ja,
2: in het nummer?
3: Wel. Je hebt natuurlijk wel relaties gehad waarvan, ja, die zie je nu. En die groet je misschien wel van, hey, and that's it. Maar ja, eigenlijk wordt alles daarvoor wordt vergeten. Vaak zijn we heel erg bezig met de dingen die niet goed zijn gegaan in een relatie.
2: Ja.
3: En ja, ik ben op dit moment gewoon echt bezig met, ja, mijn focus op de dingen die wel goed zijn gegaan in vorige relaties. Want ja, ik vind het gewoon niet nodig om alleen maar te focussen op wat niet goed is gegaan. Dat doen we eigenlijk heel snel, zeg.
2: Klopt. Ja. En ik denk uiteindelijk, elke relatie heeft natuurlijk ook wel wat moois. Waar je denkt, oh ja, weet je. Bijvoorbeeld, ik moet gelijk eigenlijk denken ook aan Ariana Grande. Dat is in dat nummer eigenlijk al haar exen bedankt voor iets anders.
3: Ja, precies.
2: Ja. Ja. Dus een beetje vanuit die insteek.
3: Ja.
2: Voor mensen die Pearl nog helemaal niet kennen. Want ja, ik heb jou natuurlijk overal gezien. Ja, wie ben jij eigenlijk?
3: Ja, ik ben Pearl Ramos, 35 jaar.
2: Niet te zien.
3: Nou, dank je. De mama van een prachtige zoon. Daarnaast run ik een beautybedrijf. En ben ik dansdocenten. Los van mijn carrière, dan zeg maar waar ik aan het werken ben. Ja, ik ben gewoon een vrolijke, passievolle dame.
2: Ja, altijd overal te vinden.
3: Ja.
2: Ja. Ja, je zegt ja, niet opgeven. Ik zag ook staan dat je naar Milkshake gaat dit jaar. Dat je daar als MC staat.
3: Ja, super tof. Nu al 4 jaar volgens mij. Ik heb een keer daar een show gehad. Heel tof. Echt gewoon met mijn eigen muziek. En daarna ben ik altijd geboekt als host. Dus ik ben gewoon daar ook, sta ik er elke keer via Fanmazing. Dus dat vind ik heel tof. Heel, heel, heel tof.
2: Ja, dus echt gewoon, voelt al helemaal als je eigen plekje ook daar. Ja.
3: Het is ook echt een heel groot festival. En heel leuk. Ja.
2: Ja, want je hebt meer grote festivalen gestaan. Help me ervoor.
3: Zevenfest, Oh My Festival, Parels van de Stad. Ja, gewoon.
2: Ja, gewoon heel veel.
3: Alle grote dingen heb ik wel gestaan, ja.
2: Ja, ik denk, als je op zoveel plekken ook hebt gestaan, dan heb je volgens mij ook wel bizarre dingen meegemaakt. Is er voor je zegt, nou, dat was echt crazy?
3: Ik vind niet zo snel iets crazy. Dus dat is heel dat ding. Crazy. Ja, ik denk gewoon wel dat je artiesten ziet. Waar ik bijvoorbeeld op een Oh My Festival, ja, sorry, er waren zoveel Amerikaanse artiesten. En daar zit je dan gewoon mee bij de artiestenplek, zeg maar, backstage. Daar chill je dan eigenlijk gewoon mee. En dan, ja, dat is wel bizar, zeg maar. Ik vind dat wel echt heel tof.
2: Ja.
3: En dan zo dun die lijn is van, oké, artiesten van hier en artiesten van daar. En ben je al wat groter, ben je al wat minder groot. Waarvan ik merk hier in Nederland, is dat onderscheid wel groter.
2: Ja.
3: Dat Amerikanen vaak zoiets hebben van, yo, we zijn gewoon collega's.
2: Ja.
3: Vind ik dat hier wel wat minder, zeg maar. Dat vind ik wel bizar dat het zo was. Ja, dat ik gewoon echt toffe artiesten heb mogen ontmoeten op die manier.
2: Dus eigenlijk zeggen dat de vibe met bijvoorbeeld de Amerikaanse artiesten gewoon eigenlijk ook wat relaxter is?
3: Ja, buitenlandse artiesten in het algemeen.
2: Ja. Ja. Ja. Ja, en hier misschien wat meer, ja, toch elkaar aankijken of concurrentie.
3: Ja,
2: dat
3: niet,
2: gevoel.
3: Ik weet niet of er concurrentie is, maar meer het verschil is groter. Zo ervaar ik het, hè?
2: Ja. Nee.
3: Ja, precies, zo ervaar ik het, ja.
2: Ja, en ik denk ook, ja, als er natuurlijk gewoon een artiest, want ja, gewoon hier vanuit Den Haag, en dan zit je ineens met allemaal artiesten uit alle landen. Ik denk dat dat sowieso een heel leuk gevoel is.
3: Super tof, ja. Heel tof.
2: Ja. Wat staat er dit jaar nog meer voor jou allemaal op de agenda?
3: Ik ben bezig met een album en met een live show. Ik ben daar heel hard mee bezig, heel erg hard aan het brainstormen vooral. Mensen kennen mij echt als de showwoman, zeg maar. Zingen en dansen tegelijk.
2: Ja,
3: en
2: klopt.
3: Dat is heel leuk. Dat heb ik eigenlijk al die jaren gedaan. Maar ik ben wel echt toe aan gewoon zingen een keer. Want heel veel mensen zeggen ook van, ja, hè, maar zingen en ook ballads. Zingen, weet toch, ja, je kan in de studio zoveel voor elkaar krijgen. Dus als mensen mij niet live hebben horen zingen, echt zingen, dan weten ze ook eigenlijk niet hoe goed ik kan zingen. Dus ik denk dat ik nu bij mijn volgende show, waar ik echt mee bezig ben, echt wel wil laten zien hoe goed ik kan zingen. wel dans ook eromheen. Wel, ook wel echt entertainment, maar niet, vooral niet ik heel veel dansen.
2: Ja. Ja, ja, dus dat je zelf gewoon echt je adem overhaalt voor de zang. En waarschijnlijk dan wel een dansgroep op de achtergrond. Kan je wel een beetje
3: dansgroep wat, misschien niet, maar wel dansers. Dat gaat echt niet wegblijven.
2: Nee, hè? Nee, want dat is ook echt wel, ja, als ik denk aan Pril, dan zie ik dansers. Ik zie een hard optreden. Ik zie echt gewoon ook vrouwenpower erin terugkomen.
3: Klopt.
2: Dus dat blijft wel.
3: Dat blijft zeker. Dat gaat niet weg. Nee.
2: En wanneer kunnen we dat allemaal verwachten?
3: Nou, ik heb nu de eerste single uitgebracht. Ik ga er nog 3 doen als het lukt. Nog 3 en anders wordt het in totaal 3, dus niet 4. En ik wilde eigenlijk oktober wilde ik mijn album uitbrengen, maar misschien ga ik het toch iets eerder doen. Ik weet niet, ik moet even kijken. Ik ben ook zo perfectionistisch. Ik heb zoveel muziek al gemaakt, maar dan moet ik even uitzoeken. Ik ben wel echt van mening dat ik nu gewoon moet kiezen en niet elke keer overal maar 80 keer naar luisteren. Soms moet je ook gewoon releasen.
2: Ja, soms moet je gewoon gaan. Want ja, dit nummer gaat echt onwijs hard. Hij is vorige week volgens mij uitgekomen.
3: Nu 2 weken.
2: 2 weken geleden.
3: Ja.
2: Ja, en hij gaat in ieder geval echt onwijs hard. Wat voor reacties krijg je zelf terug?
3: Ja, ik had nou ook al een tijdje niet meer gereleased. En de laatste dingen die ik had gereleased zaten meer in de Caribbean vibe. Dus dit is wel echt mijn stijl. Dat urban gemixt met wat Latin. Maar urban, dat is wel echt mijn ding. En mensen hebben hier echt op gewacht. Dus daar, ik denk dat hij daarom ook zo hard gaat. Het gaat echt heel goed.
2: Ja, ja. Dus ik zou zeggen, meid, gewoon lekker doorpakken.
3: Ja. Ja. Mijn volgende release staat al klaar. Dus over 2 weken.
2: Ja. En is dat een beetje dezelfde feeling?
3: Ja, dat is meer een sexy tune. En met een featuring, een mannelijke featuring, echt super tof. Ja.
2: En mogen we al weten met wie? Of is dat nog?
3: Dat hou ik nog geheim.
2: Hou je nog geheim? Ja. Voor de mensen, waar kunnen ze jou vinden voordat we natuurlijk naar jouw nummer gaan?
3: Via Instagram Pearl Ramos. Nee, ik heb me veranderd.
2: Tinkerbell, toch?
3: Nee, ik ga even kijken hoor.
2: Ja, we gaan even kijken.
3: Ik heb me veranderd.
2: Want op Spotify in ieder geval wel Pearl Ramos.
3: Ja, Spotify Pearl Ramos, YouTube Pearl Ramos. Op Instagram This is Pearl Ramos. En mijn Snapchat, ja, laten we die maar gewoon laten. Voor.
2: Ja, die laten gewoon voor wat het
3: is. Ja,
2: Nou ja, ik denk dat iedereen hartstikke benieuwd is geworden naar het nummer. Dus dit is Use It To Be Us van Pearl Ramos. Yes.

0: Ik heb vannacht onwijs kort geslapen en ik heb gewoon echt even behoefte aan wat cafeïne.
1: Kom maar door.
2: Met suiker en melk, hij is al stel jouw koffie met Jessica.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Waarom heb je zo kort geslapen dan?
0: Ja, ik kwam niet in slaap. En toen ik eindelijk in slaap was gevallen, Lee had nachtdienst, dus ik was alleen. Dus dan denk je, nou, dan slaap je over het algemeen vaak lekker helemaal uitgebreid goed. Stonden er dus op een gegeven moment 3:00 s'nachts mensen in de straat. Die waren aan babbelen en mijn hond dacht, dit is niet oké. Okay. Dus die begon keihard te blaffen in de nacht. Nou, ik een halve hartaanval, want ik dacht, wat is er aan de hand? Ja, stonden gewoon een paar jongeren. Maar dat is over het algemeen nooit. En zij denkt, ho eens even, ik hoor daar gebabbel. Dat
1: maar
0: klopt.
1: Weten jullie wel dat mijn baasje ligt te slapen? Jullie moeten stil zijn. Oh ja. Toen werd je wakker van het geblaf.
0: Toen werd ik wakker van het geblaf. Ja. Dus ik, Athena.
1: Ja. Athena.
0: Ja.
1: Leuke naam ook om te roepen.
0: Ja, hè?
1: Ja. Heb jij gelijk, hoor je aan de blaf wie het is?
0: Ja.
1: Oh ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, oh ja, nee, balen joh. Hey, balen.
0: Ja, balen. Dus kom erop met die cafeïne.
1: Ja, oké. Okay. Nou, we beginnen met de politie.
0: Ja.
1: En we hebben de wijkagent uit Scheveningenhaven. Zometeen in de uitzending. Maar ik ga natuurlijk ook even vragen over het euvel wat hier vorige week op woensdag heeft afgespeeld. Ja. Want was dat op woensdag? Nee, was op dinsdag.
0: Donderdag.
1: Donderdag.
0: Donderdag, toch?
1: Donderdag. Jura Rijt. Yes.
0: Ja.
1: Donderdag.
0: Ja.
1: Oké, dus 6 dagen geleden nog maar.
0: Ja.
1: Daar is die misschien niet op voorbereid. Maar dat maakt me niet uit. Ik wil gewoon weten hoe het zit.
0: Ja.
1: Dus dan ga ik eventjes een paar dingetjes vragen over, weet je wel, voor arrest verlengen, dat soort dingen. Nou, en wat voor soort straffen of consequenties kunnen er nou op zoiets zitten als roepen dat je een bom hebt terwijl je hem niet hebt?
0: Ja. Hele goede vraag.
1: Kijk, we kunnen natuurlijk zeggen, die man is gek en daarmee afdoen. Maar ja. Dan moet hij hulp krijgen.
0: Ja, inderdaad, er moet er hulp zijn en hulp komen en plek zijn.
1: Ja, daarna heb ik een hele jonge ondernemer. Die is 12 jaar. Die moet dus eigenlijk op school zitten. Maar hij is even bij mij in de uitzending. Dus 12 jaar, ja, heel jonge ondernemer. Eerst ging hij zaadjes stekken en op Koningsdag en zo verkopen. En nu heeft hij een 3D-printer en maakt hij miniaturen voor poppenhuizen en dergelijke.
0: Wow.
1: Ja, heel leuk. Ik ben heel benieuwd.
0: Heel benieuwd.
1: Dus hij komt bij mij langs. Hij neemt ook iets mee. Dan kunnen we kijken wat hij dan maakt. Ik kreeg een foto van een vijzel met zo'n klein vijzeltje en het bakje, zeg maar, om al te zien. Toen dacht ik, oh, wat grappig. Maar ja, ik like dus wel eens van die muizenhuizen en zo. En ook als mensen dan in hun spouwmuren zo'n poppenhuis maken met een deurtje, bijvoorbeeld als in de wc. Of dat vind ik fantastisch.
0: Ja,
1: zou
0: ja.
1: ik willen. Misschien ga ik dat voor mijn kleinkinderen ook nog wel eens doen. Want ik heb dat dan niet voor mijn kinderen gedaan. En nu zien ze me misschien aankomen. Zo van, nou, je moeder is niet goed.
0: Ja.
1: Maar ik vind dat wel, als je dan meer tijd hebt of zo. Of, dat zou ik zo leuk vinden. En dan zo'n wc en dan daar de badkamer. En dan doe je daar een deurtje open en dan zie je een keuken. Ja, dus dat like ik. En dat hadden deze jongen en zijn moeder gezien. Dus
0: ja.
1: Dat ik dat regelmatig likte. Omdat zij dat dan ook liken. En toen dachten ze, zij vindt dat leuk. Dus we gaan er gewoon eventjes op de Bonnefoy een bericht sturen. En ik zei, nou ja, kom maar.
0: Superleuk.
1: Dus dat gaan we vandaag doen. We hebben nieuws uit de wijk. Nou, gewoon lekker luisteren om te horen welke van de 44 wijken aan de beurt is. En we gaan duinwachter Danny bellen. Hij is op dit moment niet in de Haagse Duin. Hij is ergens anders. We gaan even vergelijken wat die natuurgebieden dan anders maakt. Of misschien ook wel hetzelfde hebben. En ik ga Anna bellen, het baasje van Mauk.
0: Ja. Want is er een update? Of
1: er
0: hoor
1: is
0: dat
1: een
0: straks?
1: Update. Dus blijf luisteren.
0: Top.
1: De FNL?
0: Ja.
1: No matter what.
0: No matter what. Dat wil ik alsnog horen.
1: De FNL. Ja, want de FNL11, H van Hathaway.
0: Ja.
1: Ik dacht, ja, gauw ouwe even, what is love en life. Daar kan je uitkiezen.
0: What is love?
1: Baby, don't hurt me. Don't hurt me.
0: Come on.
1: No more.
0: No, no more. Come no on, more. Ja, zie je. No maar weet je wat het dus is? Als je dus een liedje aanzet, ik verpest altijd lyricsen.
1: Oh, verpest je?
0: Ik maak, ja.
1: Of je verbetert ze.
0: Of ik verbeter ze.
1: Dat kan ook.
0: Ja. En dan hoor ik Lee altijd, nee, maar dat is de lyrics niet, Sen.
1: Nee, maar had het wel moeten zijn.
0: Ja.
1: Ja, ik doe ook wel eens als ik dan in de discotheek stond, lang geleden.
0: Ja.
1: Dan, en dan zong ik het fijn en dan zei ik, Hij zingt het fout.
0: Ja, hele goeie. Ja,
1: ja, hij doet het fout.
0: Dan denk ik, zo voelt het en dan doe ik dat.
1: Precies, het is beter. New and improved. Ja. Zo is het, Lee. Zo Lee, is... new and improved.
0: Precies.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Nu mag je dat leuke deuntje. Zie,
3: mijn
1: leuke...
3: No matter what.
0: No matter what.
3: No matter what.
1: No matter what.
3: You got to strut.

0: Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
5: Dit is
0: Den Haag FM.
5: Nu het nieuws van 10 uur.
6: Ik ben Reinoud Roemer. De sloop van het pand van het oude ministerie van Sociale Zaken bij station Laan van Nieuw-Oost-Indië moet over een paar weken beginnen. Maar een kleine groep anti-kraakbewoners wil niet vertrekken. Daardoor loopt de bouw van 1200 nieuwe woningen verder vertraging op. De eigenaar van het pand vertelt.
7: We gaan die 1200 woningen proberen te realiseren, waarvan 114 studentenwoningen. Ja, wij vinden het jammer dat we de afgelopen jaren eigenlijk denk onze maatschappelijke plicht gedaan hebben. En dat mensen hiervoor toch een beperkte vergoeding, dat is uiteraard relatief, op een hele mooie plek hebben kunnen wonen in kamers die er waren. Ja, het alternatief was geweest dat we dit gebouw hadden dichtgespijkerd. En ik denk dat niemand daar blij van was geworden.
6: Maar de instantie die de anti-kraakbewoners bijstaat, denkt dat ze een goede kans maken om te kunnen blijven.
8: Het is alsof de titel van het contract zegt heel erg anti-kraak, maar de inhoud van het contract is eigenlijk gewoon een huurcontract. Heel simpel gezegd, je mag in een anti-kraakcontract mag je niet winst maken op huisvesting. En dat lijkt hier wel sterk het geval te zijn. Normaal betaal je ongeveer tussen 100 en 150 euro voor een anti-kraak. Je betaalt ongeveer twee keer zoveel.
6: Binnenkort dient een kort geding dat de eigenaar van het oude sociale zakengebouw bij stationlaan van Nieuw-Oost-Indië heeft aangespannen. Kijkduin is nog steeds een verborgen parel, vinden veel ondernemers van de Haagse badplaats. Hoewel de grootschalige renovatie al een tijdje klaar is, blijft de leegstand groot. Zo'n beetje de helft van de panden aan de boulevard staat leeg. Je ziet wel dat Kijkduin weer meer mensen gaat trekken. Maar het is heel moeilijk om mensen die de afgelopen jaren ergens anders aan zee zaten weer terug te krijgen, zegt een van de ondernemers. De ontwikkelaar van de badplaats sprak eerder de verwachting uit dat alle ruimtes dit jaar verhuurd zouden zijn, maar wilde daar nu niets over kwijt. Het weer nog. Eerst opklaringen, later op de dag toch weer regen en vrij veel wind. Maxima rond 18 graden. En ook morgen buien met ook kans op hagel en onweer. En maar af en toe zon. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
9: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag drie gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen, ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag
1: FM. Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 9 minuten over 10 op deze woensdag 3 juni. En we beginnen zometeen eens eventjes met een bakkie met de politie. Dat doen we iedere maand een keer. En nu heb ik iemand op de stoel zitten. En ja, vorige week was er heel veel uniformen hier bij mij bij het stadhuis en de bibliotheek. Dus ik ga me ook even vragen of hij daar misschien wel bij aanwezig is geweest. En hoe dat nou gaat met dat opschalen. En daarna heb ik een hele jonge ondernemer bij mij in de uitzending. Hij is pas 12 jaar. En toch is hij al lekker aan het boeren met zijn 3D-printer. Dat zometeen, maar eerst...
0: Even na 11.
1: De Even na 11. En de Even na 11 van vandaag wordt ingevuld door Hathaway. We doen namelijk het artiesten ABC. En deze week is de H aan de beurt. Hathaway, twee nummers van hem heb ik gekozen. What is Love and Life. En jij kan gaan stemmen. Stemmen doe je op Instagram, @denhaagfm. In de story vind je de poll en daar klik je op jouw favoriet. Om 11 uur ga ik de stemmen tellen. En Even na 11 draai ik de plaat met de meeste stemmen. En dit zijn ze vandaag.
0: Even na 11. There's no surrender.
1: No. Nou, dit klinkt als... Dit klinkt als Kane. Dit is niet de goeie. Ik ga de goeie even opzoeken.
0: Even na 11.
1: Dit is Ray.

0: Push the Feeling aan Nightcrawlers. En daarvoor hoorde je Where's My Husband van Ray.
1: Even een bakkie met de politie.
0: Hier in de uitzending zit politieagent Michael. Hij is wijkagent van de haven/kust van Scheveningen. Goedemorgen.
2: Jessica, goedemorgen.
0: Wat fijn dat je er bent.
2: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
0: Je was lekker op tijd. De deur was nog dicht.
2: Ja, ik heb een hekel om te laten komen. Dus ik stond hier al voor de deur.
0: Ja, je was er eerder zelfs dan ik.
2: Ja.
0: Maar dat is een goede eigenschap. Hè? Want we willen ook altijd dat de politie ergens lekker snel is. Voordat ik eventjes in jouw huidige werk duik, wil ik heel graag weten, hoe lang zit je al bij de politie?
2: Nou, mijn carrière is begonnen in 2005 in het Rotterdamse.
0: Oké, en daar heb je gewoon gesolliciteerd voor bij de politieacademie gedaan. En toen aan de slag gegaan gelijk als?
2: Ja, ik was al gauw erachter dat ik achter een bureau zit. Dat niet was weggelegd voor mij. Dus ik had een sollicitatie lopen tussen de politie en de Koninklijke Marechaussee.
0: Ja.
2: En uiteindelijk was de politie eerder en ben ik de selectietest ingegaan. En ben ik in 2005 begonnen op de politieacademie in Rotterdam.
0: Ja. En wist je, had je toen voor ogen, ik wil wijkagent worden? Of is dat iets wat gaandeweg meer organisch gaat?
2: Nee, dat was absoluut nog niet de bedoeling. En dat gaat gewoon op een natuurlijke manier. Kom je erachter dat je denkt van nou, we hebben zo vreselijk veel functies binnen de politie. En daar is wijkagentschap eentje van.
0: Ja, maar sinds wanneer ben je wijkagent?
2: Ik ben in juni ben ik gekomen als wijkagent haven, kust ook op Scheveningen.
0: Vorig jaar. Dus je zit in je eenjarig jubileum.
2: Ja, ik zit in mijn jarig jubileum.
0: Oh,
2: ja.
0: Wat leuk. Nou, ik wil straks even alles weten over jouw dagelijkse beslommeringen als wijkagent op Scheveningen. Maar 6 dagen geleden hadden we hier ook nogal wat tumult. Dus ik dacht, weet je, ik heb jou nu hier zitten. Misschien kan je even met mij doorlopen hoe zo'n proces werkt. Als er zo'n melding binnenkomt, dat het dan wordt opgeschaald. Want het was echt een drukte van je welste van mensen in uniform hier. Zelfs een helikopter boven ons hoofd. Kan je dat gewoon niet op deze specifieke casus ingaan? Maar hoe dat werkt?
2: Ja, nou ja, goed. Ik was zelf niet aanwezig bij deze actie. Maar ik kan je wel meenemen in een stukje van het verhaal hoe zoiets dan te werk gaat. Je hebt gezien dat wij heel veel disciplines hebben met specialistische eenheden.
0: Ja. Meer dan dat ik wist.
2: Ja, nou ja, goed. Dat zie je, hè. En dan zie je alleen maar wat je ziet. Dan zie je nog niet, heb je ineens door wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Kijk, zo'n opschaling, daar wordt natuurlijk zorgvuldig ernaar gekeken. En daar wordt in opgeschaald en afgeschaald. In deze casus zit je natuurlijk met heel veel publiek, heel veel mensen. Dus er komt echt van alles bij kijken.
0: Ja. Want dan komt er zo'n 112-melding binnen, denk ik.
2: Ja. Ja.
0: Of misschien wel meerdere. Dat meerdere mensen gelijk bellen daarover. En is het dan altijd zo, als het woordje bom genoemd wordt, dat het meteen groot wordt opgeschaald?
2: Nou ja, er wordt natuurlijk wel meer gedaan als alleen het woordje bom horen. Daarin wordt gekeken van wat is het, wat is de casus. En dat wordt echt zorgvuldig uitgelopen door diverse afdelingen. Ja, en dat kan ook gewoon beginnen bij de collega die in het uniform loopt en toevallig net voorbij het stadhuis loopt of net toevallig hier aanwezig is.
0: Ja.
2: Ja, daar kan zoiets beginnen. Of bij een beveiliger van het stadhuis of bij een beveiliger van het centrum die dus zo'n melding maakt.
0: Ja, precies. En wanneer weet je dan, er moet een helikopter boven het pand?
2: Nou ja, je wil natuurlijk beeld pakken. Je wil natuurlijk zien wat er gebeurt. Je wil weten wat er binnen gebeurt. Er gaan allemaal sporen gaan er lopen. Vanuit de lucht wordt natuurlijk van alles gedaan. Vanaf de grond, achter de schermen. Dus ja, uiteindelijk wil je natuurlijk de volledige controle hebben over zoiets.
0: Ja. Hoe wordt er achter de schermen gereageerd als dan blijkt dat er helemaal geen bom is?
2: Nou ja, je gaat natuurlijk niet gelijk van het ergste uit, maar je schaalt wel zeker op. Want je wil ook geen risico lopen dat het wel zo is. Dus er wordt zoiets serieus genomen. En gaan daar gewoon procedures, protocollen gaan er lopen.
0: Ja. Maar is er dan een grote opluchting en wordt er dan alweer vrij snel afgeschaald?
2: Ja, sowieso bij alle acties die wij doen en dat gaat goed of dat loopt goed af, dan is het natuurlijk een opluchting.
0: Ja.
2: Er zijn geen slachtoffers gevallen. Alles is gewoon zoals het bedacht is uitgevoerd. Dus ja, dan ben je daar gewoon, dan gaat er wel een opluchting vanaf, ja.
0: Het is ook wel, denk ik dan, achteraf, het systeem werkt.
2: Ja.
0: Ik denk, oké, het is allemaal goed afgelopen. Er was niks aan de hand. Maar we hebben wel weer even kunnen oefenen met z'n allen.
2: Ja.
0: Nou ja, maar dat denk ik. Ik bedoel, ik zat ook hier in de uitzending. Ik ben uit de uitzending gehaald. Ik moest meteen schakelen. Toch nog live gegaan. Toch nog gezegd. Mensen, er is een bommelding. Kom hier niet heen. Nou, vond ik best wel. Het was echt wel een dingetje. Als je dan achteraf opgelucht adem kan halen. Denk je van, nou jongens, we weten wel even wat we aan elkaar hebben ook.
2: Nou ja, dat zie je. Hè. Het systeem, dat werkt gewoon.
0: Ja.
2: We zijn allemaal goed getraind. We weten allemaal wat we moeten doen. We weten ook allemaal wat er van ons verwacht wordt. En ja, dat is gewoon super mooi om te zien.
0: Ja.
2: Dat alle disciplines die op zo'n moment bij elkaar komen, dat ook gewoon als een geoliede machine gaat.
0: Ja.
2: Vanaf de werkvloer tot en met in de lucht, tot en met
0: de burgers,
2: alles.
0: Ja. Nou ja, ik vond het ook wel eventjes een trots momentje achterop.
2: Nou ja.
0: Ik heb een aantal mensen een dikke knuffel gegeven. Ja, was echt geweldig.
2: Ja.
0: Was je on fire, wat goed.
2: Mooie filmpjes en mooie foto's worden natuurlijk.
0: Wij zitten met onze nieuwsredactie hier. We zaten echt in het oog van de storm natuurlijk.
2: Ja.
0: Dus het is allemaal met een sisser afgelopen. Daar zijn we heel blij om. Straks de tweede stukje van ons gesprek, want ik wil natuurlijk nog wel even weten wat onze agent Michael in het dagelijks leven zo in Scheveningen, op Scheveningen, allemaal doet. Maar eerst is het... Op Scheveningen, sorry. Eerst is het tijd voor Haagse muziek. En ik dacht, ja, Scheveningen, Meijendel, het ligt dicht bij elkaar. Dus ik heb Meijendel klaarstaan met Hoe mooi dit is.
3: Muziek uit je eigen stad. Hoor je op Den Haag FM.

0: mooi dit is, Meijndel. Altijd tijd voor de Haagse artiesten op Den Haag FM. Even een bakkie met de politie. Ja, voor de politie werk ik ook iedere maand eventjes een gaatje vrij. Want ze zorgen er maar wel voor dat het een beetje allemaal op orde blijft hier in de stad. En agent Michael, die zorgt er vooral voor dat het op Scheveningen lekker rustig verloopt. Nou, de laatste jaren is er een soort van nieuwe trend dat als er ineens de eerste of tweede mooie avond is, dat er allemaal jongeren rottigheid komen uithalen. Valt dat dan ook binnen jouw takenpakket?
1: Ja, nou ja, kijk, ik doe het natuurlijk niet alleen, hè. Met z'n allen.
0: Nee, maar omdat jij Scheveningen haven, ja. Maar zit jij dan ook bij de pier, hoort dat erbij?
1: Ja. Ja, ja. Ja, ook dat hoort erbij. De boulevard, pier. Eigenlijk doen we het met z'n allen als team Scheveningen. Doen we dat natuurlijk.
0: En wat zijn nou de meest voorkomende dingen die jouw tijd vragen als wijkagent?
1: Nou ja, Scheveningen is gewoon een heel dynamisch gebied. Ik heb dat ook tijdens een slogan voor een foto in het Stadsarchief ook aangegeven. Scheveningen is...
0: Oh, je hangt hier in de, in de tramtunnel?
1: Ik heb hem nog niet gezien, maar...
0: Ja, ik heb het wel al bekeken, maar...
1: Maar Scheveningen is gewoon een onwijs dynamisch gebied. Hè? We hebben volkswijken, we hebben een hele mooie boulevard. Het is een badplaats. Dus ja, het is gewoon een trekpleister voor toeristen. Maar ja, het is ook een trekpleister voor mensen met een andere bedoeling.
0: Ja, ja. En dat was vroeger niet zo heel, zeg maar, frequent. We hebben natuurlijk altijd wel incidenten gehad, ook op de pier. Maar nu lijkt het ineens een soort van nieuw... trend te worden, dat ze dan ineens daar allemaal gaan verzamelen op die eerste mooie avond.
1: Ja, nou, ik hoop niet dat het een trend gaat worden.
0: Hè? Want, moeten we gauw weer vanaf?
1: Daar moeten we heel gauw vanaf. Want ja, het is gewoon een heel mooi stuk. Wat is het? Scheveningen is een stad, is het? Of zoiets?
0: Nou ja, de Scheveningers noemen het nog een dorp, maar het is gewoon een stadsdeel. Ja. Het is gewoon een
1: stadsdeel natuurlijk.
0: Stadsdeel van Den Haag, een van de acht.
1: Het is gewoon zonde dat op deze manier dan af en toe in de negatieve publiciteit komt.
0: Ja. Maar wat merk jij? Laatst was er een hondjezoek geraakt op Scheveningen. Ja. Ben jij daarbij betrokken geweest?
1: Nou ja,
0: je er wat van gemerkt?
1: Dat zou zomaar kunnen.
0: Heb je een paal zien liggen waar die mee gevlucht is?
1: Maar je moet het zo zien, op zo'n dag gebeuren zo vreselijk uiteenlopende incidenten van vermiste kinderen tot en met een hond, hè, wat je het over hebt. Maar ja, helaas ook groepen die naar Scheveningen toe trekken met misschien een andere bedoeling.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, daar zitten wij bovenop als politie.
0: Maar wat komt het meest voor? Zijn het de mensen in waternood? Zijn het zakkenrollers?
1: Wat komt het meest door? Kijk, je hebt natuurlijk heel veel mensen op een klein stukje. Warmte doet ook wat met mensen. Dus ja, op zo'n dag gebeuren zo vreselijk veel verschillende incidenten. En ik kan nu niet zeggen, dat is het meest of dat is het minst.
0: Het is heel gevarieerd. Maakt dat ook het werk als wijkagent voor jou aantrekkelijk?
1: Ja, nou ja, zeker. Kijk, als wijkagent sta je gewoon ook in het midden van zo'n wijk of van zo'n gebied. Waar we een onwijs goed en functionerend wijkteam of wijkagententeam. Waar we het met z'n allen mee doen. Het basisteam Scheveningen van hoog tot laag. Ja, daar doen we onwijs ons best om Scheveningen veilig te houden.
0: Nou ben je nu een jaar wijkagent.
1: Ja.
0: Er was een moment dat je dacht, ik wil mijn carrière die kant op sturen. Is het dit na dit jaar, heeft het je verwachtingen waargemaakt?
1: Nou ja, ik heb
0: wat waren je verwachtingen?
1: Nou ja, kijk, ik wist natuurlijk, ik kwam na 20 jaar Rotterdam, kwam ik in Scheveningen, of op Scheveningen.
0: Goed zo, Michael.
1: Jij verbeeld me. op Scheveningen. En ik had natuurlijk daar wel een beetje beeld bij. Maar ja, als je dan daadwerkelijk ook echt van bent, ja, dan worden bepaalde dingen ook echt wel inzichtelijk. En dan zie je wel van, dit is echt dynamisch.
0: Ja.
1: We hebben hier echt van alles.
0: Ja.
1: Wat het werk voor een wijkagent, maar sowieso het werk voor een politieagent onwijs interessant maakt en uitdagend maakt.
0: En hoe verplaats jij je over het algemeen door de wijk? De auto, de fiets?
1: Ja, dat is natuurlijk een strikvraag, hè, deze. Nee,
0: geen strikvraag.
1: Ik ben echt van het fietsen.
0: Ja.
1: Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen, soms dan pak ik ook de auto.
0: Ja.
1: Dan pak ik ook de strandjeep.
0: Dat is wel leuk.
1: Maar op de fiets, en dat is gewoon wel waar, als je op de fiets in de wijk bezig bent, dan ben je makkelijk aanspreekbaar.
0: Ja.
1: Kijk, in de auto, wij moeten ook onze noodhulp als
0: zeker
1: rijden,
0: bij je hebben.
1: Dus
0: ja.
1: Wat dat betreft is dat met de fiets wat lastiger. Dus ja, het is echt een beetje wat maar net op de planning staat. Of wat je afspraken hebt. Maar de voorkeur gaat natuurlijk ook uit met mooie dagen. Hè? Laten we wel wezen, mooie dagen. Maar ook wat minder mooie dagen om de fiets te pakken. Maar ja, de auto ook.
0: Tuurlijk, daar kan je weer boeven in stoppen.
1: Ja, goed. Kijk, als jij 112 belt, waar we natuurlijk dagelijks mee bezig zijn, dat is natuurlijk onze core business. De 112 meldingen die binnenkomen om die te behandelen. Ja, dan wil je daar zo snel mogelijk zijn. En dat doe je door met het voertuig te gaan en de fiets.
0: Ja, dat is meer voor patrouilleren.
1: Juist.
0: Je nieuwe jaar, je tweede jaar gaat in. Zie je het jezelf nog een poos doen?
1: Ja, zeker. Nou ja, goed, ik heb altijd gezegd, zolang ik plezier in mijn werk heb. En de politie is natuurlijk een hele dynamische organisatie. Dus je kan van alles kan je doen binnen de organisatie. Wat ik belangrijk vind, is dat ik het naar mijn zin heb. En zolang ik het naar mijn zin heb, dan zou je mij niet zien vertrekken uit Scheveningen.
0: Nou, mooi. Dan komen we je snel weer tegen. En denken jullie, nou, ik wil nog even weten wie zijn hoofd nou bij dit plaatje hoort. Of bij deze stem hoort. Hij hangt dus in de tramtunnel hier, net onder het Spui en de Grote Markt.
1: Ja.
0: Dankjewel, Michael.
1: Ja, dankjewel. Den Haag FM 92.

WhatsAppen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: Be The One, Dua Lipa en de Fordium Marshmallow en Jelly Roll met Holy Water.
1: Wie is er op de koffie bij Jessica?
0: Nou, koffie heb ik hem niet aangeboden, want ik dacht 12 jaar. Keuze uit thee en water. Nou, ze zitten allebei aan een lekker glaasje duinwater. Ondernemer van 12 jaar Thomas en zijn moeder Katrien. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat fijn dat jullie er zijn. Thomas, ja, ik kreeg van jullie een berichtje. Van Jessica, wij zien wel eens op social media, als wij dingen liken van leuke kleine miniatuurhuizen, dat jij dat ook liked. Dus misschien vind je het wel leuk. Wat ik doe, wat doe jij dan? Jij maakt dingen die heel klein zijn.
2: Ja.
0: Hoe doe je dat?
2: Met Tinkercad teken ik ze soms.
0: En... Wat is Tinkercad? Want ik ben echt een digibeet, dus je moet het mij uitleggen alsof ik 4 ben.
2: Dat is een programma waar ik dingetjes maak.
0: Ja.
2: Dan kan ik dat met de 3D-printer uitprinten.
0: Dus je bedenkt eerst iets in je hoofd. Dan ga je met een computerprogramma dat vormen. En dan kan jouw 3D-printer dat maken.
2: Ja.
0: Ja? En wat maak je dan zoal?
2: Ik heb een vijzel gemaakt. Toverstokken.
0: Ja. En die toverstokken zijn dan ook voor in een poppenhuis?
2: Ja.
0: En jij verkoopt dat ook, hè?
2: Ja.
0: Hoe, waar? Hoe doe je dat?
2: In Schiedam op een beurs op 27 juni.
0: Wat is dat voor een beurs?
2: Een poppenhuisbeurs.
0: Ja. En wat ga je allemaal meenemen? Waar heb je voorraad van gemaakt?
2: Dat heb ik in dit cadeautje voor jou.
0: Nou, wat leuk. Ik ga het aanpakken. Oh. Dankjewel. Dan ga ik even kijken hoor. Want dan kan ik dus echt zien. Dit heb jij gemaakt met de 3D-printer.
2: Niet alles.
0: Niet alles. Ik ga kijken.
3: Je hebt wel alles gemaakt. Zelf. Ja. Maar niet alles is met de 3D-printer gemaakt.
0: Oh, zo. Kijk. Ik ga eens even kijken. Ach, die vijzel. Dat is echt een heel klein bakje. Met vijzeltje erbij. Bedankt voor je aankoop. Bij Tommy's. Minis. Nou, voor de mensen die misschien zitten te kijken, ik hou hem omhoog. Zo klein is het. Zit in een heel klein Ziploc zakje. En mensen, wie koopt dit?
2: Dat kan gewoon voor een klein huisje zijn.
0: Ja.
3: Eigenlijk ook alle leeftijden, hè?
0: Ja. Ja, ik ken ook wel mensen. En ik zie hier nog iets. Wat heb ik hier? Zijn dit kleine roosjes?
2: Nee, dat zijn bakzegeltjes.
0: Voor op hele kleine envelopjes.
2: Ja.
0: En ik heb hier ook de krant, de dagelijkse Elixir. Is dat een Harry Potter krant, zeg maar?
2: Ja, een soort van.
0: En hoe heb je die gemaakt dan? Want dat is inderdaad niet geprint.
2: Nee, dat hebben we eerst een onderwerp bedacht en toen met ChatGPT uitgewerkt.
0: Met ChatGPT. En heb je een klein krantje gemaakt?
3: Papier, hè? Hebben we dat ook geprint? Het is wel. Weet je nog wat voor papier dat was?
2: Japans papier.
0: Op Japans papier. Wat is er bijzonder aan Japans papier?
2: Dat is extra dun.
0: Ah, ja, want in zo'n poppenhuis moet natuurlijk niet zo'n heel dikke A4'tje liggen. En wat heb ik hier in mijn hand? Wat is dit?
2: Dat is een doosje dat je in elkaar kan zetten.
0: Oh, dus als ik dit uitknip en vouw, dan wordt het een heel klein mini-doosje.
2: Ja.
0: Ach, wat ontzettend leuk. Nou, hoorde ik dat jij ook al eerst een andere tak van sport deed op het ondernemerschap. Wat deed je eerst? Eerst had je iets met groene vingers.
2: Oh, ja, dat was met plantjes. Ging ik op. Ik begon toen ik 5 was.
0: Zo.
2: Ging ik met mijn moeder gewoon een tomaat uitknijpen en de zaadjes in een bakje doen.
0: Ja.
2: Ze kwamen allemaal op, dus we hadden er een beetje veel.
0: Ja.
2: We dachten, we verkopen ze gewoon beneden in de flat.
0: Ja. En mensen kochten dan een tomatenplantje van jou?
2: Ja, dat was toen nog voor 10 cent. En later ben ik meer plantjes gaan doen, want ik vond het zo leuk. En toen ben ik alles op Koningsdag gaan verkopen.
0: Dus jij had gewoon een plantenstandje?
2: Ja.
0: Onwijs leuk. Juist ook met die, ja, dat creatieve en die groene vingers. En wanneer ben je dan overgestapt van de plantenbusiness? Want dat doe je nu niet meer?
2: Jawel.
0: Oh, ook nog. Dus je hebt goed verkocht deze Koningsdag.
2: Ja.
0: Maar je dacht, ik wil ook iets doen wat ik het hele jaar kan doen.
2: Ja.
0: En toen, wanneer is die 3D-printer in jouw leven gekomen?
2: Die heeft mijn vader voor mijn moeder gekocht toen ze jarig was.
0: Ja.
2: En,
0: klopt. En jij mag hem gebruiken?
2: Ja. En mijn moeder ook.
0: Dat is toch wel heel leuk.
3: We doen heel veel samen, hè?
2: Ja. Ja.
0: Dat is een leuke hobby, Katrien, om samen met je zoon te doen.
3: Zeker. En het is ook niet alleen maar natuurlijk... Mensen denken heel snel dat het truttig is, maar omdat hij het zelf moet tekenen...
0: Ik denk niet dat het truttig is, hoor.
3: Nee, maar dat krijg je wel eens als reactie, zo van een jongen. Maar het is juist heel technisch.
0: Nou, het is heel technisch, ja.
3: Ontzettend technisch. En ja, je moet dus heel veel kunnen eigenlijk om het mooi te maken.
0: En hoe werkt het vraag en aanbod? Is het altijd een idee van de een of de ander? Of komt het ook wel eens uit de markt, de vraag?
2: Soms wel, soms niet.
3: Een beetje, hè? Maar het is de eerste keer dat je een stand hebt.
2: Ja.
3: En we hebben op een bepaalde manier een beetje na zitten denken...
0: Ja, want zo'n stand kost geld.
3: Ja, en wat je het onderwerp gaat doen, want hij heeft echt een thema bedacht.
0: Wat is je thema? Ik denk magie.
2: Ja.
0: Ja, want die vijzel is dan om te kruiden, elixers te maken. En de krant, die heette ook al de dagelijkse elixer. Dus het is een beetje Harry Potter thema.
2: Ja.
0: Ja. Is dat iets wat jij heel leuk vindt?
2: Ja, ik lees ook de Harry Potter boeken.
0: Ja, dat is ook heel leuk. En denk jij dat je winst gaat maken als je de stand hebt gekocht of betaald... en je hebt dan alle materialen van dat je dit moet maken en dan verkopen? Heb je al uitgerekend hoeveel je moet verkopen voordat je minstens gelijk draait?
2: Ik heb het nog niet uitgerekend, maar ik hoop wel dat ik winst draai.
0: Ja, dat hoop ik ook voor je. Nou, wanneer is die beurs, laten we nog even... Hij is niet in Den Haag, maar wel een Haagse maker die er staat. Waar en wanneer?
2: In Schiedam op 27 juni.
0: En is er ook op een andere plek waar ze jouw spulletjes kunnen kopen?
3: Nog niet, hè?
0: Nee, nog niet. Nou ja, dan moeten ze het gewoon maar eventjes naar de miniatuurbeurs gaan. En jou in de gaten houden, want Tommy's Shop
3: Tommy's Minis.
0: Ja, Tommy's Minis is open. Dankjewel, Thomas.
2: Graag gedaan.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
1: Even na elf.
0: Heb jij al gestemd op de Even na elf van vandaag? Zo niet, heb je daar nog 6,5 minuten tijd voor. En dan ga ik de stemmen tellen. En de Even na elf draai ik de plaat met de meeste stemmen. En nou is het een beetje gek, hè? Want ik had Hathaway. En Hathaway heb ik bedacht voor vandaag met twee nummers van hem. What is Love en Life. Maar toen was er op het fragment was er ineens een nummertje van Kane. Twee nummertjes van Kane. Dus ik heb even mijn collega gevraagd van joh, kan jij voor mij alsnog eventjes die van Hathaway maken? En wat denk je? Dat heeft ze gewoon gedaan, die meid. Dus ik ga maar je laten horen. Dit is de keuze van vandaag.

Ja, en stemmen doe je natuurlijk net als altijd op Instagram @denhagefm. In de story vind je de poll en daar klik je op jouw favoriet. En dit is Robbie Williams met Come Undone.

0: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
1: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
0: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Ik ben Reinoud Roemer. De sloop van het pand van het oude ministerie van Sociale Zaken bij station Laan van Nieuw-Oost-Indië moet over een paar weken beginnen. Maar een kleine groep anti-kraakbewoners wil niet vertrekken. Daardoor loopt de bouw van 1200 nieuwe woningen verder vertraging op. De eigenaar van het pand vertelt.
4: We gaan die 1200 woningen proberen te realiseren, waarvan 114 studentenwoningen. Ja, wij vinden het jammer dat we de afgelopen jaren eigenlijk denk onze maatschappelijke plicht gedaan hebben. En dat mensen hiervoor toch een beperkte vergoeding, dat is uiteraard relatief, op een hele mooie plek hebben kunnen wonen in kamers die er waren. Ja, het alternatief was geweest dat we dit gebouw hadden dichtgespijkerd. En ik denk dat niemand daar blij van was geworden.
3: Maar de instantie die de anti-kraakbewoners bijstaat, denkt dat ze een goede kans maken om te kunnen blijven.
5: Het is alsof de titel van het contract zegt heel erg anti-kraak, maar de inhoud van het contract is eigenlijk gewoon een huurcontract. Heel simpel gezegd, je mag in een anti-kraakcontract mag je niet winst maken op huisvesting. En dat lijkt hier wel sterk het geval te zijn. Normaal betaal je ongeveer tussen 100 en 150 euro voor een anti-kraak. Je betaalt ongeveer twee keer zoveel.
3: Binnenkort dient een kort geding dat de eigenaar van het oude sociale zakengebouw bij stationlaan van Nieuw-Oost-Indië heeft aangespannen. Kijkduin is nog steeds een verborgen parel, vinden veel ondernemers van de Haagse badplaats. Hoewel de grootschalige renovatie al een tijdje klaar is, blijft de leegstand groot. Zo'n beetje de helft van de panden aan de boulevard staat leeg. Je ziet wel dat Kijkduin weer meer mensen gaat trekken. Maar het is heel moeilijk om mensen die de afgelopen jaren ergens anders aan zee zaten weer terug te krijgen, zegt een van de ondernemers. De ontwikkelaar van de badplaats sprak eerder de verwachting uit dat alle ruimtes dit jaar verhuurd zouden zijn, maar wilde daar nu niets over kwijt. Het weer nog. Eerst opklaringen, later op de dag toch weer regen en vrij veel wind. Maxima rond 18 graden. En ook morgen buien met ook kans op hagel en onweer. En maar af en toe zon. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Met Jessica Mendels. 100%
8: Haag. Dit tweede uur wordt afgetrapt door Lucas en Steve. Oh my lord.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: 100%
2: Goedemorgen, wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 11:08 op deze woensdag 3 juni. Woensdag, dus nieuws uit de wijk. We gaan zometeen nieuws uit de wijk Vruchtenbuurt halen.

0: En denk je misschien, hé, die is al geweest. Ja, die is wel eens geweest. Maar er staat zoveel leuks op de agenda komende tijd. Dat konden we niet voor jullie achterhouden. Dus vandaar toch nog een keertje in het zonnetje de Vruchtenbuurt. We gaan ook bellen met duinwachter Danny. En er is nieuws over Mauk. Maar eerst...
1: Even na elf.
0: De Even na elf. Hathaway, What is Love of Life... Ja, wees maar één banger natuurlijk. Ik kan hem heel goed meezingen. Mijn gast van Nieuws uit de Wijk, die is mijn leeftijd, die ook. Dus dat gaan wij hier in de studio lekker doen. En als jij de tekst nog weet, doe lekker mee. Dit is Hathaway met What is Love. What?

0: Aan de zee.
1: Huisje aan de zee, Zoë Levi. En daarvoor hoorde je natuurlijk de winnaar van de FNA11. En vandaag was dat sowieso een nummer van Hathaway. What is love?
2: Nieuws uit de wijk.
1: Nieuws uit de wijk. En we hebben het over stadsdeel Zegbroek. En de wijk is de vruchtenbuurt. Nou, we hoeven natuurlijk niet te gaan lopen vragen wat voor straatnamen ze daar hebben. Want dat is fruit wat de klok slaat. Wietke, goedemorgen. Jij woont in de vruchtenbuurt.
3: Dat klopt. Goedemorgen.
1: Sinds wanneer woon je daar?
3: Sinds 2000.
1: Ah, dat is makkelijk rekenen. 26 jaar. Heb je daarvoor ook...
3: Nee, dat zeg ik allemaal goed. 2020.
1: Oh, 2020. 6 jaar. Is ook makkelijk rekenen.
3: Ja.
1: En heb je daarvoor op een andere plek in Den Haag gewoond?
3: Ja, ik heb ook direct daarvoor heb ik in Rijswijk gewoond. Wat natuurlijk niet helemaal...
1: Nee, is geen Den Haag.
3: Maar ik heb in het centrum gewoond.
1: In het centrum, stadsdeel centrum. Dus, en daarvoor, waar stond je wieg?
3: Mijn wieg stond in West-Friesland.
1: West-Friesland? Oh ja, ik vind helemaal niet echt dat je dat kan horen.
3: Fijn.
1: Ja, maar misschien kan je wel nog Fries.
3: Nee, want West-Friesland ligt in Noord-Holland.
1: Wacht even, ik leer hier nieuwe dingen. West-Friesland ligt in Noord-Holland.
3: Ja, dat is het stukje tussen Medemblik en Kuizen en Hoorn.
1: En oh ja. En dat noem je West-Friesland?
3: Ja,
1: het ligt in
3: het westen van Friesland.
1: Ah, maar het is niet de provincie Friesland.
3: Nee.
1: Verwarrend. We gaan het hebben over de vruchtenbuurt. Daar woon je al 6 jaar. Woon je daar leuk? Wat voor soort huis heb je?
3: Nou ja, een jaren 30 woning, want dat zijn ze daar allemaal natuurlijk. Ik ben bij mijn vriend ingetrokken, die echt... in hart en nieren vruchtenbuurt er is. Die heeft nog nooit ergens anders gewoond.
1: Nee, ja, die mensen die heb je in Den Haag. Ik woon al mijn hele leven in dezelfde straat. Dus ik herken dat.
3: Ja, maar ik woon bij het Abrikozenplein.
1: Ja.
3: Dus wat dat betreft ook wel aardig op de hoogte van...
1: Maar je hebt daar benedenwoningen en portiekwoningen, of niet?
3: Onder andere. En als je dan de straat ingaat, heb je ook gewoon eensgezinswoningen.
1: Oké, okay, met voortuintje, achtertuintje.
3: Ja.
1: Oh ja, en zo'n soort huis hebben jullie.
3: Ja.
1: En heb je leuke buren?
3: Zeker.
1: Ja?
3: Ja?
1: En wat voor soort mensen wonen daar?
3: Heel verschillend. Tegenover ons woont een stel wat heel actief is in de wijk. En nou ja, daardoor worden we vanzelf ook een beetje bij het een en ander
1: betrokken.
3: Maar verder, het is oud en jong. En jonge gezinnen. Gezinnen met ook alweer tieners als kinderen.
1: Ja.
3: Ouderen.
1: Ja, je hoeft natuurlijk ook niet weg, hè, als je kinderen opgroeien. Je mag blijven. Maar het is wel ideaal voor gezinnen. Er zitten veel scholen in de wijk.
3: Ja, absoluut. Ja.
1: En waar doe je je boodschappen?
3: Nou ja, voor ons is de Jumbo op, wat is het, de Leiweg? Of het,
1: oh ja, Leiweg?
3: Of de Savornie Lomanplein.
1: Saf in de Volksmond.
3: Dat is even ver.
1: Oké, okay. Grappig, Leiweg. Dat zou ik niet bedacht hebben, dat je daar dan... Ja, natuurlijk pak je Torbeckelaan en dan ben je daar.
3: Ja.
1: Ja, precies. Ja, dus nou ja, en echt in de wijk. Daar zitten toch ook wel... ja, Saf zit in de wijk.
3: Ja, het is eigenlijk bomenbuurt. Ja, het is meer... het is niet, ook niet bomenbuurt, het is die daarnaast.
1: Maar er zitten wel ook winkels toch in de Vlierboomstraat, Abrikozenplein.
3: Klopt.
1: Daar zitten ook wel...
3: Meer van de gewone supermarkten.
1: Ja, oké. Okay.
3: Kleine...
1: Oh, je komt niet bij de locals. You don't shop local.
3: Nee.
1: daar staat heel wat op de agenda van leuke dingen die te doen zijn binnenkort in de vruchtenbuurt. En die willen we even met je doornemen.
3: Ja, nou de meest belangrijke denk ik wel is zaterdag 13 juni.
1: Ja.
3: Want dan is er overdag in de Vlierboomstraat de jaarmarkt.
1: Ja.
3: Nou ja, dat...
1: Het fruitfestival toch?
3: Ja, die komt dan middags en 's avonds op het Abrikozenplein.
1: Dus oké, ja.
3: Nou, eerst naar de Vlierboomstraat en daarna naar het Abrikozenplein.
1: Ik ga gelijk in mijn agenda zetten, want ik vind dat wel altijd heel leuk. Dan kan ik komen. Dus dan hebben we het over zaterdag 13e. Is het feest in de vruchtenbuurt.
3: Ja, klopt.
1: Dus dan kunnen we daar lekker heen. En wat nog meer?
3: Nou, wat ik wel heel mooi vind is vlakbij het Pomonaplein is de buurtcentrum. En daar is eigenlijk elke woensdag wel iets te doen. Tweede woensdagavond van de maand worden daar bordspelletjes gespeeld met de buren. En elke derde woensdagochtend van de maand is er de abrikozen koffieochtend. Waar mensen dan binnen kunnen lopen.
1: Met een stukje abrikozentaart?
3: Nee, nou ja, dat weet ik niet.
1: Nou, dat zou ik wel leuk vinden.
3: Wel een goed idee, ja.
1: Ja, toch?
3: En elke derde woensdagavond is er het Vruchtenbuurt Repair Café. Waar echt van alles en nog wat met elkaar gerepareerd kan gaan worden. En wat ze dan af en toe hebben, en dat is deze maand op 24 juni, ook een woensdagavond, is het Vruchtenbuurt International Café.
1: Oké, okay, voor dus expats. Ja. Samen... In ieder geval altijd wat woensdag te doen.
3: Ja, meestal wel. Ja.
1: Leuk. Nou ben jij ook actief bij een stichting. Stichting Haagse Levensboeken.
3: Klopt.
1: En daar wil ik het zo meteen met jou over hebben. Maar eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En ik heb fans daar klaarstaan. Met wie houdt me dan vast?
2: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Altijd tijd voor Haagse artiesten. Dit was Venster met Wie houdt me dan vast? Volgende keer zet ik de tissues klaar.
1: Nieuws uit de wijk.
0: Nieuws uit de wijk. Wietke uit de Vruchtenbuurt, die zit hier bij mij in de studio. En we hebben het dus over de Vruchtenbuurt. Dat is een wijk in stadsdeel Zegbroek. Ik woon ook in stadsdeel Zegbroek. En ik ben regelmatig in de Vruchtenbuurt. Is gewoon een hele leuke wijk. Wonen ook veel vriendinnen van mij. En je hebt net ook wat uittips gegeven. Maar je had er nog eentje, hè?
2: Ja, inderdaad. Want op de vrijdagavond in de Bosbeskapel wordt er door vrijwilligers vaak gekookt. Een eenvoudige maaltijd. En buurtbewoners die dan €5 betalen, kunnen dan aanschuiven. En het is in feite een hele mooie ontmoetingsplek.
0: Ja, precies. De Bosbeskapel. Is die in de Bosbesstraat?
2: Ja.
0: Ja, nou, zo makkelijk in die Vruchtenbuurt allemaal, hè. Dan wilde ik het heel even hebben over Stichting Haagse Levensboeken.
2: Ja.
0: Want daar ben je ambassadeur van. Wat is dat voor stichting?
2: Het is een stichting die ervoor zorgt dat de levensverhalen van mensen worden opgetekend en ook daadwerkelijk in een boek worden uitgegeven. Zodat zij, maar ook vooral nabestaanden, weten wat er allemaal heeft gespeeld in het leven.
0: Ja, en je zegt uitgegeven. Wat is dan de oplage?
2: Afhankelijk van wat de verteller zelf wil. En het is zonder een ISBN, dus het is altijd een privé oplage.
0: Ja, precies. Ja. Het is gewoon voor de kinderen en kleinkinderen. En ja,
2: vrienden.
0: Zussen, broers. Dat is een heel mooi initiatief.
2: Dat klopt.
0: Ik kan me ook voorstellen dat er soms zo'n bijzonder verhaal voorbij komt dat je denkt, dit moeten we echt uitbrengen.
2: Dat zeker. Maar ieder verhaal is bijzonder.
0: Ja, maar de een is de andere niet.
2: Dat is zeker waar. Maar dat doen wij niet.
0: Dat doe je niet, nooit.
2: Voor zover ik weet is dat nog niet gedaan.
0: Nee, precies. Maar je zou dus met zo'n exemplaar naar een echte uitgever kunnen zeggen, kijk, ik heb dit al. Mag dat?
2: Ja. Wij zijn geen ghostwriters. En wij doen het volledig vrijwillig, het schrijven. Ja. Waardoor dat is een beetje een vaag gebied.
0: Ja.
2: En als dat inderdaad zo zou zijn, dan
0: moet daarover gesproken worden.
2: Ja, dan gaan we kijken wat.
0: En wil je een keer even zo'n boek even omhoog houden, zodat we kunnen kijken hoe dat er dan uitziet? Ik zie daar Ria en niet anders.
2: Ja.
0: Het levensverhaal van Ria dus. Ik zie een foto van haar als klein meisje in zo'n mooi jurkje met een beetje smok aan de bovenkant en zo'n kanten kraagje. En dan zie ik Ria in het nu.
2: Ja.
0: Ja. Wanneer vragen mensen aan jullie om dit te doen?
2: Dat is een hele goede vraag. Meestal als er iemand ze erop attent heeft gemaakt dat dit mogelijk is. Op dit moment speelt heel erg de oorlog, merken we.
0: Ja.
2: Mensen die daar nog herinneringen aan hebben, die merken dat ze daar toch eigenlijk wel heel graag over willen praten.
0: Ja.
2: En dan is dit een hele mooie vorm om.
0: Dat zijn wel echt wel oude mensen dan.
2: Zeker, zeker. Vaak in de 90, want die hebben het dan als kind nog bewust meegemaakt.
0: Ja.
2: En dan ben je al een eind op weg, inderdaad.
0: Ja. Ja, en inderdaad, we moeten het dan nu wel opschrijven, want anders ben je te laat.
2: Ja.
0: Jij bent zelf ambassadeur, dus wat doe jij?
2: Ja, ik als ambassadeur van Zegbroek. We zijn met z'n vijven over verschillende stadsdelen en ook voor Burg, Leidschendam en Rijswijk. Wat wij doen is, we praten met de mensen die hun verhaal willen vertellen.
0: Ja.
2: Meestal ouderen, maar soms ook jongeren met een heel bijzonder. Jongeren, mensen in de 40, 50, 60, ja, die ook een verhaal hebben. En ik ga met ze kennis maken. En ik heb een groepje, een poeltje schrijvers, waaruit ik dan kan kiezen om te kijken welke ik het beste bij het verhaal denk te kunnen matchen.
0: Ja, ja.
2: En dan gaan zij samen het schrijftraject in, wat meestal een half jaar tot een jaar.
0: Ik kan me voorstellen, ja. En als we. Is elke opzet hetzelfde? Van ja, waar ben je geboren? Hoe was je jeugd? Is er een bepaald patroon wat je kan verwachten?
2: Vaak wel. Maar uiteindelijk is het de verteller die bepaalt. En als die zegt, ik wil mijn jeugd overslaan,
0: okay,
2: dan slaan we dat over. Of als die zegt, ik wil alleen maar bepaalde verhalen doen, is het ook goed. Maar meestal vanuit de schrijver, die neemt wel regie om te helpen.
0: Ja.
2: En dat is het makkelijkst vaak om het chronologisch te doen.
0: Ja, en die stelt dan ook bepaalde vragen, waardoor iemand weer misschien weer luikjes opengaan van herinneringen.
2: Zeker, zeker.
0: Onwijs mooi. Wanneer mag iemand meedoen?
2: Iedereen mag meedoen.
0: Dus iemand die zijn verhaal, levensverhaal, opgetekend wil hebben, kan zich aanmelden?
2: Zeker. Ja, kan gewoon via de website van haagselevensboeken.nl.
0: Fantastisch. Nou, als jij luistert en je denkt, dit wil ik. Mijn verhaal is ook mooi genoeg om te lezen. Of ik wil dit achterlaten voor mijn kinderen. Ik kan me voorstellen dat mensen die ook hebben gehoord dat ze terminaal ziek zijn. Dat dan ook heel mooi is.
2: Zeker. Zeker, of aan het beginnende stadium van dementie.
0: Ja.
2: Die horen we ook regelmatig.
0: Nou, prachtig. De website haagselevensboeken.nl?
2: Ja, Stichting Haagse
0: Levensboeken.nl. Ja, wij doen niks met dit kindje die op de achtergrond heel hard hoort huilen, maar die wil niet in de kinderwagen. Dat kan gebeuren. Wieteke, heel erg bedankt voor jouw komst naar de studio. En veel woongenot in de vruchtenbuurt.
2: Komt goed. Jij ook bedankt. Fijne dag. Den Haag FM 92.

0: Harry Styles, American Girls. En daarvoor je Sigala met Easy Love.
1: Even ontspannen in de natuur met duinwachter Danny.
0: Goedemorgen, Dan.
2: Goedemorgen, Jessica.
0: Hoe gaat het?
2: Ja, het gaat lekker. Ik zit vandaag in een cursus, dus even binnen in plaats van buiten.
0: Ah.
2: Ja.
0: Ja, dat is even wennen, hè. En waar, in welk gebied ben je?
2: Ik ben buiten mijn eigen werkgebied, dus ik zit in Noordwijk. Zit ik ergens, dus het is echt een hele externe cursus. Even helemaal buiten je normale patroon. Normaal sta je op, ga je door de duinen heen surveilleren en ga je daarna weer naar huis. En nu ben ik even 2 dagen ergens anders.
0: En wat leer je allemaal?
2: Het gaat over coaching, dus hoe kan je in bepaalde gesprekken, hoe kan je omgaan in bepaalde situaties, dat je met iemand een goed gesprek aan kan gaan, hoe kan je goed leren luisteren.
0: Ja.
2: Je leert echt, ik heb net een gevoelenskaart gehad van, of behoeftes, van welke behoeftes zijn er en wat hoor je dan allemaal in een bepaald gesprek terugkomen.
0: Ja.
2: Het kan hele leuke dingen zijn, maar ook wat minder leuke dingen. En dat denk ik dat ik dat ook mee kan nemen naar het veld. Dus als
0: Zeker.
2: Ik met mensen aan het praten ben, dat ik denk, oh ja, dat kan ik weer meenemen in mijn rugtas van ervaringen, dus zowel met collega's een bepaald gesprek, maar ook met mensen in het veld of met in je eigen kring. Dus dat is super interessant. En ook in een verdedigingsvorm, in de zelfverdediging.
0: Ja, tuurlijk. Want je moet altijd deescalerend proberen te werken. Als iemand de regels overtreedt en zich niet wil schikken in jouw regels, in het duingebied bijvoorbeeld, dan moet je toch techniekjes hebben om dat gewoon rustig te laten verlopen.
2: Ja, echt gesprekstechnieken leer je daar. En die had ik eigenlijk al vanuit mijn BOA, neem je dat al mee.
0: Tuurlijk.
2: En dit gaat dan even wat meer in een hele brede zin. Dus niet alleen maar in het veld als je iemand tegenkomt. En ik moet zeggen, uit ervaring gaat dat ook wel heel goed. Want het is ook heel vaak gewoon luisteren, samenvatten wat je gehoord hebt. Klopt dat? En dan doorvragen.
0: Ja.
2: En zo merk je dat zo'n gesprek ook wel deescaleert. Dus dat je dan uit een heel mooi, of uit een hele lastige situatie, door een goed gesprek te voeren, ook heel goed uit een bepaalde situatie.
0: Ja, precies. Kom je mooi weg.
2: Ja, dat leren we hier. En om het heel beeldend te maken, hadden we gisteren dus een soort van zelfverdedigingsding. En dan leer je ook van, ja, wat nou als je verdediging hoog hebt? Ja, dan komt het niet binnen. Wat nou als je hem naar beneden hebt, maar de tegenstander gewoon heel doseert gewoon wat een stoot geeft. Niet te hard, maar gewoon heel zacht van, voelt dat fijn? Nou, als je dat niet heel hard doet, maar als je dat aanraakt, voelt dat niet onprettig. Dus om dat te vertalen naar het theorie en zo. Dus dat was echt een hele, ja, dat is echt heel bijzonder en heel leerzaam om te horen.
0: Leuk.
2: Heel wat anders dan de duinen. Ja,
0: ja, en je bent dus binnen, maar je zit wel in Noordwijk. Ga je dan straks wel nog even de Noordwijkse duinen verkennen?
2: Ik was vanochtend, heb ik al een duikje gedaan in de zee. Ik dacht, ja,
0: lekker.
2: Ik kijk zo letterlijk uit op de Noordzee. Dus ik was met wat collega's. Gingen we lekker even een ochtendduikje nemen. En straks hier even de omgeving verkennen. Even een wandelingetje maken. Even mijn hoofd lekker weer laten luchten door alle informatie die ik krijg.
0: Ja.
2: En ik moet zeggen, ik ben nu ook even naar buiten gegaan om met jou te bellen. Dus ik sta nu heerlijk in het zonnetje.
0: Echt waar? Is daar zon? Hier niet hoor.
2: Ja. Nee, hier is inderdaad geen zon.
0: Nee, ik zie allemaal mensen met jassen, vesten, warme kleren, wind en bewolkt.
2: Oh, nou, ik sta hier gewoon lekker in mijn korte shirtje. Ja, het is hier wel bewolkt, maar ik sta nu even lekker in het zonnetje.
0: Oké. Okay.
2: Dus dat is wel heel erg lekker.
0: Nou, fijn, Dan. Volgende week spreken we je weer vanuit het Haagse. Veel plezier nog even daar en zet hem op, hè?
2: Yes, dankjewel. Fijne uitzending.
0: Dankjewel, doei doei.
2: Doei doei.

0: Even bellen met...
1: We bellen met Anna, want Anna was op zoek naar haar hondje Mauk. We spraken haar vorige week al eventjes. Het hondje stond even in de winkel. En Anna moest even wat halen. Maar Mauk besloot met paal en al de winkel uit te rennen. En toen ontstond er iets. Een hele stad kwam in beweging om Mauk te vinden. Het hondenzoekteam ging gelijk dezelfde avond al op zoek. Speurhonden. Anna, je hebt goed nieuws.
2: Klopt, goedemorgen. Ik heb heel goed nieuws. Ja.
1: Want? Nee, vertel.
2: Gisteren zowaar heb ik Mauk weer in mijn armen kunnen sluiten. Want ze was gevonden, ze was gezien in de buurt van Kijkduin.
1: Oh my god.
2: En de dag daarvoor was ze ook al gezien in de buurt van de Vuutlaan.
1: Ja.
2: Alleen ze kreeg haar niet te pakken. Dus ze had zoiets van, nou, ik vind het nog wel gezellig hier in... op avontuur in de omgeving
1: Kijkduin.
2: Ja.
1: En uiteindelijk?
2: Ze hebben dus een camera geplaatst, want ze zagen wel een soort lichtplek. Of tenminste, ik niet, maar het team Dog Alert, die hier echt wel de experts in zijn, die zagen wel een soort lichtplek. Daar hebben ze toen een camera gezet. En toen gisterochtend, toen kreeg ik een filmpje van de camera dat Mauk gewoon lekker een beetje aan het rondbazuinen was, met haar snoet nog net niet in de camera.
1: Oh my god.
2: Maar wat wel een goed teken was, zo van ze is, ondanks dat wij daar met veel man haar hebben geprobeerd te pakken, is ze daar wel gebleven.
1: Ja.
2: Dus ik had er eigenlijk wel vertrouwen in. En toen ben ik gistermiddag met mijn vader weer naar datzelfde gebied gegaan. Heel veel zitten roepen en doen. Maar geen Mauk. En toen dacht ik, oh, dat gaan we weer. Waar is dat met een ingenieur naartoe gegaan? Toen was ik thuis en toen kreeg ik om 4 uur een belletje. Ze is gezien in de buurt van Kijkduin. En toen ben ik daar als een gek naartoe gereden. En er stond het hele team stond er weer van Dog Alert. En toen ben ik via de duinen, want ze was gezien in een soort achtertuin, maar dan de duinen zeg maar van een woning.
1: Ja.
2: En toen heb ik haar, toen op een gegeven moment zagen we haar. En toen riep ik haar, maar ik was natuurlijk wel ook hoog in mijn spanning.
1: Ja.
2: En toen ging ze weg. En toen dacht ik, godsamme, nou ook echt waar. Oh, je krijgt huisarrest als ik je ooit heb.
1: Ja, precies.
2: Ja, niet normaal. Maar uiteindelijk, toen zag ik haar nog een keer. En toen riep ik haar, en dat was echt een soort van een filmmoment. Ik op mijn knieën. Ik was haar aan het roepen en ze keek echt zo. En toen kwam ze soort bijna dansend, huppelend naar me toe. En
1: maar helemaal niet verontrust, maar gewoon zo van, wat doe je nou moeilijk?
2: Ja, een beetje wel. En ik moet ook zeggen dat, ze heeft alleen vooral nu veel spierpijn. Dus ze loopt een beetje gek. Maar verder,
1: En spierpijn omdat ze zoveel heeft gelopen?
2: Ja, omdat ze gewoon, ik weet niet hoeveel kilometer. Maar ik intussen ook de afgelopen dagen.
1: Ja.
2: Maar Mauk heeft echt, die heeft flink wat afgerend,
1: ja.
2: En nog steeds, ze kan nog steeds prima rennen. En de energie zit er nog in. Dus dat je denkt, waar hou je vandaan? Maar
1: durf je daar ooit nog los te laten ergens?
2: Nou, toevallig had ik het er gisteren wel met mijn ouders over. Zo van, als ik nu gewoon naar het bos ga waar ze van los mag. Ja, dat ik dat wel even, iets anders ga aanpakken, denk ik. Dus vandaag ga ik er zeker nog niet loslaten.
1: Nee.
2: Alleen toch, ik weet gewoon, er is daar iets gebeurd in de winkel dat haar dusdanig heeft toen laten schrikken. Waardoor ze zo hard is gaan rennen. En ik geloof gewoon niet dat dat gebeurt als ik gewoon met haar in het bos ben. Maar je weet het allemaal nooit.
1: Nee.
2: Zeker wel iets van een tag of zo voor haar kopen. Want dit echt wil ik nooit meer meemaken.
1: Nee.
2: CSI was er niks bij.
1: Nee, echt. Zag ze er goed uit? Is ze vermagerd, heb je het idee?
2: Nee, dat vind ik dus heel erg meevallen. Misschien een klein beetje bij de heupen, maar verder eigenlijk, valt het allemaal wel mee.
1: Mijn kinderen wilden weten, maar mam, wat heeft ze dan gegeten? Ik zei, schat, dat weet ik toch niet?
2: Ja, dat heb ik gisteren geleerd van het team. De twee die in het team zitten van de dierenambulance, die vertelden dat ze poep vooral eet. En
1: poep van anderen?
2: Ja, poep van andere dieren, En kan natuurlijk ook wel, er zitten daar de standtenten in de buurt. Dus dat is lekker de frietjes van degene die het niet heeft opgegeten, dat houdt hij lekker lopen opsmikkelen. Dus ik geloof zeker wel dat ze, wel...
1: Een verloren boterham met pindakaas, dat soort dingen.
2: Precies, exact,
1: Nou, wat ontzettend fijn dat Mauk weer terecht is. Ik geloof echt dat de hele stad heeft meegeleefd. Ik liep gisteren met de Golden Retriever van de buren en toen zagen we bij de hondenuitlaat de postertjes hangen. En die hebben we met veel vreugde voor jullie weggehaald en weggegooid, want Mauk is terecht. Dus we wisten, dit kan nu weg. Niemand hoeft zich meer zorgen te maken. Mauk is terug bij Anna. Heel fijn.
2: Ja, super lief. Echt, heel blij en ook echt het hele team Bulk Alert. Echt, ik kan het wel 300 keer zeggen, maar wat die echt allemaal wel niet hebben gedaan, dat is bizar. Elke nacht zijn ze op pad geweest. Ja. Samen met ons, maar echt, ze wilden eerst ook een vangkooi plaatsen en dat dan de hele nacht bewaken. Ja, het is echt. En er zit gewoon een hele club aan vrijwilligers zit daar ook nog bij die helpen met flyeren. En dan vanochtend wordt er weer iemand toegevoegd in de app die dan een deel helpt. Die het hele verhaal niet heeft meegekregen als hij niet er zo in is geweest. Maar die wil ze dan helpen met weghalen. Dat je denkt, echt jongens, wauw. Ja. Echt niet normaal.
1: Hartverwarmend. Nou, dat is dit. Soms hebben we zo'n verhaal met dit hele goede einde ook gewoon even nodig. Anna, ik ga ervan uit dat jullie heel veel geknuffeld hebben al en daar nog heel veel gaan knuffelen.
2: Zeker weten.
1: En geniet lekker van Mauk en Mauk van jou.
2: Ja, ga ik doen. Dankjewel.
1: Doei doei.
2: Oké, doei.
0: Oh boy.

0: praktisch in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet
2: je? Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend. Oh. Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een treurigheid.
1: Ga ik een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
3: Debat.
1: Ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Janot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten, ook als podcast te beluisteren.
4: En we zijn aan het einde gekomen van Haags Bakkie met Jessica Mendels van vandaag. Het is 3 juni, woensdag. De basisscholen die zijn lekker vroeg vrij. Dus ik ga ook lekker naar huis, naar mijn kleine meisie. Morgen ben ik er weer. Ik wens je een hele fijne dag voor vandaag. En heel graag weer tot morgen. Dit is Alicia Keys, If I Ain't Got You.

0: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Reinoud Roemer. De sloop van het pand van het oude ministerie van Sociale Zaken bij station Laan van Nieuw-Oost-Indië moet over een paar weken beginnen, maar een kleine groep anti-kraakbewoners wil niet vertrekken. Daardoor loopt de bouw van 1200 nieuwe woningen verder vertraging op. De eigenaar van het pand vertelt.
3: We gaan die 1200 woningen proberen te realiseren, waarvan 114 studentenwoningen. Ja, wij vinden het jammer dat we de afgelopen jaren eigenlijk denk onze maatschappelijke plicht gedaan hebben. En dat mensen hiervoor toch een beperkte vergoeding, dat is uiteraard relatief, op een hele mooie plek hebben kunnen wonen in kamers die er waren. Ja, het alternatief was geweest dat we dit gebouw hadden dichtgespijkerd. En ik denk dat niemand daar blij van was geworden.
2: Maar de instantie die de anti-kraakbewoners bijstaat, denkt dat ze een goede kans maken om te kunnen blijven.
4: Het is alsof de titel van het contract zegt heel erg anti-kraak, maar de inhoud van het contract is eigenlijk gewoon een huurcontract. Heel simpel gezegd, je mag in een anti-kraakcontract mag je niet winst maken op huisvesting. En dat lijkt hier wel sterk het geval te zijn. Normaal betaal je ongeveer tussen 100 en 150 euro voor een anti-kraak. Je betaalt ongeveer twee keer zoveel.
2: Binnenkort dient een kort geding dat de eigenaar van het oude sociale zakengebouw bij stationlaan van Nieuw-Oost-Indië heeft aangespannen. Kijkduin is nog steeds een verborgen parel, vinden veel ondernemers van de Haagse badplaats. Hoewel de grootschalige renovatie al een tijdje klaar is, blijft de leegstand groot. Zo'n beetje de helft van de panden aan de boulevard staat leeg. Je ziet wel dat Kijkduin weer meer mensen gaat trekken. Maar het is heel moeilijk om mensen die de afgelopen jaren ergens anders aan zee zaten weer terug te krijgen, zegt een van de ondernemers. De ontwikkelaar van de badplaats sprak eerder de verwachting uit dat alle ruimtes dit jaar verhuurd zouden zijn, maar wilde daar nu niets over kwijt. Het weer nog. Eerst opklaringen, later op de dag toch weer regen en vrij veel wind. Maxima rond 18 graden. En ook morgen buien met ook kans op hagel en onweer. En maar af en toe zon. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
5: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Reinoud Roemer. De sloop van het pand van het oude ministerie van Sociale Zaken bij station Laan van Nieuw-Oost-Indië moet over een paar weken beginnen. Maar een kleine groep anti-kraakbewoners wil niet vertrekken. Daardoor loopt de bouw van 1200 nieuwe woningen verder vertraging op. De eigenaar van het pand vertelt.
3: We gaan die 1200 woningen proberen te realiseren, waarvan 114 studentenwoningen. Ja, wij vinden het jammer dat we de afgelopen jaren eigenlijk denk onze maatschappelijke plicht gedaan hebben. En dat mensen hiervoor toch een beperkte vergoeding, dat is uiteraard relatief, op een hele mooie plek hebben kunnen wonen in kamers die er waren. Ja, het alternatief was geweest dat we dit gebouw hadden dichtgespijkerd. En ik denk dat niemand daar blij van was geworden.
2: Maar de instantie die de anti-kraakbewoners bijstaat, denkt dat ze een goede kans maken om te kunnen blijven.
4: Het is alsof de titel van het contract echt heel erg anti-kraak, maar de inhoud van het contract is eigenlijk gewoon een huurcontract. Heel simpel gezegd, je mag in een anti-kraakcontract mag je niet winst maken op huisvesting. En dat lijkt hier wel sterk het geval te zijn. Normaal betaal je ongeveer tussen 100 en 150 euro voor een anti-kraak. Je betaalt ongeveer twee keer zoveel.
2: Binnenkort dient een kort geding dat de eigenaar van het oude sociale zakengebouw bij stationlaan van Nieuw-Oost-Indië heeft aangespannen. Kijkduin is nog steeds een verborgen parel, vinden veel ondernemers van de Haagse badplaats. Hoewel de grootschalige renovatie al een tijdje klaar is, blijft de leegstand groot. Zo'n beetje de helft van de panden aan de boulevard staat leeg. Je ziet wel dat Kijkduin weer meer mensen gaat trekken. Maar het is heel moeilijk om mensen die de afgelopen jaren ergens anders aan zee zaten weer terug te krijgen, zegt een van de ondernemers. De ontwikkelaar van de badplaats sprak eerder de verwachting uit dat alle ruimtes dit jaar verhuurd zouden zijn, maar wilde daar nu niets over kwijt. Het weer nog. Eerst opklaringen, later op de dag toch weer regen en vrij veel wind. Maxima rond 18 graden. En ook morgen buien met ook kans op hagel en onweer. En maar af en toe zon. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
6: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
7: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
8: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
9: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
10: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

for someone else.

0: ochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 8 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
4: Ik ben Reinoud Roemer. De sloop van het pand van het oude ministerie van Sociale Zaken bij station Laan van Nieuw-Oost-Indië moet over een paar weken beginnen, maar een kleine groep anti-kraakbewoners wil niet vertrekken. Daardoor loopt de bouw van 1200 nieuwe woningen verder vertraging op. De eigenaar van het pand vertelt.
5: We gaan die 1200 woningen proberen te realiseren, waarvan 114 studentenwoningen. Ja, wij vinden het jammer dat we de afgelopen jaren eigenlijk denk onze maatschappelijke plicht gedaan hebben. En dat mensen hiervoor toch een beperkte vergoeding, dat is uiteraard relatief, op een hele mooie plek hebben kunnen wonen in kamers die er waren. Ja, het alternatief was geweest dat we dit gebouw hadden dichtgespijkerd. Ik denk dat niemand daar blij van was geworden.
4: Maar de instantie die de anti-kraakbewoners bijstaat, denkt dat ze een goede kans maken om te kunnen blijven.
6: Het is alsof de titel van het contract zegt heel erg anti-kraak, maar de inhoud van het contract is eigenlijk gewoon een huurcontract. Heel simpel gezegd, je mag in een anti-kraakcontract mag je niet winst maken op huisvesting. En dat lijkt hier wel sterk te vatten. Normaal betaal je ongeveer tussen 100 en 150 euro voor een anti-kraak. Je betaalt ongeveer 2 keer zoveel.
4: Binnenkort dient een kort geding dat de eigenaar van het oude sociale zakengebouw bij stationlaan van Nieuw-Oost-Indië heeft aangespannen. Kijkduin is nog steeds een verborgen parel, vinden veel ondernemers van de Haagse badplaats. Hoewel de grootschalige renovatie al een tijdje klaar is, blijft de leegstand groot. Zo'n beetje de helft van de panden aan de boulevard staat leeg. Je ziet wel dat Kijkduin weer meer mensen gaat trekken. Maar het is heel moeilijk om mensen die de afgelopen jaren ergens anders aan zee zaten weer terug te krijgen, zegt een van de ondernemers. De ontwikkelaar van de badplaats sprak eerder de verwachting uit dat alle ruimtes dit jaar verhuurd zouden zijn, maar wilde daar nu niets over kwijt. Het weer nog. Eerst opklaringen, later op de dag toch weer regen en vrij veel wind. Maxima rond 18 graden. En ook morgen buien met ook kans op hagel en onweer. En maar af en toe zon. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
7: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
8: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 3 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. De sloop van het pand van het oude ministerie van Sociale Zaken bij station Laan van Nieuw-Oost-Indië moet over een paar weken beginnen. Maar een kleine groep anti-kraakbewoners wil niet vertrekken. Daardoor loopt de bouw van 1200 nieuwe woningen verdere vertraging op. De eigenaar van het pand.
3: We gaan die 1200 woningen proberen te realiseren, waarvan 114 studentenwoningen. Ja, wij vinden het jammer dat we de afgelopen jaren eigenlijk denk onze maatschappelijke plicht gedaan hebben. En dat mensen hiervoor toch een beperkte vergoeding, dat is uiteraard relatief, op een hele mooie plek hebben kunnen wonen. In kamers die er waren. Ja, het alternatief was geweest dat we dit gebouw hadden dichtgespijkerd. En ik denk dat niemand daar blij van was geworden.
2: Maar de instantie die de anti-kraakbewoners bijstaat denkt dat ze een goede kans maken om te kunnen blijven.
4: Het is alsof de titel van het contract zegt heel erg anti-kraak, maar de inhoud van het contract is eigenlijk gewoon een heel contract. Heel simpel gezegd, je mag in een anti-kraakcontract mag je niet winst maken op huisvesting, en dat lijkt hier wel sterk het geval te zijn. Normaal betaal je ongeveer tussen 100 en 150 euro voor een antikraak. Je betaalt ongeveer twee keer zoveel.
2: Binnenkort dient een kort geding dat de eigenaar van het oude sociale zakengebouw bij het station Laan van Nieuw-Oost-Indië heeft aangespannen. Kijkduin is nog steeds een verborgen parel, vinden veel ondernemers van de Haagse badplaats. Hoewel de grootschalige renovatie al een tijdje klaar is, blijft de leegstand groot. Zo'n beetje de helft van de panden aan de boulevard staat leeg. Je ziet wel dat Kijkduin weer meer mensen gaat trekken, maar het is heel moeilijk om mensen die de afgelopen jaren ergens anders aan zee zaten weer terug te krijgen, zegt een van de ondernemers. Dan nog het weer. Toenemende bewolking, gevolgd door regen. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking en eerst af en toe regen. De minima rond 14 graden. Morgen af en toe zon, maar ook nog buien. Mogelijk met hagel en onweer. De maxima dan omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag drie gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.

Altijd op de hoogte met Den Haag FM. Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.

echte De Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 8 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. De sloop van het pand van het oude ministerie van Sociale Zaken bij station Laan van Nieuw-Oost-Indië moet over een paar weken beginnen, maar een kleine groep anti-kraakbewoners wil niet vertrekken. Daardoor loopt de bouw van 1200 nieuwe woningen verdere vertraging op. De eigenaar van het pand.
5: We gaan die 1200 woningen proberen te realiseren, waarvan 114 studentenwoningen. Ja, wij vinden het jammer dat we de afgelopen jaren eigenlijk denk onze maatschappelijke plicht gedaan hebben. En dat mensen hiervoor toch een beperkte vergoeding, dat is uiteraard relatief, op een hele mooie plek hebben kunnen wonen. In kamers die er waren. Ja, het alternatief was geweest dat we dit gebouw hadden dichtgespijkerd. En ik denk dat niemand daar blij van was geworden.
4: Maar de instantie die de anti-kraakbewoners bijstaat denkt dat ze een goede kans maken om te kunnen blijven.
6: Het is alsof de titel van het contract zegt heel erg anti-kraak, maar de inhoud van het contract is eigenlijk gewoon een nieuw contract. Heel simpel gezegd, je mag in een anti-kraakcontract mag je niet winst maken op huisvesting, en dat lijkt hier wel sterk het geval te zijn. Normaal betaal je ongeveer tussen 100 en 150 euro voor een antikraak. Je betaalt ongeveer twee keer zoveel.
4: Binnenkort dient een kort geding dat de eigenaar van het oude sociale zakengebouw bij het station Laan van Nieuw-Oost-Indië heeft aangespannen. Kijkduin is nog steeds een verborgen parel, vinden veel ondernemers van de Haagse badplaats. Hoewel de grootschalige renovatie al een tijdje klaar is, blijft de leegstand groot. Zo'n beetje de helft van de panden aan de boulevard staat leeg. Je ziet wel dat Kijkduin weer meer mensen gaat trekken, maar het is heel moeilijk om mensen die de afgelopen jaren ergens anders aan zee zaten weer terug te krijgen, zegt een van de ondernemers. Dan nog het weer. Toenemende bewolking, gevolgd door regen. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking en eerst af en toe regen. De minima rond 14 graden. Morgen af en toe zon, maar ook nog buien. Mogelijk met hagel en onweer. De maxima dan omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Installatiebureau Van Ginderen.
8: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee. Op spierfonds.nl.
10: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Goedemorgenochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 8 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD.
2: Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: messed up week. 7 days of torture.
1: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan WhatsAppen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
5: Goeiedag, ik ben André Kolen. De sloop van het pand van het oude ministerie van Sociale Zaken bij station Laan van Nieuw-Oost-Indië moet over een paar weken beginnen. Maar een kleine groep anti-kraakbewoners wil niet vertrekken. Daardoor loopt de bouw van 1200 nieuwe woningen verdere vertraging op. De eigenaar van het pand.
6: We gaan die 1200 woningen proberen te realiseren, waarvan 114 studentenwoningen. Ja, wij vinden het jammer dat we de afgelopen jaren eigenlijk denk onze maatschappelijke plicht gedaan hebben. En dat mensen hiervoor toch een beperkte vergoeding, dat is uiteraard relatief, op een hele mooie plek hebben kunnen wonen. In kamers die er waren. Ja, het alternatief was geweest dat we dit gebouw hadden dichtgespijkerd. En ik denk dat niemand daar blij van was geworden.
5: Maar de instantie die de anti-kraakbewoners bijstaat denkt dat ze een goede kans maken om te kunnen blijven.
7: Het is alsof de titel van het contract zegt heel erg anti-kraak, maar de inhoud van het contract is eigenlijk gewoon een heel contract. Heel simpel gezegd, je mag in een anti-kraakcontract mag je niet winst maken op huisvesting, en dat lijkt hier wel sterk het geval te zijn. Normaal betaal je ongeveer tussen 100 en 150 euro voor een antikraak. Je betaalt ongeveer 2 keer zoveel.
5: Binnenkort dient een kort geding dat de eigenaar van het oude sociale zakengebouw bij het station Laan van Nieuw-Oost-Indië heeft aangespannen. Kijkduin is nog steeds een verborgen parel, vinden veel ondernemers van de Haagse badplaats. Hoewel de grootschalige renovatie al een tijdje klaar is, blijft de leegstand groot. Zo'n beetje de helft van de panden aan de boulevard staat leeg. Je ziet wel dat Kijkduin weer meer mensen gaat trekken, maar het is heel moeilijk om mensen die de afgelopen jaren ergens anders aan zee zaten weer terug te krijgen, zegt een van de ondernemers. Dan nog het weer. Toenemende bewolking, gevolgd door regen. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking en eerst af en toe regen. De minima rond 14 graden. Morgen af en toe zon, maar ook nog buien. Mogelijk met hagel en onweer. De maxima dan omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Zaterdagochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 8 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: appen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
5: Goeiedag, ik ben André Kolen. De sloop van het pand van het oude ministerie van Sociale Zaken bij station Laan van Nieuw-Oost-Indië moet over een paar weken beginnen. Maar een kleine groep anti-kraakbewoners wil niet vertrekken. Daardoor loopt de bouw van 1200 nieuwe woningen verdere vertraging op. De eigenaar van het pand.
6: We gaan die 1200 woningen proberen te realiseren, waarvan 114 studentenwoningen. Ja, wij vinden het jammer dat we de afgelopen jaren eigenlijk denk onze maatschappelijke plicht gedaan hebben. En dat mensen hiervoor toch een beperkte vergoeding, dat is uiteraard relatief, op een hele mooie plek hebben kunnen wonen. In kamers die er waren. Ja, het alternatief was geweest dat we dit gebouw hadden dichtgespijkerd. En ik denk dat niemand daar blij van was geworden.
5: Maar de instantie die de anti-kraakbewoners bijstaat denkt dat ze een goede kans maken om te kunnen blijven.
7: Het is alsof de titel van het contract zegt heel erg anti-kraak, maar de inhoud van het contract is eigenlijk gewoon een heel contract. Heel simpel gezegd, je mag in een anti-kraakcontract mag je niet winst maken op huisvesting, en dat lijkt hier wel sterk het geval te zijn. Normaal betaal je ongeveer tussen 100 en 150 euro voor een antikraak. Je betaalt ongeveer twee keer zoveel.
5: Binnenkort dient een kort geding dat de eigenaar van het oude sociale zakengebouw bij het station Laan van Nieuw-Oost-Indië heeft aangespannen. Kijkduin is nog steeds een verborgen parel, vinden veel ondernemers van de Haagse badplaats. Hoewel de grootschalige renovatie al een tijdje klaar is, blijft de leegstand groot. Zo'n beetje de helft van de panden aan de boulevard staat leeg. Je ziet wel dat Kijkduin weer meer mensen gaat trekken, maar het is heel moeilijk om mensen die de afgelopen jaren ergens anders aan zee zaten weer terug te krijgen, zegt een van de ondernemers. Dan nog het weer. Toenemende bewolking, gevolgd door regen. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking en eerst af en toe regen. De minima rond 14 graden. Morgen af en toe zon, maar ook nog buien. Mogelijk met hagel en onweer. De maxima dan omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Je luistert naar Haagse invloeden. Elke woensdagavond van 6 tot 7 uur.
8: Ja, welkom terug, beste luisteraars, bij Den Haag FM. Het is woensdag 3 juni en we hebben weer een prachtige uitzending van Haagse invloeden vandaag. Mijn naam is Fieke Uitenthuis. Samen met mijn collega Wim Verhagen ga ik deze uitzending verzorgen. Met prachtige thema's. We gaan het hebben over de natuur en over de eerste 100 dagen van kabinet Jette 1. Toch beginnen we even met muziek. Om de vrolijkheid in de dag te krijgen met deze vreselijke regen. Happy van Pharrell Williams en dan zien we je zo.

0: Haagse invloeden. De lobbyprofessor in de praktijk.
1: Ja, welkom terug, beste luisteraars. Bij Haagse invloeden op woensdag 3 juni bij Den Haag FM. Mijn naam is Fieke Uiterthuis. En samen met mijn collega Wim Verhagen gaan we er weer een mooie uitzending van maken vandaag. En voor de oplettende luisteraar die al een tijdje niet heeft geluisterd, hoorden jullie weer een jingle die wij al een tijdje niet gebruikt hebben. Onze lobbyprofessor in de praktijk zit vandaag weer bij mij in de studio. Meneer Timmermans, welkom.
2: Goedenavond.
1: En ik zal even voor de nieuwe luisteraar die misschien nog niet helemaal weet wat deze rubriek was, die echt een oudgediende is van onze uitzending. De heer Timmermans werkt aan de Universiteit Leiden. En die doet enorm veel onderwijs en onderzoek naar alles binnen de lobby. En hij neemt regelmatig een student of voormalig student mee, die onderzoek heeft gedaan naar een mooi thema binnen deze sector. En dat kunnen we uitdiepen hier en zo onze luisteraars meenemen in wat gebeurt daar nou eigenlijk in die lobbysector. Dus niet alleen de heer Timmermans zit bij mij in de studio, maar ik heb ook Madelief Eikelboom hier. Welkom Madelief.
3: Hallo, goedenavond.
1: Goedenavond, leuk dat jullie er allebei zijn. Ik kijk er weer naar uit om weer eens deze rubriek te doen. Arco. Mag ik Arco zeggen?
2: Ja, natuurlijk. Ik zei al meneer Timmermans.
1: Ja, sorry. Ja, ik weet,
2: welke Timmermans?
1: Je bent hier vaker te gast geweest bij mij. Ik kijk er naar uit om weer eens een onderwerp te gaan uitdiepen. En ik ga Madelief natuurlijk zo eerst het woord geven om te vertellen waar je precies onderzoek naar hebt gedaan. Want het gaat niet over een mens, het gaat niet over een instituut, maar het gaat over de
3: natuur.
1: Over de natuur. En dan denk je, nou leuk, dan gaan we het vast hebben over stikstof, om de natuur te beschermen. Maar dat is binnen de lobbysector niet nu het thema waar jij onderzoek naar hebt gedaan, hè?
3: Nee. Ik heb onderzoek gedaan naar rechten voor de natuur. Dit is een relatief nieuwe beweging binnen het recht, waarin eigenlijk wordt gekeken hoe verschillende natuurlijke entiteiten, bijvoorbeeld rivieren, maar ook bossen, een relatief nieuwe beweging binnen het recht, waarin eigenlijk wordt gekeken hoe verschillende natuurlijke entiteiten, bijvoorbeeld rivieren, maar ook bossen, gletsjers,

0: Maar er zijn eigenlijk verschillende casussen wereldwijd waaruit blijkt dat dat wel mogelijk is. Op verschillende manieren. In mijn onderzoek heb ik gekeken naar 18 verschillende casussen wereldwijd. Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Afrika, Europa, you name it. Overal worden initiatieven opgezet om rechten voor de natuur te erkennen. En het gaat dan om hele verschillende natuurgebieden. Er is bijvoorbeeld een rivier in Nieuw-Zeeland, een rivier in India. Er is een bos in Nieuw-Zeeland, een meer in Spanje. En dan ook bijvoorbeeld de Waddenzee hier in Nederland of de Maas. Daar wordt ook gekeken of daar rechten aan kunnen worden toegewezen.
1: Want heel even, laten we ons een voorbeeld hebben. In Nieuw-Zeeland is een rivier, dat is een bekend voorbeeld in de wereld. Het is dus nog niet op grote schaal uitgerold op de hele wereld.
0: Ja, het is een opkomende beweging, maar je ziet wel echt dat die significant aan het groeien is. Zeker de afgelopen jaren en dus ook in Nederland heel erg. Maar het is nog niet voor iedereen bekend.
1: Maar dan gaan we heel even, om het praktisch te maken voor de mensen thuis. In Nieuw-Zeeland is dit wel gelukt volgens mij al. Hoe werkt dat dan? Gaat er dan iemand, want voor een mens doen we aangifte bij het gemeentehuis. Hè? Iedereen die kinderen heeft, die weet dat, dan moet je naartoe, krijg je zo'n ooievaartje. Hoe geef je rechten aan een rivier in Nieuw-Zeeland?
0: Nee, in Nieuw-Zeeland is dat een heel lang proces geweest, waarbij de Maori-gemeenschap onder andere heel erg betrokken was. Daar is heel lang juridisch ook over gepraat met de Nieuw-Zeelandse overheid. En uiteindelijk is besloten om rechtspersoonlijkheid toe te kennen aan de Whanganui-rivier.
1: Dat zegt de rechter dan? Die zegt dat is een rechtspersoonlijkheid.
0: Ja. En daar is een voogdijstructuur vervolgens voor opgezet om het zeg maar ook praktisch uitvoerbaar te maken, zodat de rechten niet alleen op papier bestaan, maar ook echt worden geïmplementeerd aan daar gevolg aan wordt gegeven, zeg maar. In Nieuw-Zeeland is dat gedaan door middel van gedeeld voogdijschap, waarbij er verschillende guardians zijn. Eén vanuit de Maori-gemeenschap en één vanuit de Nieuw-Zeelandse overheid. En die werken eigenlijk samen om de belangen van de rivier te behartigen. Dus voordat er nu iets gebeurt in Nieuw-Zeeland, wat die rivier of het ecosysteem daaromheen zou kunnen raken, wordt er eerst met die guardians gesproken, zeg maar. En dat is echt heel belangrijk. Zonder met hen gesproken te hebben, kunnen dingen zeg maar ook niet zomaar doorgaan.
1: Het is een beetje als twee ouders die dan zorgen, die voogdij hebben over niet een kind, maar iets in de natuur. En dan zorgen ze ervoor dat dan wat die natuur kan beïnvloeden, dat in overeenstemming is met hen.
0: Ja, en dat betekent dan niet dat er helemaal niks meer mag, zeg maar. Dat je de natuur in die zin opeens staat dat er andere activiteiten helemaal niet meer kunnen. Maar het betekent wel dat de natuur het recht heeft op gewoon voortbestaan. Niet beschadigd worden in de zin van net zoals mensen het recht hebben op gezond leven. Dat heeft de natuur nu eigenlijk ook.
1: Ja, en dan ook officieel, ook voor de rechter.
0: Ja, officieel ook.
1: En Arco, waarom is dit relevant of belangrijk?
2: Omdat het een stap verder gaat dan het aanwijzen van beschermde natuurgebieden. We kennen allemaal wel de Natura 2000 gebieden. Ja. Een beetje berucht geworden in Nederland misschien. Hè,
1: zijn gebieden waarvan de overheid zegt, die vinden wij heel belangrijk om te beschermen.
2: Ja, en dan moeten landbouwgebieden daar vanaf blijven, zou je kunnen zeggen. Dat weet je, er is een discussie over. Dus het is niet het aanwijzen van beschermde gebieden op zich, maar het is vervolgens ook, dat voogdij-idee, het aanwijzen van personen. Dat zijn dan personen natuurlijk, want een bos spreekt niet zelf. Die daar een aangewezen en erkende stakeholder zijn. En die moeten ook betrokken worden, vanaf het begin eigenlijk, aan de voorkant, bij alles wat dat gebied aangaat.
1: Ja.
2: Dus dan kan er niet zomaar sprake zijn van bijvoorbeeld uitbreiding van mijnbouw of van meer visserij door de grootschalige visserij tegenover de inheemse visserij in. Het is bedoeld om ecosystemen met bewoners natuurlijk ook en alle diersoorten en alle natuursoorten, plantensoorten die er zijn, om die te beschermen.
1: En waarom is het nodig? Ja, waarom is het belangrijk?
2: Omdat de natuur erg onder druk staat in de wereld. We hebben te maken met klimaatverandering. Daar zien we steeds extremere soorten weer. We zien bedreiging, we zien uitsterven. We hebben heel veel problemen mondiaal. En ja, je kunt zeggen van, is dat mijn probleem? Het is ver weg. Nou ja, de Maas en de Waddenzee dan iets minder ver weg. Maar kijkend naar de houdbaarheid van deze planeet, is dit een stap die door partijen, door stakeholders, zoals dat dan zo mooi heet, wordt gezet om die garantie voor die bescherming van de natuur te versterken.
1: Ja, en dan

0: Ja, want jij bent, of we noemen jou natuurlijk een beetje als geuzennaam, de lobbyprofessor. Jij hebt er onderzoek gedaan. Mm-hmm. Waarom is dit in de lobbywereld dan relevant?
1: Ja, Madelief, misschien kun jij daar een antwoord op geven. Want jouw onderzoek gaat over niet alleen waar er rechten voor de natuur zijn toegekend, maar vooral waar dat dan ligt. Wanneer lukt dat om dat voor elkaar te krijgen? Waar komt dat vanaf?
0: Want daar moet dus voor gelobbyd worden om dat te doen. Ja. Dat is dan, het is een juridisch proces, toch, denk ik?
1: Nee, maar ook een politiek-maatschappelijk proces. Ja. Maar ik geef het woord aan jou, Madelief. Want jij bent de deskundige op dit onderwerp.
2: Ja, het komt eigenlijk op verschillende niveaus of in verschillende thema's zeg maar naar voren. Het is een juridisch proces, maar het is ook heel belangrijk om daar bestuurlijke politiek aandacht voor te vragen. Want je ziet toch eigenlijk wel dat de politiek-bestuurlijke aandacht die er is voor de rechten van de natuur toch ook vaak doorslaggevend blijkt in of die rechten er komen.
0: Dat kwam uit jouw onderzoek?
2: Ja, onder andere. Er zijn best wel veel casussen waarin omdat de politiek voor was, de rechten er wel kwamen. Of omdat de politiek tegen was, de rechten er juist niet kwamen of werden ingeperkt.
0: Maar je zou toch denken, politiek en de rechter die zijn toch altijd gescheiden?
2: Ja, dat zou je denken. Maar helaas blijkt dat in de praktijk toch misschien niet altijd zo te werken. Dat daar toch nog wel een soort beperkende factor op kan zitten, zeg maar.
0: Ja, dus dan is eigenlijk, er is lobby nodig om de politiek-maatschappelijke gevoelens, zeg maar, richting het recht geven aan een natuurlijke entiteit is nodig.
1: Ja.
0: Dus die lobby die zorgt voor een soort positieve tendens.
2: Urgentie en legitimiteit geven eigenlijk aan die rechten voor de natuurbeweging. Waardoor dus de kans dat die rechten voor de natuur erkend worden steeds groter wordt.
0: Ja, en
1: het
0: hoe?
1: Het is niet de rechter, hè, die rechten geeft aan de natuur. Is een beetje spraakverwarrend misschien. Maar de politiek geeft rechten aan de natuur. Dat is een politieke beslissing.
0: Oh ja?
1: Elk beleid, als je het zo wat breder zegt, komt als het goed is, komt uit de koker van beleidsmakers. En de lobby is erop gericht, of dat nou een maatschappelijke lobby is, of het is een business lobby, of het is nog een andere lobby. Die is erop gericht om dat beleid, om die beslissingen te beïnvloeden. En dat is ook hier het geval.
0: Ik dacht wel dat het een juridische beslissing was dat meer zeg maar bij een Raad van State-achtig orgaan zou liggen. Maar het is een overheidsorgaan die dat in zijn beleid moet opnemen.
1: Het onderwerp, jij kunt er meer over zeggen. Het moet op de politieke agenda komen. En dus kan het ook van de agenda afgehouden worden. Onder druk van spelers die dat idee niet zien zitten.
0: Die het niet willen.
1: Kun jij misschien
2: je ziet bijvoorbeeld ook in landen in Zuid-Amerika, waar de rechten voor de natuur in de grondwet zijn opgenomen, dan is dat vaak, begint dat ook in de politiek, zeg maar, om die bal te gaan laten rollen, zeg maar.
0: Ja.
2: Van hé, we willen een grondwetswijziging tot stand brengen en die rechten daaraan toevoegen. Dus dan speelt de politiek daarin wel een hele grote rol. En als je dan de politieke wind mee hebt, om het maar even zo te zeggen, dan kan dat wel enorm helpen.
0: Dan is dat veel makkelijker.
2: Ja.
0: En hoe is die lobby nu georganiseerd? Laten we heel even misschien even naar Nederland inzoomen. Mm. Hè? Want in Nederland, je noemde al de Waddenzee en de Maas.
2: Ja.
0: Zijn dat al rechtspersonen?
2: Voor zover ik weet, voor nu nog niet. Voor de Waddenzee is er wel een heel actueel initiatief zeg maar, waar ze mee bezig zijn. Voor de Maas geloof ik ook. En daarnaast zijn er nog veel meer ook lokale initiatieven, bijvoorbeeld vanuit gemeenten en zo, om rechten te erkennen voor verschillende natuurgebieden. Maar voor zover ik weet hebben zowel de Maas als de Waddenzee nog geen echte rechtspersoonlijkheid.
0: En weet jij hoe die lobby dan is georganiseerd in Nederland? Om dat dan op de politieke agenda te krijgen?
2: Waddenzee bijvoorbeeld het een soort maatschappelijke coalitie was van verschillende juristen, wetenschappers, kunstenaars, maar ook gewoon burgers die zich hard hebben gemaakt om die rechten te erkennen. Ze hebben ook geprobeerd daar politieke aandacht voor te krijgen. Er zijn ook een aantal wetenschappers geweest die daar een soort voorstel voor hebben gedaan, als het ware, die een stuk hebben geschreven waarin ze hebben beschreven hoe dat mogelijk zou zijn, zeg maar, om zo'n juridisch kader op te zetten waarin dus de Waddenzee rechten heeft.
0: Mm-hmm.
2: Die discussie is ook echt wel heel erg ver gegaan. Uiteindelijk is er ook een Kamerbrief geweest in reactie hierop.
0: Oh, die is al naar Den Haag gebracht?
2: Ja, hij is al naar Den Haag.
0: Die heeft het ministerie bereikt?
2: Ja.
0: Dit is het ministerie van Landbouw, Natuur, Visserij en...
2: Dat durf ik uit mijn hoofd even niet te zeggen.
0: Daar ga ik wel van uit.
1: Soms een paar ministeries. Want er is ook al soms een vraag over waar ligt nou eigenlijk de bevoegdheid om hier iets over te bepalen. Dat speelt ook.
0: Oh ja, dat is ook nog niet beslecht. Het is wel best wel natuurlijk een nieuw thema. Het is niet iets wat al zo vaak gedaan is.
2: Nee, en het raakt aan heel veel verschillende gebieden. Dus er zijn ook vaak best wel veel ministeries bij betrokken in die zin.
0: Ja.
2: Maar wat je nu zag is eigenlijk dat de Nederlandse regering, op het moment dat ik mijn onderzoek schreef, eigenlijk had gezegd van, nou, we gaan de rechten voor de Waddenzee niet erkennen. We zien dit wel als een inspiratiebron en we vinden het wel in die zin waardevol en een mooi idee. Maar omdat de Waddenzee ook al op andere manieren beschermd is, het is een Natura 2000 gebied, het heeft UNESCO werelderfgoedstatus, vinden we dat eigenlijk voldoende kader, zeg maar, en zien we niet de noodzaak nu om daar echt rechtspersoonlijkheid aan toe te kennen.
0: En vindt de lobby dat ook?
2: Nee.
0: Nee, die vonden dat onvoldoende?
2: Ja, want je ziet toch eigenlijk wel dat die kaders zoals ze nu zijn toch niet altijd voldoende recht doen aan de natuur, zeg maar. En dat is denk ik ook het hele belang van deze beweging, dat je in de bestaande beschermingskaders toch vaak ziet dat economische belangen de boventoon blijven voeren. Dat het toch wel vrij makkelijk is om te zeggen van, nou ja, oké, we hebben de natuur meegenomen of we hebben erover nagedacht. Maar omdat daar geen stem aan wordt gegeven, de natuur kan niet voor zichzelf opkomen. De Waddenzee kan in dit geval niet zelf zeggen van, hé, maar dit gaat niet goed, dit wil ik niet of dit kan niet. Dat die belangen toch snel opzij worden geschoven als er bijvoorbeeld grote bedrijven zijn met hele goede advocaten die dan zeggen van, ja, maar ons belang is echt wel heel belangrijk en daar moet nu aandacht aan besteed worden.
0: Ja, en dan gaat dus toch een regering, kabinet daar toch ook in mee. Er zijn ook twee lobbykrachten eigenlijk tegenover elkaar, ja. Arco, denk ik, of niet?
1: Eigenlijk bijna bij elk onderwerp heb je natuurlijk, als je het simpel zegt, heb je een voor- en een tegenlobby.
0: Ja.
1: En het hangt af van hoe sterk die lobby, die voor- en tegenlobby, allebei georganiseerd zijn. Nou, er komt nog een ander ding bij. Rechten voor de natuur betekent dat je iets verandert. Je verandert iets wat er nog niet is.
0: Ja.
1: En dat is altijd een struggle heuvel op. Dus dat is altijd moeilijk. De zwaartekracht trek je eigenlijk altijd terug. En dat komt omdat de belangen die tegen die verandering zijn, die de pijn voelen van verandering, economische belangen of vaarroutes of visserijrechten, noem het maar op. Die zorgen voor druk om het onderwerp van de agenda af te houden. En daar is een heel repertoire voor. Dat kan soms subtiel zijn door gewoon de schouders op te halen of met tegenbewijs te komen of te zeggen, zoals in Nederland bij de Waddenzee, het is eigenlijk helemaal niet nodig, want we hebben het al goed beschermd. Allerlei zeg maar afremmende krachten. Ja, en daartegen moet die lobby voor rechten voor de natuur opboksen. En dat is altijd een lastige strijd.
0: En hoe doen zij dat nu? Weet u dat? Weet je? Hoe lobbyen ze? Want je zegt zelf, de natuur kan niet voor zichzelf lobbyen. Want die hebben nog geen stem. Het zit ook een beetje kip-ei-verhaal. Want ze kunnen niet voor zichzelf opkomen. Dus dan worden ze ook moeilijker een rechtspersoon.
2: Ja, want ze zijn niet. Nou ja, ze zijn wel een stakeholder, maar ze zijn ook niet echt een stakeholder, omdat ze dus niet zo makkelijk voor zichzelf op kunnen komen. Dus daarom hebben ze anderen nodig die dat voor hen doen. En er zijn binnen Nederland veel groepen, burgers, maar ook wetenschappers. Er is ook een groep Rechten voor de Natuur van Jessica den Outer, die bijvoorbeeld heel actief is in opkomen voor rechten voor de natuur. Ja. En die dat echt continu onder de aandacht proberen te brengen. En dat is ook wat de initiatieven heel erg doen. Eigenlijk aandacht verzamelen voor deze initiatieven.
0: En als ik dan even advocaat van de duivel, bijvoorbeeld de Waddenzee, dat is inderdaad al UNESCO, dat is al Natura 2000, dat met de stikstofproblematiek ligt alles daar volgens mij al stil. Is het dan wel echt nodig om nog meer te doen?
2: Nee, je ziet dat in de Waddenzee toch ook nog wel veel kapot wordt gemaakt. Er wordt best wel veel toegestaan wat eigenlijk heel schadelijk is voor het ecosysteem.
0: Zoals kabels en leidingen of zo?
2: Kabels en leidingen, maar ook doorvaarroutes die eigenlijk heel erg diep zijn, wat misschien niet zo geschikt is voor het ecosysteem als je puur en alleen naar het ecosysteem zou kijken. En nu laten we dat gewoon toe, omdat we het belangrijk vinden dat we die vaarroute hebben. En dat economische belang eigenlijk daarin voorop laten gaan. Maar als je misschien puur vanuit het ecosysteem zou kijken, zou je zeggen, nou, het is beter om die vaargeul wat minder diep te maken of wat minder breed. Of op een andere manier misschien ergens heen te varen, zeg maar.
0: Maar met stikstof, en dan kijk even naar heel Arco, daar is, ik weet niet of we dat zo kunnen noemen, maar de stikstoflobby is best succesvol geweest. Hè. We zitten enorm met een stikstofprobleem, ook door de EU. We mogen allemaal dingen niet meer, projecten kunnen niet meer doorgaan om de natuur te beschermen. Is het dan wel haalbaar om te zeggen, we gaan het nog moeilijker maken en nog meer de natuur beschermen?
1: Ja, daarom is het ook nog niet gelukt.
0: Nee, precies.
1: Met de Waddenzee en de Maas. Wij leven in Nederland en veel westerse landen hebben een heel sterk mens centraal stellend, bedrijvigheid centraal stellend beeld, wereldbeeld eigenlijk. Hè?
0: Economie is belangrijk.
1: Ja, en dat is ook allemaal wel begrijpelijk. Maar het is interessant om te zien dat de gevallen die Madelief heeft bestudeerd, waar het al gebeurd is, waar het succesvol is geweest, die lobby voor rechten voor de natuur, daar zie je ook dat de mens zeg maar de plek, ondanks hele grote bedrijvigheid in Latijns-Amerikaanse landen, hè, maar daar is ook een traditie van, noem het maar even, respect voor de natuur. Mm-hmm. En daar zie je dat het dus sneller is gegaan. Rechten voor de natuur in de grondwet opnemen. Dan kun je zeggen, dat is een vage formulering, die valt niet te handhaven, maar toch zegt het wel iets. Maar in Nederland hebben wij wat dat betreft heel sterk de neiging om het zakelijke, economische en een heleboel andere punten om die voorop te stellen. Ja, en dan zeg je van, ja, wat is overigens, de stikstoflobby heeft ook weer twee kanten natuurlijk.
0: Ja, nee, dat zet het simplistisch neer. Maar...
1: Nee, maar om die reden is het ook in Nederland nog niet zo ver gekomen, denk ik. Mede om die reden.
0: En is dan, ik wil afsluiten met de Nederlandse politiek, de Tweede Kamer, daar hebben we het over Haagse invloeden toch over. Het klinkt alsof dit iets zou zijn waar vooral de linkerkant van de Kamer betrokken mee zou zijn. Klopt dat? Omdat de rechtse partijen zijn toch vaak meer gefocust op economie. En
1: jouw vraag suggereert, en als je dan gaat tellen, dan hou je nooit een meerderheid.
0: Nee. Dat zei ik niet, maar dat kan een conclusie zijn.
1: Nee, maar dat kan, ja. Nou, het is niet per se links. Ik denk dat het ook bij de wat levensbeschouwelijker christelijke partijen wel speelt. Maar Lelief, ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt. Welke kansen er zijn om een meerderheid te krijgen voor rechten voor de natuur.
2: Nee, ik denk dat het uiteindelijk natuurlijk in iedereens belang is om de natuur te beschermen. En ook als je ziet dat als de natuur beschermd wordt, dat echt heel veel spillover effect heeft, zeg maar. Je ziet ook in de landen waar het succesvol is, dat het helemaal niet tot economisch verlies per se hoeft te leiden, maar juist ook heel veel kansen kan brengen.
0: Zoals wat dan?
2: Nou ja, bijvoorbeeld, ik ben ook heel geïnteresseerd in marine protected areas. Dat zijn beschermde marine gebieden. En je ziet dus dat als bijvoorbeeld zeeën een beschermde status kunnen krijgen, dat je dan heel veel ecotourism kan krijgen. Mm. Dus omdat je eigenlijk het gebied goed beschermt en de flora en fauna het beter gaan doen, kan je daar in die zin ook op een verantwoorde manier gebruik van maken. Ik wil het niet marketen noemen, maar door daar aandacht voor te vragen.
0: Ja.
2: En op die manier kan je dan ook weer positieve effecten creëren, ondanks dat je daar misschien dan wat minder vist.
0: Ja.
2: En je ziet dat vispopulaties dan bijvoorbeeld ook kunnen groeien.
0: Ja, het is niet alleen maar economische mindering brengen als je de natuur laat voor wat die is. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja.
1: Ja, je zou kunnen.
2: Ik denk als verschillende politieke partijen dat inzien, dat het ook niet per se altijd soort van de economische belangen versus de natuurbelangen hoeft te zijn. En dat niet alleen links hier een voorstander van kan zijn, maar dat het hele politieke spectrum hier de voordelen mee kan doen.
0: Ja.
1: Ja, je zou kunnen zeggen dat de natuur, zo bezien, een directe economische waarde ook heeft. Omdat het om de waarde van de natuur gaat die ecotourisme kan aantrekken. Je moet dat niet te dicht doseren natuurlijk. En als je kijkt naar de natuur als een terrein waarin grondstoffen worden gewonnen of vaarroutes of andere activiteiten plaatsvinden, dan is het, zeg maar, de waarde is indirect en niet direct. En als je er op die manier naar kijkt, dan valt er nog wel wat te veranderen, denk ik. Ook aan de Maas en de Waddenzee en nog heel veel andere gebieden.
0: Misschien nogal meer.
1: Waar jij naar hebt gekeken.
2: Ja.
0: Interessant thema.
2: Ja,
0: wij moeten helaas afronden. Maar dank voor deze input.
2: Ja, laat
0: het een signaal zijn naar de hele Kamer, rechts en links, dat de natuur er is om beschermd te worden. Dankjewel, Madelief. Dankjewel, Arco. En tot de volgende. Wij gaan naar muziek. Wij gaan naar de WK-sferen. Shakira en Burna Boy met Die Die. En daarna is mijn collega Wim Verhaven terug. Tot zo.

0: Luistert naar Haagse invloeden. Elke woensdagavond van 6 tot 7 uur. Den Haag FM. Haagse invloeden.
1: Beste luisteraars, welkom terug bij Haagse invloeden. Mijn naam is Wim Verhagen. Het is vrij winderig hier aan het spuien in Den Haag. Deze week was een bijzondere week. Deze week is namelijk de week dat het kabinet Jetten 1 meer dan 100 dagen in het zadel zat. Dat betekent dat de D66, VVD en CDA 66 van de 150 kamerzetels de dienst uitmaakt in het regeringsbeleid. En hoewel minderheidskabinetten relatief nieuw zijn in Den Haag, is het veel in het nieuws teruggekomen de afgelopen week. Ik lees het even voor. Het nieuws zegt: nog geen successen behaald. Ze zijn met name met zichzelf bezig. Ze zijn nog verre van op stoom. Het begint een nachtmerrie te worden. En doorbraken zijn er nog helemaal niet. De vraag is dat terecht of is dat niet terecht? Een experiment van 100 dagen. Het RTL Nieuwspanel gaf gisteren zelfs aan dat slechts 22% van de kiezers nog vertrouwen heeft in het kabinet. Dit is bijzonder laag als je het ook vergelijkt met voorgaande kabinetten. Nou, voor mij de reden om vanavond in gesprek te gaan met de politieke jongerenorganisaties, om te kijken wat hun visie is op dit kabinet. Maar ook vooral in gesprek te gaan: hey, wat kunnen we nou leren van die afgelopen 100 dagen om het de komende tijd beter te doen? Dus we gaan in reflectie stilstaan en ook kijken: wat kan er beter? Bij mij hier in de studio vanavond de voorzitter van de CDJA, de jongerenvereniging van het CDA, Johanna Sloof. En de voorzitter van de JOVD, de jongerenvereniging van de liberale VVD. Friso van Gruithuizen. Welkom beide in de studio.
2: Dankjewel.
1: Hoe hebben jullie het nieuws ervaren deze week?
3: Ja, 100 dagen. Toch wel snel, hè, is het gegaan. Al was de onderhandelingsperiode natuurlijk ook heel erg kort, 118 dagen. Dus dat hebben ze vrij snel gedaan en toen met een heel ambitieus akkoord gekomen. Maar je las denk ik heel terecht een aantal signalen op uit de samenleving. Het vertrouwen is laag.
1: Ja.
3: En dat heeft denk ik ook verschillende oorzaken. Maar één daarvan is ook dat het natuurlijk een ambitie is van het kabinet om in te zetten op die lange termijn. Nou, dat kost even tijd. Een gemiddeld wetstraject duurt 1,5 tot 2 jaar. Dus we moeten ze ook eventjes de tijd geven om te gaan leveren. Maar ik deel ook wel de conclusie van de enquête. De echte doorbraken die laten nog op zich wachten. Op de woningmarkt, op netcongestie, ruimtelijke ordening. Daar zullen echt nog wel knopen moeten worden doorgehaald.
1: Als ik het zo hoor, dan ben je wat positiever dan het nieuws van deze week. Friso, hoe kijk jij er eigenlijk naar?
4: Ja, als ik naar de afgelopen 100 dagen kijk, dan was misschien in november nog het gevoel het kan wel. En nu heb ik vooral het gevoel het kan nog wel. Je ziet dat er heel erg veel inderdaad nog in de pijplijn zit. Daar zit ik ook echt naar uit te kijken. Want wat er in het regeerakkoord stond, daar zaten een hoop goede punten binnen. En tegelijkertijd zie je dat sommige van de beste punten nu al van tafel zijn. We zagen een paar weken geleden, vorige week, dat Hans Welbrief de verhoging van de AOW-leeftijd nu al onder druk van de bonden van tafel heeft laten gaan. Terwijl het eigenlijk nergens voor nodig was. En dat was ook daar niet de plek om die concessie te maken. Dat moet hij dan in de Kamer doen. En daar ben ik wel echt teleurgesteld over.
1: Dat is een heel concreet punt. Daar gaan we denk ik later vanavond ook over praten. Maar dus ook niet heel optimistisch als ik het zo hoor.
4: Nou, ik denk dat er inderdaad, wat Johanna van het CDA goed zegt, er nog heel veel moet gebeuren, gaat gebeuren, kan gebeuren. Maar het moet dan ook wel gaan gebeuren.
1: Ja. En Johanna, als ik jou vraag, zijn er successen behaald?
3: Ja, dat is lastig om te zeggen na 3 maanden. Hè? Kijk, er zijn met name de wetsvoorstellen die nu in de Tweede Kamer liggen, dat zijn nog voorstellen uit het oude kabinet. Dus dat is nog niet het kabinet Jetten. En natuurlijk zijn er kleine successen behaald in de zin dat we denk ik op het internationale speelveld echt weer een hele goede vertegenwoordiging hebben in de persoon van Rob Jetten. En,
1: ja, die is veel in het buitenland geweest. Hoor je ook veel in het nieuws over.
3: In die zin heb je echt wel weer je rol als Nederland goed op de kaart gezet, denk ik. Maar ja, de echte uitbraken of de echte doorbraken die moeten nog komen. En het is natuurlijk ook wel lastig als je in een campagnetijd heel hard schreeuwt: er moeten 10 nieuwe steden komen.
1: Ja.
3: Dan schep je misschien ook wel een bepaalde verwachting bij burgers. Van we komen er ook snel mee. Maar dat laat echt nog wel op zich wachten. En de vraag is ook: kan dat? Kunnen we op korte termijn de crisis oplossen van de afgelopen jaren die andere kabinetten ook niet is gelukt?
1: Ja, je hoort wel vaak ook vanuit politici en ook politieke hoogleraren dat die eerste 100 dagen toch best wel een teken zijn voor een succes van een kabinet. Delen jullie dat dan ook? Of denken jullie van nou, we kijken er nog wel eventjes aan?
4: Vind ik een hele lastige vraag. Tuurlijk, de eerste 100 dagen zijn de eerste 100 dagen. We kennen allemaal voorbeelden uit het verleden waarin er toen al veel mogelijk was. Tegelijkertijd zitten we nu in zo'n andere situatie met ook een minderheidskabinet, dat ik minder zwaar til aan de eerste 100 dagen dan ik misschien bij een meerderheidskabinet gedaan had. Omdat veel van de compromissen nog gesloten moeten worden. Het draagvlak in beide kamers moet vaak nog gevonden worden.
1: Ja.
4: Dat is ook prima, maar ik denk ook wel dat je daar iets langer de tijd voor nodig hebt.
1: Ja.
3: Ja, en in die zin moeten we ook niet te negatief zijn over de eerste 100 dagen. Het is wel in die zin rustig, gelukkig. Er zijn niet heel veel politieke crisis. Dus dat zegt ook iets over de kabinetsformatie en over de samenwerking nu tussen de drie partijen. Dus dat stemt ook wel hoopvol voor de komende maanden, denk ik.
1: Ja. En dat is wel een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Je hoort veel vanuit de politieke verslaggevers dat er toch best wel veel tumult is achter de schermen binnen het kabinet. Dat het vertrouwen onderling toch niet zo sterk is dat ze daarom ook niet naar buiten te durven opereren of elkaar wat te gunnen. Is dat ook iets wat jullie zien?
3: Ik zie Friso nee schudden, dus die is heel diep aan het denken. Ja. Maar ik denk dat ze in die zin wel veel met elkaar aan het overleggen zijn over hoe gaan we nou met de dingen die op ons bordje komen, hoe gaan we daar nou mee om? Denk aan asiel, waar echt wel hele goede voorstellen nu voor binnenkomen. Maar denk ook aan de sociale zekerheidsbezuinigingen. Dat zijn toch wel issues waar het kabinet toch wel een soort verstandhouding met elkaar in moet vinden.
1: Mm-hmm.
3: Ik denk dat ze dat tot nu toe goed doen. Het is ook denk ik heel goed dat ze intern overleggen en dat ze dat niet naar de buitenwereld doen. Dat ze niet op X allerlei kreeg. Over en weer op de persoon naar elkaar toespelen. Dus in die zin vind ik het juist ook wel een positief teken.
1: Maar zou je juist niet als minderheidskabinet meer dat contact moeten opzoeken met de oppositie? Want als ik even Jesse Klaver erbij haal, die zei volgens mij eergisteren nog in het nieuws, Rob Jetten heeft al sinds maart geen kopje koffie aangeboden. En ja, je moet toch wel echt met de oppositie in gesprek gaan. Al nu helemaal, het is 2 voor 12. Prinsjesdag komt er bijna aan. Je kan niet met een pakket naar buiten komen en achteraf ze pas meenemen in het gesprek. Of zien jullie dat anders?
4: Nou, ik denk dat het ook inderdaad beter is om met een Joost Eermans, met een Jesse Klaver, met die om tafel te gaan. Ook om iets als de sociale zekerheidsplannen door het kabinet en door de Kamer te krijgen. In plaats van dat je nu dat gesprek gaat proberen te voeren met vakbonden. Wat in die zin een grote zijstap is.
1: Ja.
4: Terwijl je dat ook in de Tweede Kamer had kunnen doen.
3: En dat zie ik juist helemaal andersom. Want ik denk juist dat je met die sociale partners, met maatschappelijk middenveld, tot een akkoord moet komen. Want juist dat geeft ook een teken aan een ChristenUnie, aan een PRO, aan een JA21. Kijk eens kabinet, wij zijn er met elkaar uitgekomen met het maatschappelijk middenveld. Kijk eens oppositie, het lukt wel. En dat geeft denk ik ook voor oppositiepartijen uiteindelijk de doorslag. Dat ze uiteindelijk misschien ook die begrotingen kunnen steunen. Dus ik denk dat het juist heel goed is dat ze die maatschappelijke partners betrekken.
1: Ja, en voor de luisteraars thuis, ze duiden hier natuurlijk even over het tumult wat de afgelopen week heeft plaatsgevonden tussen minister Welbrief van Sociale Zaken en het maatschappelijk middenveld. Werkgevers en vakbonden die eigenlijk gezamenlijk hebben gezegd, die plannen deugen niet. Die ingeboekte bezuiniging vanuit het coalitieakkoord, die deugt niet. We willen graag met elkaar in gesprek, zonder het kabinet, om te kijken hoe komen wij als Nederland vooruit. En waar ligt die pijn dan precies, Friso?
4: Nou, wat je zag is, als je in de jaren 80 een AOW-premie ontving, dan waren er 5 werkenden die dat samen voor jou konden dragen. Inmiddels zijn dat er 3 en in de toekomst zijn dat er nog maar 2. Dat je dan met elkaar een gesprek gaat voeren over dat de AOW-leeftijd misschien niet toch verder moet stijgen. Al is het maar omdat juist ouderen op dit moment een van de vermogendste generaties zijn van Nederland. Dat vind ik volstrekt logisch. En wat zie je vervolgens? De vakbonden die toch steeds zwaarder gedomineerd worden, ook door die oudere stem. Die gaan daar dan voor liggen. Die komen niet op voor jongeren, voor heel veel mensen überhaupt niet. Want überhaupt maar 1 op de 6 Nederlanders is lid van een vakbond. En als je die dan een soort vetorecht geeft over wat er in Nederland moet gebeuren, dan vind ik dat heel erg jammer. Want juist voor jongeren is het belangrijk dat je een eerlijke verdeling vindt tussen een pensioenstelsel wat goed is voor ouderen, maar ook eentje wat werkt voor jongeren.
1: Ja, Johanne, hoe kijk jij ernaar?
3: Nou, dat deel ik deels. Maar er zijn wel degelijk heel veel jongerenvakbonden, CNV-jongeren, FNV-jongeren, die zich juist nu ook inzetten voor die bezuiniging of tegen die bezuiniging op de arbeidsongeschiktheid en de WW. Dus ik denk dat het daarom juist heel goed is dat ook die perspectieven worden meegenomen. En als je kijkt naar de betrouwbaarheid van de overheid en overheid waar we ook als sociale partners op kunnen bouwen, dan kan je niet zeggen na een pensioenakkoord in 2019, dat gaan we weer even helemaal openbreken en we komen onze eigen afspraken niet na. Dus in die zin ben ik heel blij met de eerste eerste stappen die Velbrief nu aan het zetten is. En ook VNO-NCW, de werkgever zelf, zegt... er zijn echt wel belangrijke dingen nu aan de orde... dan dat deze bezuinigingen per se moeten worden doorgevoerd. Dus ik hoop dat die gesprekken blijven, dat ze er ook uitkomen met elkaar. Maar in ieder geval heel goed dat er beweging is.
1: Ja, en om dan terug te komen op Wim van Friso... ik kan me heel goed voorstellen dat je als coalitie afspraken hebt gemaakt... over bepaalde bezuinigingen. Maar is het niet ook heel krampvastig om dan vast te houden aan enkele... ja, zinnen in een coalitieakkoord, terwijl het land eigenlijk misschien vraagt om andere geluiden.
4: Nou, als je daar in de Tweede Kamer met elkaar een gesprek over voert en ook met de oppositie, en je komt er dan uit, dan kun je nog zeggen vooruit dan maar, want het was nodig om een meerderheid voor te voeren. Maar als je alleen maar om een kopje koffie 2,7 miljard euro aan AOW-verhogingen van tafel gooit, dan is dat een heel duur kopje koffie geweest. Zeker als je ziet dat de vakbonden daarna nog steeds zijn weggelopen. Om andere bezuinigingen, die ik eerlijk gezegd ook best wel terecht vind, want het gaat niet goed in ons arbeidsongeschiktheidsstelsel. Het gaat niet goed in ons BW-stelsel. Het zijn allemaal technische onderwerpen. Maar ja, juist voor jongeren is dat echt heel erg belangrijk.
1: Ja, en gesproken over deze politieke ontwikkelingen. Ik heb me ter voorbereiding van deze avond even gekeken naar wat is jullie rol eigenlijk in het verhaal van vorige week. Misschien ligt het aan mij, maar ik heb niet heel veel terug kunnen vinden in jullie politieke standpunten. Is het niet juist ook de tijd dat die politieke jongerenorganisaties naar voren treden? Omdat deze hervormingen gaan over, laat ik zeggen, onze generatie en onze toekomst.
3: Ja, nou dan hebben we het blijkbaar niet goed genoeg gecommuniceerd. We hebben samen met de Jonge Democraten als CDA wel een steep naar buiten gebracht. Kabinet heroverweegt die bezuinigingen. Dus okay, Zorg wel dat je die maatschappelijke partners, sorry, de sociale partners en maatschappelijk middenveld aan tafel zet.
1: Ja.
3: We hebben echt niet gezegd, alles moet gelijk van tafel af. Maar ga wel met elkaar in gesprek. Dus in die zin is het heel goed dat Velbrief dat tijdig heeft opgepakt en dat de beweging zit op het dossier. Dus we hopen ook wel als jongerenbewegingen van zo'n politieke partij, van een kabinetspartij in dit geval, om ook echt wel dat laatste zetje of dat duwtje te kunnen geven en je daarover te kunnen uitspreken. Want het raakt daadwerkelijk wel jongeren, de bezuiniging.
1: Ja, en hoe reikt jullie invloed?
4: Wij zijn als JOVD overigens vorige week best veel in de media geweest, juist op dit vlak. Want wij staan er misschien anders in dan de andere twee jongere partijen. Maar juist voor jongeren is een gezonde staatskas ontzettend belangrijk. Dat delen we als jongerenorganisatie, bijvoorbeeld hier. Maar ook op tv, in de media, op social media heel veel. En intern. We hebben intern ook goede contacten binnen de VVD. We zijn wel politiek volledig onafhankelijk.
1: Ja.
4: Dat is ook heel goed. Maar je kan ervan uitgaan dat er ook op dat vlak contact is geweest de afgelopen weken.
1: En ben jij tevreden met het resultaat?
4: Nee, ik ben niet tevreden met het resultaat. Want anders had Hans Velbrief niet 2,7 miljard van tafel gegooid. Maar tegelijkertijd, het gaat ook niet alleen maar om AOW en WW-uitkeringen. Ik hoop ook dat alle goede plannen voor de economie, dat die de komende tijd gaan komen. Dat de investeringen in defensie er gaan komen.
1: Ja.
4: Op asiel en migratie is er echt nog een hoop te bespreken. Dus het gaat ook niet alleen maar om de sociale zekerheid.
1: Ja, en misschien even toch om het onderwerp bijna af te sluiten. Maar hypothetisch, de werkgevers en de vakbonden komen erover uit. Nou, we gaan bijvoorbeeld los van de bezuinigingen op de sociale zekerheid ook tornen aan vermogensbelasting of het veranderen van inkomsten op werk. Het is een gedragen pakket door beide velden en misschien ook wel door een deel van de Kamer. Is dat dan ook een dealbreaker wat jou betreft voor de VVD en het kabinet?
4: Nou, als er goede plannen zijn, dan zou je daar nooit tegen moeten zijn. Maar ik denk wel dat we ons echt kritisch kunnen afvragen of zo'n soort model nog wel van deze tijd is. Ik heb altijd groot sympathie gehad voor groepen die opkomen voor werkenden en voor werkgevers. Dus hun stem in het debat mag er zijn. Maar uiteindelijk hebben we ook een Tweede Kamer die gekozen is door Nederland. En dat lijkt me de meest democratische plek om dit soort gesprekken te voeren.
1: Meens?
3: Dus even de vraag natuurlijk waar uiteindelijk de middelen van gedekt gaan worden. Dat blijft nog de vraag. Volgens mij is de inzet van het kabinet om het nu in principe wel vanuit de SZW-begroting te halen.
1: Ja.
3: Maar goed, dan kan je hem altijd natuurlijk breder openstellen. En dan komen inderdaad ook potjes die jij noemt aan de orde.
1: Mm-hmm.
3: Maar ik denk dat er beweging op het dossier zit en dat is heel belangrijk.
1: Ja. Dan gaan we even door naar het volgende onderwerp. Ik vind het nooit heel leuk om stil te zijn bij peilingen. Omdat peilingen doen er eigenlijk niet toe omdat er nog geen verkiezingen zijn. Maar gisteren kwam er toch wel een RTL Nieuwspanel uit. Wat even peilde wat het vertrouwen was in het kabinet. En ik verbaasde me wel enigszins over die cijfers. Ik benoemde het net al even. 22% van de kiezers heeft nog vertrouwen in het kabinet. Ik zag dat het vertrouwen aanzienlijk was gedaald. Ook met name bij de achterban van de VVD en het CDA. De D66 ook, maar toch wel wat minder. Ik denk dat de helft van de kiezers van de D66 nog wel steeds vertrouwen heeft in het kabinet. Hoe duiden jullie dit en wat leeft er onder jullie achterban? Johanna?
3: Nou, ik denk dat het met verschillende dingen en redenen ook wel te maken heeft. Volgens mij 66% van diezelfde kiezers in die peiling van RTL... die gaven aan geen vertrouwen meer erin te hebben... dat de minderheidscoalitie de problemen kan oplossen. Dus mensen zien dat als obstakel. Maar ik noemde het zojuist ook al, hè, die grote ambities... Ja. Die partijen in de campagnetijd noemden. 10 nieuwe steden, zoals D66 dat heel mooi zei. Ja, dan moet je het wel waar gaan maken. En op het moment dat het dan niet lukt, je ziet dat er inderdaad in Nederland de strijd om ruimte is. Ja, dan moet je gaan prioriteren als kabinet. En ik denk dat kiezers op dit moment echt behoefte hebben aan duidelijke keuzes. Het eerlijke verhaal. Wat gaan we wel doen? En met name, wat gaan we niet doen? We moeten ook als overheid gaan kijken wat onze rol is. En misschien ook heel eerlijk zijn dat niet alles kan meer.
1: Dus concreet zeg je eigenlijk die eerste 100 dagen van vergaderen, daar moeten acties uit voortkomen.
3: Nou zeker, het is nu wel klaar dat je met elkaar intern plannen hebt gemaakt. En dat coalitieakkoord zat vol met ambitie. Maar dat, nou ja, ergens is dat ook wel een risico, maar dan moet je het ook gaan waarmaken. Ja. De echte doorbraken die moeten nog komen.
1: En deel jij dat ook, Friso? Of denk je dat die onvrede ook ergens anders vandaan komt?
4: Nou, ik deel grotendeels het verhaal van Joanne. Kijk, ik geloof dat je het komende jaar zeker, en ook de komende jaren, voor nu even niet zoveel aandacht moet besteden aan de peilingen. En vooral aandacht moet besteden aan wat heb je beloofd en wat ga je daarvan waarmaken. Ja. Ik geloof dat als we straks voorstellen op tafel gaan komen op het gebied van stikstof, op het gebied van lokaal asielmigratie spreiden, maar landelijk de instroom beperken, op het gebied van woningbouw, dan gaan er altijd verliezers zijn en die gaan dan heel luidruchtig zich laten horen. Juist op zo'n moment moet je wel keuzes durven maken, wel durven door te pakken, zodat je dan enkele jaren later, als er weer Tweede Kamerverkiezingen zijn, ook kunt terugkomen met een verhaal dat je daadwerkelijk wat hebt geleverd en dat je ergens voor hebt gekozen. In plaats van dat je na 4 jaar moet concluderen dat je vooral hebt geluisterd naar wie je op dat moment het hardste schreeuwde en in al die tijd niet zoveel bereikt hebt.
1: Ja, ik denk dat veel kiezers die mening ook delen. Of mensen in Nederland, dat er toch wat doorbraken moeten komen. Maar als je even redeneert vanuit de positie waar het kabinet nu in zit. Ze zijn er met 66 zetels dekking. Moet je dan ook niet je strategie als kabinet wijzigen? Door juist meer ook met partijen buiten je... partijen bij de oppositie of misschien wel partijen buiten de politiek te betrekken bij je beleidsvorming?
3: Nou zeker, ik denk dat er nog aardig wat kopjes koffie en misschien biertjes en wijntjes gedronken moeten worden. Ja. En natuurlijk dat die verkiezingen volgend jaar echt wel bepalend gaan zijn voor de levensvatbaarheid van dit kabinet. De Eerste Kamerverkiezingen. Ik denk dat dan pas echt gaat uitwijzen of dit kabinet enige kans van slagen heeft.
1: Ja. Dat wordt wel spannend. Want ik hoor nu best wel veel kritiek op het beleid wat eruit komt. Nou, een beetje kritiek, maar ik hoor niet echt kritiek op de werkwijze van dit kabinet. Hebben jullie die dan wel?
3: Nou, die hebben natuurlijk gezamenlijk met de jongere partijen wel in die zin naar buiten gebracht. In januari was dat, toen bekend dat het een minderheidscoalitie werd. Toen waren we daar echt wel als jongeren kritisch op. Ja. Omdat het kabinet in heeft gezet op de lange termijn. Ja. Ja, dan moet je ook wel zorgen dat je levensvatbaar bent. En dat je, als je die hele moeilijke keuze moet maken, want het zijn grote meloenen om te slikken, dan moet je echt wel zorgen dat dat in ieder geval met een meerderheid in zicht kan. En oppositiepartijen gaan echt niet hele moeilijke keuzes zomaar steunen zonder dat ze daar iets voor terugkrijgen. Dus ze hebben een hele grote taak. Ja. En tegelijkertijd, kijk, ik vind die peilingen goed. Hè. We moeten daar echt ook wel oog voor hebben. Ik hoop dat het kabinet daar ook rekening mee houdt met hoe de samenleving kijkt naar het kabinet. Maar het blijft toch ook een soort dagkoerspolitiek. Dat we even gaan peilen of de Nederlander nog vertrouwen heeft. Terwijl dit kabinet heeft ingezet op de lange termijn. Dus dan moeten we ze ook die lange termijn gaan gunnen.
1: Maar hebben Jesse Klaver en Joost Eertmans dan niet een punt? Dat ze zeggen, we zouden eigenlijk wel graag mee willen denken, maar we worden niet meegenomen.
4: Nou, voor een deel denk ik ook dat dit onderhandelingstechnieken zijn. Dat we daar nu een kleine cursus van meemaken. Ja. Tegelijkertijd, je moet in de Eerste en Tweede Kamer wel echt inzetten op brede akkoorden. Daarin moeten er geen taboes zijn. We hebben ons als JOVD altijd uitgesproken tegen taboes voor de VVD om met GroenLinks-PvdA, met Pro samen te werken. Andersom zou dat aan de rechterkant er ook niet zo sterk moeten zijn. Ga naar die inhoud kijken, kom eruit. En zorg ervoor dat je dan een breed akkoord sluit op de allergrootste uitdagingen die op dit moment zijn.
1: Ja, wel leuk dat je het onderwerp onderhandelingstactieken aanhaalt. Want ik weet niet of je bekend bent met Maarten Verrossen. Ik bedoel niet historicus. En Tim Masselink van het bureau Influence, die samen een boek hebben geschreven over onderhandelen. Ja. Die hebben ook onder andere, volgens mij, Mark Rutte zelfs geïnterviewd. En zij waren eigenlijk in het nieuws voorafgaand aan het kabinetsvorming een groot pleitbezorger van een minderheidskabinet. Waarin ze eigenlijk aangaven, nou dat is prachtig, want dan moet je juist als kabinet en als persoon zijnde de minister toch veel kopjes koffie drinken en onderhandelen en gunnen en mensen meenemen in nou, de discours van jouw beleid die je wilt gaan voeren. En als ik dan even een recensie maak van het beleid van de afgelopen tijd of de wisselwerking tussen ministers en de Kamer, dan zie je dat bij sommigen dat wel oké gaat, maar bij een aantal ook niet. En even terug te komen op je punt van onderhandelen, doen ze dan juist niet precies het tegenovergestelde als je wat je zou moeten doen?
4: Ja, wat zij volgens mij gezegd hebben, Maarten van Rossum en Tim Maslink, is in dat proces vanuit een minderheidspositie op zoek gaan naar meerderheden. Dat kan hele mooie dingen opleveren. En het is ook een goede uitweg in een wereld waarin de VVD pro heeft uitgesloten en D66 jaar 21 heeft uitgesloten. Dus dan is dit misschien wel het minst slechtste alternatief.
1: Ja, ja.
4: Maar ja, dan moet het wel gaan gebeuren.
1: Ja, dus als we nu even naar de toekomst kijken, wat moet er veranderen om toch dit kabinet tot een eerste grote doorbraak te laten komen?
4: Nou, sowieso alles wat we ze net vertelden op het gebied van die onderhandelingen.
1: Ja.
4: Er is ook nog één punt en dat stond niet goed in dit coalitieakkoord. En daar mis ik ook echt een visie en daadkracht vanuit het kabinet. En dat is op het gebied van de woningmarkt. Ik weet niet of iedereen ermee bekend is, maar afgelopen jaar hebben 17.000 studenten hun kamer verloren omdat er de afgelopen jaren allemaal wetten zijn ingevoerd die het veel moeilijker maken om een kamer te verhuren of te huren.
1: Ja, de wet betaalbare huur.
4: Ja, de wet betaalbare huur, dat zijn CDA-wetten geweest. Daar wordt nu, dat gaat allemaal heel langzaam, terwijl daar echt dingen mis aan het gaan zijn. Dus ik hoop ook wel op visie op dat soort punten die misschien nog niet in het coalitieakkoord stonden.
1: Ja. Johan, ik hoor een kleine sneer, CDA. Wil je daarop reflecteren?
3: Zeker. Nou, dan heeft Frieder niet helemaal goed in de gaten gehouden wat er gebeurt op de webbetaalbare huur. Boekentel zullen van heeft wel zeker de minister van Vrouw in maart aangegeven om die pijnpunten aan te pakken en hem echt flink te gaan herevalueren. En er worden ook allerlei moties ingediend om echt weer in ieder geval ruimte te geven om tijdelijk die studentenhuisvesting beschikbaar te maken. Dus daar worden echt wel stappen in gezet. En natuurlijk moet je altijd kijken naar wat er beter kan. Dus dat blijven we als CDA ook zeker doen voor het CDA. Maar nog even om terug te komen op jouw vraag, wat is er nodig? Nou, ik denk, wat je zegt heel terecht, meer kopjes koffie, maar het vraagt ook wat van oppositiepartijen. Hè? Durf je ook het landsbelang voor op te stellen? Durf je ook mee te gaan in een stemming of in een wetsvoorstel waarbij je ziet dat het daadwerkelijk een doorbraak kan zijn, maar misschien wat minder voor je achterban? Hè? Het vraagt denk ik van twee kanten wat. Enerzijds moet het kabinet meer naar de oppositie toe gaan, maar de oppositie moet echt ook een andere mindset, wat ons betreft, CDA, moet toch een andere mindset in gaan slaan.
1: En wat zouden die oppositiepartijen nu concreet beter kunnen doen? Oké, als je even een voorbeeld pakt voor Pro bijvoorbeeld.
3: Nou, je ziet dat Pro op alles schiet waar het op kan schieten. Terwijl je ook in gesprek kan gaan en kan kijken, hoe kunnen we nou echt de doorbraak realiseren op de woningmarkt? Net congestionair, ik noemde net al een aantal terreinen. Want als je alle verkiezingsprogramma's naast elkaar legt, dan heb ik het nu even over Pro en de plannen van de kabinetspartijen, dan zie je dat er echt wel een hele grote rode lijn is te vinden. En dan kan je op elk slokje zout gaan leggen, hè, wat je allemaal wel niet anders wil. Maar kom op, het land zit wel vast. Er moet met elkaar beweging in komen. Dus ik hoop dat Pro ook met een andere mindset straks naar de onderhandelingen gaat kijken.
1: En als ik jou dezelfde vraag stel, Friso, over jaar 21, wat vind jij dat zij beter kunnen doen?
4: Goeie vraag. Kijk, ik zit ook natuurlijk niet tussen die onderhandelingen in. Maar straks gaan er wel stikstofplannen aankomen. Die kunnen Nederland uit een stikstofslot trekken. Jaar 21 moet dan niet in een reflex gaan schieten van populisme. En daarmee nog een aantal jaren dit soort plannen blokkeren. Want juist dat is heel hard nodig voor iets als woningbouw. Zoals Janne zegt, ook net congestie. Dus het is wel belangrijk dat als die plannen er komen, dat dan ook het zuur geïncasseerd wordt.
1: Ja, ja. Hey, en even om het concreet te maken. Hè, over 100 dagen, nou, laten we zeggen 130, want er komt nog een zomer aan en die politici en ambtenaren verdienen ook nog een welverdiende zomer. Wat voor concrete doelstellingen zouden dan gehaald moeten zijn? Als jullie een paar onderwerpen kunnen opnoemen.
4: Ik zou dan sowieso nog steeds een gebalanceerde staatsbegroting willen zien. Waarin ook een aantal van de bezuinigingen die er gemaakt worden, gedaan worden. De investeringen op defensie, die moeten er komen. En verder hoop ik echt op een visie hoe we ervoor gaan zorgen dat de woningmarkt, stikstof en netcongestie van het slot afgaan. Omdat dat de dingen zijn die Nederland echt echt beklemmen. En tot slot, en dat is ook iets waar de coalitie echt nog wel wat verbeterpunten had. Mm-hmm. Als je wil dat er lokaal minder discussie is of we nou wel of niet asielzoekers moeten opvangen, dan moet je daar landelijk beleid voor durven maken. Ja. En daar is er echt ook nog wel een hoop te doen.
1: Hey Janne, voordat we naar jou gaan, even concreet op dat eerste punt. Bezuinigingen. Wat is bij jou, voor jou belangrijker dan? De bezuinigingen op de sociale zekerheid of gewoon een gesloten begroting?
4: Nou, ik ben nooit zo'n groot fan van een nog grotere overheid, nog meer rijksambtenaren en nog hogere belastingen. Dus als je mij vraagt, gaat Nederland er echt een stuk meer op vooruit als we juist die belastingen wat lager houden? En ja, daar hoort dan ook soms een pijnlijke bezuiniging bij. Maar dat is in het hele totale plaatje echt verdedigbaar.
1: Oké. Janne, doelstellingen?
3: Over 130 dagen gaan we volgens mij richting Prinsjesdag. Dus de miljoenennota die moet er dan liggen.
1: Exact.
3: Ik hoop in de tussentijd dat er heel veel koffertjes zijn gedaan. En dat inderdaad er een sluitende begroting is. Maar ook dat de eerste stappen wel te zien zijn richting wetsvoorstellen die bijvoorbeeld in internetconsultatie gaan. Waarbij je ziet, het kabinet wil die ambitie ook echt waar gaan maken. Dus de komende 100 dagen moeten wel geleverd gaan worden.
1: Dus we zijn nog wel positief.
3: Zeker, hoopvol.
4: Altijd optimistisch.
1: Dat is heel fijn om te horen. Dan misschien toch één de laatste flauwe vraag. Wat voor rapportcijfer zouden jullie dit kabinet dan geven tot nu toe? Misschien beginnen bij jou, Friso.
4: Dat is altijd lastig. Maar ik ga voor een 6,5.
1: 6,5.
4: Maar vooral nog een voorlopige 6,5. Omdat het nog veel beter kan en ook nog veel slechter. Dus zie dit als een tussentijds rapportcijfer.
1: Tussentijds rapportcijfer. Dus over 100 dagen komt er weer. Of 130 dagen komt er weer een cijfer.
4: U zegt het.
1: U zegt het, dank. Johanne?
3: Ja, dat deel ik wel van Fries. Het is nog een begincijfer. Hè. Het echte examen moet nog komen. Ze moeten echt nog gaan leveren. Maar er is weer rust in de politiek. En dat is denk ik heel belangrijk.
1: Zoals Henry Bontebal ook al zei. Dan wil ik graag Johannes Sloof en Fries van Guithuizen heel erg bedanken. Dank je wel voor je aanwezigheid vanavond bij Den Haag FM.
4: Dank je wel.
1: Beste luisteraars, dat was een mooi gesprek over 100 dagen Jet en 1. We gaan het over 130 dagen misschien weer horen wanneer we richting Prinsjesdag gaan. Mede namens mijn medepresentator Fika Uitenthuis wens ik jullie een hele fijne avond. Volgende week zijn we weer met Lisa Gorter en Thomas Breedveld. Een fijne avond gewenst en geniet van deze wind van buiten. Eerst een liedje van Ophelia, Taylor Swift.

0: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
4: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
6: Goeiedag, ik ben André Kolen. De sloop van het pand van het oude ministerie van Sociale Zaken bij station Laan van Nieuw-Oost-Indië moet over een paar weken beginnen, maar een kleine groep anti-kraakbewoners wil niet vertrekken. Daardoor loopt de bouw van 1200 nieuwe woningen verdere vertraging op. De eigenaar van het pand.
7: We gaan die 1200 woningen proberen te realiseren, waarvan 114 studentenwoningen. Ja, wij vinden het jammer dat we de afgelopen jaren eigenlijk denk onze maatschappelijke plicht gedaan hebben. En dat mensen hiervoor toch een beperkte vergoeding, dat is uiteraard relatief, op een hele mooie plek hebben kunnen wonen. In kamers die er waren. Ja, het alternatief was geweest dat we dit gebouw hadden dichtgespijkerd. En ik denk dat niemand daar blij van was geworden.
6: Maar de instantie die de anti-kraakbewoners bijstaat denkt dat ze een goede kans maken om te kunnen blijven.
8: Het is alsof de titel van het contract zegt heel erg anti-kraak, maar de inhoud van het contract is eigenlijk gewoon een nieuw contract. Heel simpel gezegd, je mag in een anti-kraakcontract mag je niet winst maken op huisvesting. En dat lijkt hier wel sterk het geval te zijn. Normaal betaal je ongeveer tussen 100 en 150 euro voor een antikraak. Je betaalt ongeveer twee keer zoveel.
6: Binnenkort dient een kort geding dat de eigenaar van het oude sociale zakengebouw bij het station Laan van Nieuw-Oost-Indië heeft aangespannen. Kijkduin is nog steeds een verborgen parel, vinden veel ondernemers van de Haagse badplaats. Hoewel de grootschalige renovatie al een tijdje klaar is, blijft de leegstand groot. Zo'n beetje de helft van de panden aan de boulevard staat leeg. Je ziet wel dat Kijkduin weer meer mensen gaat trekken, maar het is heel moeilijk om mensen die de afgelopen jaren ergens anders aan zee zaten weer terug te krijgen, zegt een van de ondernemers. Dan nog het weer. Toenemende bewolking, gevolgd door regen. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking en eerst af en toe regen. De minima rond 14 graden. Morgen af en toe zon, maar ook nog buien. Mogelijk met hagel en onweer. De maxima dan omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. De sloop van het pand van het oude ministerie van Sociale Zaken bij station Laan van Nieuw-Oost-Indië moet over een paar weken beginnen. Maar een kleine groep anti-kraakbewoners wil niet vertrekken. Daardoor loopt de bouw van 1200 nieuwe woningen verdere vertraging op. De eigenaar van het pand.
5: We gaan die 1200 woningen proberen te realiseren, waarvan 114 studentenwoningen. Ja, wij vinden het jammer dat we de afgelopen jaren eigenlijk denk onze maatschappelijke plicht gedaan hebben. En dat mensen hiervoor toch een beperkte vergoeding, dat is uiteraard relatief, op een hele mooie plek hebben kunnen wonen. In kamers die er waren. Ja, het alternatief was geweest dat we dit gebouw hadden dichtgespijkerd. En ik denk dat niemand daar blij van was geworden.
4: Maar de instantie die de anti-kraakbewoners bijstaat, denkt dat ze een goede kans maken om te kunnen blijven.
6: Het is alsof de titel van het contract zegt heel erg anti-kraak, maar de inhoud van het contract is eigenlijk gewoon een heel contract. Heel simpel gezegd, je mag in een anti-kraakcontract mag je niet winst maken op huisvesting, en dat lijkt hier wel sterk het geval te zijn. Normaal betaal je ongeveer tussen 100 en 150 euro voor een antikraak. Je betaalt ze ongeveer 2 keer zoveel.
4: Binnenkort dient een kort geding dat de eigenaar van het oude sociale zakengebouw bij het station Laan van Nieuw-Oost-Indië heeft aangespannen. Kijkduin is nog steeds een verborgen parel, vinden veel ondernemers van de Haagse badplaats. Hoewel de grootschalige renovatie al een tijdje klaar is, blijft de leegstand groot. Zo'n beetje de helft van de panden aan de boulevard staat leeg. Je ziet wel dat Kijkduin weer meer mensen gaat trekken, maar het is heel moeilijk om mensen die de afgelopen jaren ergens anders aan zee zaten weer terug te krijgen, zegt een van de ondernemers. Dan nog het weer. Toenemende bewolking, gevolgd door regen. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking en eerst af en toe regen. De minima rond 14 graden. Morgen af en toe zon, maar ook nog buien. Mogelijk met hagel en onweer. De maxima dan omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. De sloop van het pand van het oude ministerie van Sociale Zaken bij station Laan van Nieuw-Oost-Indië moet over een paar weken beginnen, maar een kleine groep anti-kraakbewoners wil niet vertrekken. Daardoor loopt de bouw van 1200 nieuwe woningen verdere vertraging op. De eigenaar van het pand.
5: We gaan die 1200 woningen proberen te realiseren, waarvan 114 studentenwoningen. Ja, wij vinden het jammer dat we de afgelopen jaren eigenlijk denk onze maatschappelijke plicht gedaan hebben. En dat mensen hiervoor toch een beperkte vergoeding, dat is uiteraard relatief, op een hele mooie plek hebben kunnen wonen. In kamers die er waren. Ja, het alternatief was geweest dat we dit gebouw hadden dichtgespijkerd. En ik denk dat niemand daar blij van was geworden.
4: Maar de instantie die de anti-kraakbewoners bijstaat, denkt dat ze een goede kans maken om te kunnen blijven.
6: Het is alsof de titel van het contract zegt heel erg anti-kraak, maar de inhoud van het contract is eigenlijk gewoon een nieuw contract. Heel simpel gezegd, je mag in een anti-kraakcontract mag je niet winst maken op huisvesting, en dat lijkt hier wel sterk het geval te zijn. Normaal betaal je ongeveer tussen 100 en 150 euro voor een antikraak. Je betaalt ongeveer 2 keer zoveel.
4: Binnenkort dient een kort geding dat de eigenaar van het oude sociale zakengebouw bij het station Laan van Nieuw-Oost-Indië heeft aangespannen. Kijkduin is nog steeds een verborgen parel, vinden veel ondernemers van de Haagse badplaats. Hoewel de grootschalige renovatie al een tijdje klaar is, blijft de leegstand groot. Zo'n beetje de helft van de panden aan de boulevard staat leeg. Je ziet wel dat Kijkduin weer meer mensen gaat trekken, maar het is heel moeilijk om mensen die de afgelopen jaren ergens anders aan zee zaten weer terug te krijgen, zegt een van de ondernemers. Dan nog het weer. Toenemende bewolking, gevolgd door regen. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking en eerst af en toe regen. De minima rond 14 graden. Morgen af en toe zon, maar ook nog buien. Mogelijk met hagel en onweer. De maxima dan omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Het

0: Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De sloop van het pand van het oude ministerie van Sociale Zaken bij station Laan van Nieuw-Oost-Indië moet over een paar weken beginnen. Maar een kleine groep anti-kraakbewoners wil niet vertrekken. Daardoor loopt de bouw van 1200 nieuwe woningen verdere vertraging op. De eigenaar van het pand.
2: We gaan die 1200 woningen proberen te realiseren, waarvan 114 studentenwoningen. Ja, wij vinden het jammer dat we de afgelopen jaren eigenlijk denk onze maatschappelijke plicht gedaan hebben. En dat mensen hiervoor toch een beperkte vergoeding, dat is uiteraard relatief, op een hele mooie plek hebben kunnen wonen. In kamers die er waren. Ja, het alternatief was geweest dat we dit gebouw hadden dichtgespijkerd. En ik denk dat niemand daar blij van was geworden.
1: Maar de instantie die de anti-kraakbewoners bijstaat denkt dat ze een goede kans maken om te kunnen blijven.
3: Het is alsof de titel van het contract zegt heel erg anti-kraak, maar de inhoud van het contract is eigenlijk gewoon een nieuw contract. Heel simpel gezegd, je mag in een anti-kraakcontract mag je niet winst maken op huisvesting, en dat lijkt hier wel sterk het geval te zijn. Normaal betaal je ongeveer tussen 100 en 150 euro voor een antikraak. Je betaalt ongeveer twee keer zoveel.
1: Binnenkort dient een kort geding dat de eigenaar van het oude sociale zakengebouw bij het station Laan van Nieuw-Oost-Indië heeft aangespannen. Kijkduin is nog steeds een verborgen parel, vinden veel ondernemers van de Haagse badplaats. Hoewel de grootschalige renovatie al een tijdje klaar is, blijft de leegstand groot. Zo'n beetje de helft van de panden aan de boulevard staat leeg. Je ziet wel dat Kijkduin weer meer mensen gaat trekken, maar het is heel moeilijk om mensen die de afgelopen jaren ergens anders aan zee zaten weer terug te krijgen, zegt een van de ondernemers. Dan nog het weer. Toenemende bewolking, gevolgd door regen. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking en eerst af en toe regen. De minima rond 14 graden. Morgen af en toe zon, maar ook nog buien. Mogelijk met hagel en onweer. De maxima dan omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: l'œil.
1: Disons
0: un ami alors.

Thank you.

0: installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Goedendag, ik ben André Kolen. De sloop van het pand van het oude ministerie van Sociale Zaken bij station Laan van Nieuw-Oost-Indië moet over een paar weken beginnen. Maar een kleine groep anti-kraakbewoners wil niet vertrekken. Daardoor loopt de bouw van 1200 nieuwe woningen verdere vertraging op. De eigenaar van het pand.
5: We gaan die 1200 woningen proberen te realiseren, waarvan 114 studentenwoningen. Ja, wij vinden het jammer dat we de afgelopen jaren eigenlijk denk ik onze maatschappelijke plicht gedaan hebben. En dat mensen hiervoor toch een beperkte vergoeding, dat is uiteraard relatief, op een hele mooie plek hebben kunnen wonen. In kamers die er waren. Ja, het alternatief was geweest dat we dit gebouw hadden dichtgespijkerd. En ik denk dat niemand daar blij van was geworden.
4: Maar de instantie die de anti-kraakbewoners bijstaat denkt dat ze een goede kans maken om te kunnen blijven.
6: Het is alsof de titel van het contract zegt heel erg anti-kraak, maar de inhoud van het contract is eigenlijk gewoon een heel contract. Heel simpel gezegd, je mag in een anti-kraakcontract mag je niet winst maken op huisvesting, en dat lijkt hier wel sterk het geval te zijn. Normaal betaal je ongeveer tussen 100 en 150 euro voor een antikraak. Je betaalt ongeveer twee keer zoveel.
4: Binnenkort dient een kort geding dat de eigenaar van het oude sociale zakengebouw bij het station Laan van Nieuw-Oost-Indië heeft aangespannen. Kijkduin is nog steeds een verborgen parel, vinden veel ondernemers van de Haagse badplaats. Hoewel de grootschalige renovatie al een tijdje klaar is, blijft de leegstand groot. Zo'n beetje de helft van de panden aan de boulevard staat leeg. Je ziet wel dat Kijkduin weer meer mensen gaat trekken, maar het is heel moeilijk om mensen die de afgelopen jaren ergens anders aan zee zaten weer terug te krijgen, zegt een van de ondernemers. Dan nog het weer. Toenemende bewolking, gevolgd door regen. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking en eerst af en toe regen. De minima rond 14 graden. Morgen af en toe zon, maar ook nog buien. Mogelijk met hagel en onweer. De maxima dan omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Den Haag FM 92.0. Jouw Haagse Stadsradio. 2 uur is dit Radio Tonka. Al 30 jaar het geluid van de Haagse underground.
7: Hallo, hallo, hallo. This is Radio Tonka with the second hour of the Great Red Spots.

the soil, we cultivate the sky, and enter the vegetable.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
4: Goedendag, ik ben André Kolen. De sloop van het pand van het oude ministerie van Sociale Zaken bij station Laan van Nieuw-Oost-Indië moet over een paar weken beginnen. Maar een kleine groep anti-kraakbewoners wil niet vertrekken. Daardoor loopt de bouw van 1200 nieuwe woningen verdere vertraging op. De eigenaar van het pand.
5: We gaan die 1200 woningen proberen te realiseren, waarvan 114 studentenwoningen. Ja, wij vinden het jammer dat we de afgelopen jaren eigenlijk denk onze maatschappelijke plicht gedaan hebben. En dat mensen hiervoor toch een beperkte vergoeding, dat is uiteraard relatief, op een hele mooie plek hebben kunnen wonen. In kamers die er waren. Ja, het alternatief was geweest dat we dit gebouw hadden dichtgespijkerd. En ik denk dat niemand daar blij van was geworden.
4: Maar de instantie die de anti-kraakbewoners bijstaat denkt dat ze een goede kans maken om te kunnen blijven.
6: Het is alsof de titel van het contract zegt heel erg anti-kraak, maar de inhoud van het contract is eigenlijk gewoon een nieuw contract. Heel simpel gezegd, je mag in een anti-kraakcontract mag je niet winst maken op huisvesting, en dat lijkt hier wel sterk het geval te zijn. Normaal betaal je ongeveer tussen 100 en 150 euro voor een antikraak. Je betaalt ze ongeveer twee keer zoveel.
4: Binnenkort dient een kort geding dat de eigenaar van het oude sociale zakengebouw bij het station Laan van Nieuw-Oost-Indië heeft aangespannen. Kijkduin is nog steeds een verborgen parel, vinden veel ondernemers van de Haagse badplaats. Hoewel de grootschalige renovatie al een tijdje klaar is, blijft de leegstand groot. Zo'n beetje de helft van de panden aan de boulevard staat leeg. Je ziet wel dat Kijkduin weer meer mensen gaat trekken, maar het is heel moeilijk om mensen die de afgelopen jaren ergens anders aan zee zaten weer terug te krijgen, zegt een van de ondernemers. Dan nog het weer. Toenemende bewolking, gevolgd door regen. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking en eerst af en toe regen. De minima rond 14 graden. Morgen af en toe zon, maar ook nog buien. Mogelijk met hagel en onweer. De maxima dan omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Radio Tonka naar Pornoisia Records Radio. En we klinken een beetje gekraakt. Maakt niet uit. We gaan nu, dat was Jochem de Beste met De Dunne Muur. En vandaag presenteren DJ Time Machine en ik, DJ Thorworm, weer het programma. En we gaan nu verder met The Buggles met Adventures in Modern Recording. Oh ja. Ja. Oké, top. Daar gaan we.

Ja, Moondog Junior hoorde je met hoe toepasselijk ook het nummer Moondog. En we gaan verder met een track, of in ieder geval een artiest van Haagse bodem. Dus Mark Lotterman en dit nummer heet Gratis Yoga.

0: Ja, de nieuwe single van Elmer, namelijk Alle Jongens Zijn Gemeen Tegen Mij. En die verschijnt aanstaande vrijdag pas. Dus nu over ongeveer 24 uur. En hoe heet dat? Ik moet nog even rechtzetten van Tino. Die zei net dat Mark Lotterman uit Den Haag komt. Maar die komt eigenlijk uit Rotterdam. En we gaan nu verder met een mooie plaat over voetbal en het WK en het EK. En dat is van Torsten R.F. Kissing. Ik weet niet wie die knakker is. Maar hij heeft een vertaling gemaakt van Locals Girls Like Us van Underscores. Dit is Torsten R.F. Kissing met Oranje, team van ons.
1: Stadion, Oranje Kort, KNVB, Oranje Leeuwen, voetbalpool, supporters, tegenstander, grensrichters, buitenspel, scheidsrechter, gele kaart, rode kaart, spanning, sensatie, kleedkamer, strafschop, keeper, ernaast, eroverheen, paal, dat veld, middenstip, aanvoerder, elftal, gejuich, bal, voeten, hands, paas, vrije trap, goal, succes, bal, voeten, hands, paas, vrije trap, goal, succes, bal, voeten, hands, paas.

vrije trap, goal, succes. Ik heb oranje korts al de zoveelste keer. Ik hoop dat Nederland wint, wint, wint, wint, wint. Net als die ene keer in 88. Maar met het team komt dat goed. Voel je?

0: trap, goal, succes. Ik heb oranje koorts als nooit tevoren. En Nederland scoort een goal.
1: Goal. Goal. Goal.
0: De tegenstander weet niet wat hij met ons moet. Ze spelen voor de kans viool.

All for Love, een nummer uit 2000, kwam van een eerste album. En ze hebben daarna nog een paar gemaakt, maar er zat altijd heel veel tijd tussen. Kwaliteit is ook iets achteruit gegaan trouwens. Hoor. Het eerste album van hun is ook echt wel het beste. Dan nu The Clash met Brand New Cadillac.

That One Guy met Modern Man. Ik heb hem ooit gezien op langwijligheid, echt heel lang geleden. Maar het maakte wel indruk op me en uiteindelijk via via kwam ik ineens op deze CD terecht. Want ik had hem zelf toen niet gekocht. Hij zal hem vast wel daar veel verkocht hebben op die editie van langwijligheid. Maar goed, we gaan snel verder met Lion Rock, met Root Boy Rock.

Japan met het nummer The Art of Parties. En we gaan verder met Fluitketel met Überhaupt Hout. Komt-ie? Ja, daar komt-ie. Ja, daar komt-ie.

0: Vergeet mij niet was dat van Drukkende Keks in de 2-meter-sessie. En persoonlijk vind ik die echt 10 keer beter dan de albumversie. Ik ken ook eerder deze versie dan de albumversie. En we blijven binnen Nederland met de Treble Spankers uit de 90s met Hashida.
1: Laatste nummer van dit uur. Gaan zo verder.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De sloop van het pand van het oude ministerie van Sociale Zaken bij station Laan van Nieuw-Oost-Indië moet over een paar weken beginnen. Maar een kleine groep anti-kraakbewoners wil niet vertrekken. Daardoor loopt de bouw van 1200 nieuwe woningen verdere vertraging op. De eigenaar van het pand.
2: We gaan die 1200 woningen proberen te realiseren, waarvan 114 studentenwoningen. Ja, wij vinden het jammer dat we de afgelopen jaren eigenlijk denk onze maatschappelijke plicht gedaan hebben. En dat mensen hiervoor toch een beperkte vergoeding, dat is uiteraard relatief, op een hele mooie plek hebben kunnen wonen. In kamers die er waren. Ja, het alternatief was geweest dat we dit gebouw hadden dichtgespijkerd. En ik denk dat niemand daar blij van was geworden.
1: Maar de instantie die de anti-kraakbewoners bijstaat denkt dat ze een goede kans maken om te kunnen blijven.
3: Het is alsof de titel van het contract zegt heel erg anti-kraak, maar de inhoud van het contract is eigenlijk gewoon een nieuw contract. Heel simpel gezegd, je mag in een anti-kraakcontract mag je niet winst maken op huisvesting, en dat lijkt hier wel sterk het geval te zijn. Normaal betaal je ongeveer tussen 100 en 150 euro voor een antikraak. Je betaalt ongeveer twee keer zoveel.
1: Binnenkort dient een kort geding dat de eigenaar van het oude sociale zakengebouw bij het station Laan van Nieuw-Oost-Indië heeft aangespannen. Kijkduin is nog steeds een verborgen parel, vinden veel ondernemers van de Haagse badplaats. Hoewel de grootschalige renovatie al een tijdje klaar is, blijft de leegstand groot. Zo'n beetje de helft van de panden aan de boulevard staat leeg. Je ziet wel dat Kijkduin weer meer mensen gaat trekken, maar het is heel moeilijk om mensen die de afgelopen jaren ergens anders aan zee zaten weer terug te krijgen, zegt een van de ondernemers. Dan nog het weer. Toenemende bewolking, gevolgd door regen. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking en eerst af en toe regen. De minima rond 14 graden. Morgen af en toe zon, maar ook nog buien. Mogelijk met hagel en onweer. De maxima dan omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: luistert naar het tweede uur van Parnoisia Records Radio met DJ Thorworm en DJ Time Machine. Ik ben DJ Thorworm en mijn volgende keuze is Death Grips met Spread Eagle Cross the Block. Daar komt hij zo.
1: Spread Eagle Cross the Block, Spread Eagle Cross the Block, Spread Eagle Cross the Block!

Talk met Life's What You Make It. En we gaan nu verder met de voormalig toetsenist van mijn favoriete band Cardiacs met zijn soloplaat Distant Buzzing. Dit is William D. Drake, oftewel Bill Drake. Zo wordt hij ook wel eens afgekort. Dus Bill Drake, William D. Drake met het nummer Distant Buzzing.

0: Electric Music and the Summer People van Beck was dat. Uit zijn Odilee-periode. Ja, even een omschakeling. En het is een waarheid als een koe, want Osdorp Posten zingt namelijk Dood ga je toch.
1: Eén ding is duidelijk. Voor reïncarnatie is het noodzakelijk dat de geest en het lichaam los van elkaar kunnen bestaan. Apart. Als de geest een onderdeel is van het lichaam, als mijn bewustzijn een stukje in mijn hersenen is, dan sterft het keurig met mij mee. Dan is alles geregeld. Ik bedoel, dan is geluk je lul achterna lopen, je ongans vreten, je lam zuipen. Leven de lol, je leeft maar één keer.

Dat was de nieuwe plaat van de nieuwe single van Tramhouse die vandaag verscheen. En die heet Plovdiv. En we gaan nu verder met een nummer van Ecstasy, wat heel goed hard onder de riem is voor elke keer als er een fascist de verkiezingen heeft gewonnen. Dit is Wrapped in Grey. Don't let the loveless ones sell you a world wrapped in grey.

0: Dream was dat van oorspronkelijk het Nits. En nu uitgevoerd door de Tollens en Thor Kissing. En hij staat gewoon naast me.
1: Hallo.
0: Hoe rijk wil je het hebben in je leven? Even een overstap naar iets heel anders. Iets winterachtig van Nico. Het heet ook Wintersong. En we zijn een beetje blijven hangen eigenlijk, denk ik. En volgens mij deed Nico dat ook.

0: Brown en met I Urinated on a Butterfly, een 19 jaar oude obese alcoholic uit Didsbury, Engeland. En we gaan nu, ik wil nog heel even van de gelegenheid gebruik maken om eventjes mijn eigen radioprogramma te promoten.
1: Elke maandag, dinsdag en donderdag tussen 1 en 3 is het tijd voor
2: Radio Torkissing.
1: Via torkissing.nl/radio.
0: Ja, dat is. En hoe heet dat? En gaan we nu verder met mijn laatste keuze van dit uur. En daarna gaat het nachtprogramma verder van Den Haag FM. Dus, maar we gaan nog drie liedjes draaien. Ik kies er nog eentje. En dan hebben we DJ Time Machine, a.k.a. Tino. Die gaat er nog twee draaien. Dit zijn de Nits met The Hour of Love and Pain.

0: Ja, je zou het niet zeggen, maar dit waren de Beastie Boys. Dit was in de periode before they got famous. Ze waren nog pubers. Hadden wat nummertjes gemaakt. Gewoon als een soort van vriendenclubje. Maar waren daar wel enthousiast zelf over. Ze hadden ook de platenmaatschappij aangeschreven. Eigenlijk kregen ze daar weinig respons op. En het grappige is, toen ze later beroemd werden, hebben ze al die oude tracks opnieuw uitgebracht. En daar is dan de cd Some Old Bullshit van uitgebracht. En daarin zit, in het boekje zit ook de brief waarin ze werden afgewezen. En ik denk dat ze behoorlijk hebben moeten lachen toen ze uiteindelijk de wereld veroverden. En we zijn toegekomen aan de laatste plaat. Nou, Thor, heel erg bedankt ook.
1: Ja, graag gedaan. Jij ja. Bedankt, Tino.
0: Ja, het was weer een leuke uitzending. En we zijn vast wel weer samen te horen. Of desnoods apart met een uitzending. Maar wij komen eens in de 4 weken. Als Parnosia op Radio Tonka.
2: Parnosia, Rikkers Radio.
0: Juist, ja. En dus we komen wel weer terug, maar we kunnen niet zeggen wanneer. En nou ja, om de boel af te sluiten, een covertje van Hallo Venray. En ze geven hun eigen draai aan ABBA. Ze noemden zich ook de Super Troopers. En dit nummer heet Dancing Queen.

0: Nu het nieuws van 2 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De sloop van het pand van het oude ministerie van Sociale Zaken bij station Laan van Nieuw-Oost-Indië moet over een paar weken beginnen. Maar een kleine groep anti-kraakbewoners wil niet vertrekken. Daardoor loopt de bouw van 1200 nieuwe woningen verdere vertraging op. De eigenaar van het pand.
2: We gaan die 1200 woningen proberen te realiseren, waarvan 114 studentenwoningen. Ja, wij vinden het jammer dat we de afgelopen jaren eigenlijk denk ik onze maatschappelijke plicht gedaan hebben. En dat mensen hiervoor toch een beperkte vergoeding, dat is uiteraard relatief, op een hele mooie plek hebben kunnen wonen. In kamers die er waren. Ja, het alternatief was geweest dat we dit gebouw hadden dichtgespijkerd. En ik denk dat niemand daar blij van was geworden.
1: Maar de instantie die de anti-kraakbewoners bijstaat denkt dat ze een goede kans maken om te kunnen blijven.
3: Het is alsof de titel van het contract zegt heel erg anti-kraak, maar de inhoud van het contract is eigenlijk gewoon een heel contract. Heel simpel gezegd, je mag in een anti-kraakcontract mag je niet winst maken op huisvesting, en dat lijkt hier wel sterk het geval te zijn. Normaal betaal je ongeveer tussen 100 en 150 euro voor een antikraak. Je betaalt ze ongeveer 2 keer zoveel.
1: Binnenkort dient een kort geding dat de eigenaar van het oude sociale zakengebouw bij het station Laan van Nieuw-Oost-Indië heeft aangespannen. Kijkduin is nog steeds een verborgen parel, vinden veel ondernemers van de Haagse badplaats. Hoewel de grootschalige renovatie al een tijdje klaar is, blijft de leegstand groot. Zo'n beetje de helft van de panden aan de boulevard staat leeg. Je ziet wel dat Kijkduin weer meer mensen gaat trekken, maar het is heel moeilijk om mensen die de afgelopen jaren ergens anders aan zee zaten weer terug te krijgen, zegt een van de ondernemers. Dan nog het weer. Toenemende bewolking, gevolgd door regen. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking en eerst af en toe regen. De minima rond 14 graden. Morgen af en toe zon, maar ook nog buien. Mogelijk met hagel en onweer. De maxima dan omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het